Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtten ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Role Model.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een hele goede morgen. Omdat je zo mega vroeg op bent, maak je zometeen kans op een ochtendsnack naar keuze. Hoe je wint, vertel ik naar Imagine Dragons Whatever It Takes.

0: Takes. Imagine Dragons en Whatever It Takes hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Ja, treurig nieuws uit de wereld van Bert en Ernie. Ik bedoel, wie keek het vroeger niet, hè? Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als de stem van Bert uit Sesamstraat.
1: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je hebt?
0: Ja, en daarbij is deze versie van Bert officieel overleden. Ik vraag me dan wel af, gaan ze Bert dan begraven? Of stoppen ze met een Ernie? Af, hè? Goedemorgen. Omdat je zo mega vroeg op bent en onderdeel bent van de 3FM Nachtclub, maak jij kans op een ochtendsnack naar keuze. Het enige wat jij moet doen is nu een

Calvin Harris, Sam Smith, You're the Desire bij 3FM. Het is 4:15. Een hele goede morgen. Mijn naam is Bas. Ik ga binnen nu en een minuutje of drie Phoebe Bridgers voor je draaien. Ook Cat's Eye staat voor je klaar. Ja, en je bent zo mega vroeg wakker. En dat mag wat mij betreft beloond worden. Jawel, jawel. Jij maakt kans op een ochtendsnack naar keuze. Nu hier wel bij 3FM.

0: Goedemorgen, Arjan.
1: Hey, goedemorgen, Bas.
0: Moet ik al een klein beetje stil zijn? Sta je al in de natuur?
1: Nee, nog niet. Ik ben alleen vroeg opgestaan, want ik ga zo meteen reeën spotten.
0: Ja, dat ga je voor het eerst doen, hè? Wat spannend, reeën sporten, ja. Spotten. Ik heb dat nog nooit gedaan. Hoe ga je dan te werk?
1: Nou, het wordt ook mijn eerste keer. Dus ik ga met een vriend van mij mee. En die zit er wel vaker. Maar ik heb gehoord dat je vlak voor zonsopkomst moet je al in het natuurgebied zijn. Want je wil zeg maar dat de reeën, die zijn dan het meest actief. Ja. Dus je wil dan daar al zijn. En vooral heel stil zijn. Je moet ook geen parfum opdoen.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, dan ruiken ze
1: je. Dat zijn de reeën te ruiken, ja. En je moet heel stil zijn en goed om je heen kijken natuurlijk. Vooral bij bosranden.
0: En in welk natuurpark ga je dit proberen te spotten, deze reeën?
1: Ik ga naar de Treek, dat is bij Amersfoort.
0: Oké. En ja, heeft die vriend ook verteld hoe groot de kans is dat je daadwerkelijk een ree gaat spotten? Is dat een grote kans? Is het echt heel toevallig als je dat gaat spotten?
1: Nou, hij zegt dat het per dag heel erg verschilt. Maar ja, hij zegt als je op tijd gaat en al die dingen doet, dus geen parfum op en zo, dat je dan best wel een grote kans is dat je ree gaat zien.
0: Oké, spannend, wat leuk.
1: Ja, ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, tuurlijk. Hey, hou ons even op de hoogte via de NPO Luisterapp of je nog wat hebt gespot.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Ik heb goed nieuws. Je bent super vroeg opgestaan en dat betekent dat je onderdeel bent van de 3FM Nachtclub. En ik wil je heel graag belonen dat je daar onderdeel van bent met het winnen van een ochtendsnack naar keuze.
1: Ja, heerlijk.
0: Waar ga je voor?
1: Ik ga denk voor een yoghurtbol.
0: Een yoghurtbol. Oké, lekker. Geniet ervan. Lekker gezond.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: heel... Vertel.
1: Nou ja, we moeten nog veel wandelen door het natuurgebied. Dus ik denk even goed proteïne.
0: Zo is het. Hey, heel veel plezier en succes vandaag.
1: Tof, dankjewel.
0: Hopelijk sport je ze.
1: Yes, ik...

Cat's Eye, You're the Animal bij 3FM. Mijn naam is Bas en bij mij moet je niet aankomen met bier. Nee, hou ik helemaal niet van. Ik ben meer een wijnliefhebber, net als de man die ik zo meteen voor je ga draaien. Hij drinkt namelijk altijd een rood wijntje voordat hij muziek gaat maken, want zo komt hij helemaal in de chill vibes, zegt hij zelf. Ik heb het over Kygo en over 6 minuten ga ik zijn allernieuwste hier zo voor je draaien. Ja, en hoe langer die track uit is, hoe beter die wordt. Eigenlijk een beetje net als een goede fles wijn. Je hoort hem naar Perfect Exceder.

Vet, de nieuwe van Kygo, hoorde je bij 3FM. Je hoorde Take Me Back. En we dansen zometeen nog even door. Mijn naam is Bas en ik hou namelijk ontzettend van het dansgenre. Ik zoek elke week voor jou één track uit waarvan ik denk... hey, deze moet je horen. De dance track van dit moment. En ik kom deze week van een DJ en die haalt zijn inspiratie bij... ja, wel een hele grote DJ. Hoe die track klinkt, je hoort het zometeen hier op 3FM.

0: Hallo, hey Black bij 3FM. Jorde, I need a dollar.
1: 3FM. Nachtclub.
0: Mijn naam is Bas en ik hou ontzettend van dancemuziek. En weet je, als dansliefhebber is er één iemand die een soort heilig is voor mij en voor de rest van de dansliefhebbers. Een beetje zoals de Messi van voetbal. Namelijk Avicii. Ik luister nog zo'n beetje elke dag naar muziek van Avicii. Is echt ontzettend goed. En ik ben niet de enige. Ook de Duitse DJ Boont is altijd al heel groot fan geweest van Avicii. Voor hem is Avicii echt een mega voorbeeld. En nou ja, van Avicii komt er natuurlijk geen muziek meer. Maar zijn nalatenschap leeft voort in de muziek van de Duitse DJ Boont. Hij is een nieuwkomer, best wel nieuw in deze dance scene, maar maakt ontzettend vette platen. Het is iets minder commercieel als Avicii, iets meer richting drum en bass ook, maar echt ontzettend vet. Wat mij betreft heeft hij de dance track van dit moment gemaakt. Boont, dit is I Will Find You bij 3FM.

Madonna en Vogue hoorde je bij 3FM. Ben jij een beetje goed in je partner in de watten leggen? Ik heb nu 3 jaar een vriendin, Fine. Ja, ik moest zeggen, nee, dat kan beter hoor. Ook heeft ze ook wel gezegd. Maar ik heb zometeen de opdracht.

0: Zometeen, en ook deze van Milky Chance die je net hoorde, ga ik helemaal draaien na het laatste nieuws. Het is bijna 5 uur. Die moet ik hebben.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Role Model.
2: 3FM.
3: Want
2: Bas van Schaik.
0: Een hele goede morgen. 3FM helpt je met jouw Valentijnscadeau voor komend jaar. Nou, hoe dat zit vertel ik je zo meteen. Ook Milky Chance staat voor je klaar na de Bausa.

0: talk about it. Milky Chance en Stolen Dance hoorde je bij 3FM. Hey, heb jij al wat gepland voor komende Valentijnsdag? Is nog even ver weg, hè? Ik bedoel nog 5 maanden. Maar ik heb het ultieme cadeau voor je. Dat heeft alles te maken met deze man.
1: Ticketmaand.
0: Role Model. Ja, op 14 februari dan treedt Role Model namelijk op in AFAS Live. En jij kan erbij zijn, gratis en voor niets, met, nou ja, misschien wel je echte liefde. Wat moet je doen? Luister goed. Nou, luister vandaag de hele dag naar 3FM. In de maand september geven wij namelijk elke dag tickets weg voor een ander concert. We hebben onder andere deze week nog tickets voor Phoebe Bridgers, Chef Special, Vrouwtje, Kensington liggen. Ja, en vandaag dus tickets voor Role Model. Hoor je het ticketalarm? Dat is een heel groot alarm. Toeters bellen, alles gaat af. Dan moet je zo snel mogelijk appen naar de studio van 3FM via de NPO Luisterapp. En dan ben jij er misschien wel bij Role Model in AFAS Live op Valentijnsdag. Oftewel, ticketalarm horen is ticket scoren bij 3FM.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Bente. Parachute.

Gabriel Ryan, you're the broad daylight bij 3FM. Een hele goede morgen, het is woensdagochtend. Vandaag is officieel de herfst begonnen in Nederland. Ja, betekent natuurlijk het einde aan de zomer, maar ook aan de festivalzomer. En ik wil toch nog even één liedje draaien die mij deze festivalzomer is bijgebleven. Ik stond op een gegeven moment op een festival. Culinesse is een kleiner festival in Rotterdam, vlakbij mijn huis. En daar stond ik met een aantal vrienden. Ik had een wijntje in mijn hand. We stonden aardig te viben, hadden het gezellig. Lichtelijk aangeschoten. En toen startte een DJ deze in. Ja, dit is wel een vibe hoor. Lost Frequencies, you're live it all nu bij 3FM. Een ode aan de festivalzomer.

De 3FM mega hit en dus hoor je hem extra vak. Je hoorde Malcolm Todd en Earrings bij 3FM. De appjes komen binnen via de NPO Luisterapp. Ook zo op de hele vroege woensdagochtend. Dankjewel daarvoor. Ruud die schrijft, krijg maar de tering met die herfst. Zolang het warm is heb ik de zomer in mijn bol. Eva gaat vanavond naar het concert van Douwe Bob in Paradiso. Heel veel plezier Eva. En Soufjan die schrijft, ik ben een heel spannend boek aan het lezen over een vibrator. Een echte thriller.

nu en een minuutje of vier hoor je zometeen Somber bij 3FM. En dit was Post Malone en Enough is Enough. Na een grijze start van de dag kan je later in de ochtend en vanmiddag genieten van de zon. In het noorden nog wel kans op een enkel buitje. Het wordt vandaag 19 tot 21.

0: somber bij 3FM. You're the homewrecker. 3FM.
1: Bas van Schaik.
0: Goedemorgen, Luke.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent bij een concert geweest 3 maanden geleden van de man die ik nu voor je ga draaien. En jij zegt, dit was echt heel vet. Vertel.
2: Ja, klopt. Het was gewoon, de hele avond was gewoon eigenlijk kippenvel. Zo gaaf vond ik het.
0: Wat is het? Is het zijn stem? Is het de ambiance van zijn liedjes? Wat vertel, wat spreekt je zo aan zijn muziek?
2: Ja, de vibe is gewoon fijn. Het is gewoon de gitaar, de akoestische gedeelte. Zijn stem natuurlijk ook. En ja, het is gewoon kippenvel als je erbij bent.
0: Ja, nou, we hebben het over Luke Kamps. Stond dus 3 maanden geleden in de Johan Cruijff Arena. Maar dat zou niet per se direct een artiest zijn waarvan ik zou zeggen, hey, ik zie dat Luke Kamps optreedt, ik ga daar naartoe. Hoe ben jij daar zo wel bij gekomen? Was je al fan van hem? Of is het echt ontstaan doordat je gewoon dacht, wat leuk, ik ga daar naartoe?
2: Nou, ik was al wel fan van hem. En hij is natuurlijk hier in Europa is hij wat kleiner. Maar zoals in Amerika en zo is hij een hele grote artiest. Dit is gewoon heel vet.
0: Dus jij dacht, dat moet ik ontdekken?
2: Ja, ja.
0: Hey, ik ga hem voor je draaien. Kondig hem lekker zelf aan. Jij vraagt een country plaatje aan van Luke Kamps.
2: Ja, klopt.
0: Welke wil je horen? Welke wil je horen van Luke Kamps?
2: Kies maar uit.
0: Fast Cars, vind je dat oké?
2: Ja, helemaal goed.
0: Hey, lekker. Hey, fijne maand.

Een hele goede avond, Johan Cruijff Arena! Is wat zij gaat schreeuwen over 7 maandjes. Maar dan hopelijk met iets minder galm in die galmbak van een arena. Je hoort Roxy Dekker, Bare Minimum bij 3FM. Oeh.

Ariana Grande en One Last Time hoorde je bij 3FM. Jamie van Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, die heeft iets gegeten, of eigenlijk iets niet gegeten, wat ze wel had moeten eten. En het zijn niet haar medicijnen. Wat het wel zijn, dat vertelt ze zometeen zelf na 6 uur bij de nieuwe ochtendshow.

0: Door de Jugel en Moving to the Sun bij 3FM. Zometeen vanaf 6 uur Wijnand en Jamie in de ochtend. Het is exact 6 uur. Het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Role Model.
9: 3FM. Wijnand en Jamie.
11: Ik heb hier wel mijn mening over.
12: Jij hebt hier je mening over.
11: Over gisterochtend.
12: Ja, ja. Ongetwijfeld dat jij hier mening over hebt.
11: En je hoort het zo meteen.

0: Het is 9:06, goedemorgen. Het is alweer woensdag. Heb ik het idee dat de tijd heel snel gaat deze dagen? Of wat is er aan de hand?
1: Nou, misschien komt het omdat we ouder worden. Ik weet niet of dat dit ergens op slaat wat ik nu zeg, maar ik heb het gevoel dat het elk jaar namelijk ook steeds meer is dat het sneller gaat.
0: Het vliegt voorbij.
1: Ja, terwijl vroeger had je dat gewoon minder. Dus ik ben bang dat dit meer met onze leeftijd te maken heeft en dat we nu richting de leeftijd beginnen te gaan, dat je met je ogen knippert en opeens ben je 80.
0: Ja, vroeger duurde de zomervakantie ook een jaar voor je gevoel.
1: Ja, nu duurt het een week. Ja.
0: Maar goed dat jij er ook bij bent. Goedemorgen. Ochtendshow van 3FM. Als je je nog niet geregistreerd hebt als voorhoede lid. Dat zijn echt de vroege helden. Doe dat nog eventjes 3fm.nl/voorhoede. Of stuur voorhoede via de NPO Luister-app. We hebben ook een voorhoedevraag van vandaag.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: En die komt van Simon.
1: Simon die zegt, hi Wijnand en Jamie. Ik word morgen 36 jaar. Wat zal ik meenemen voor de collega's? Oh, lekker trakteren.
0: Dat is heel hypocriet dat jij dat zegt.
1: Dat is heel hypocriet dat ik dit zeg. Ja, ja, maar ik dacht, ik wil even Simon een lekker gevoel geven.
0: Ja, Simon, van harte gefeliciteerd. Neem een lekker taartje
1: mee.
0: Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat gaan waarderen. Mm-hmm. Maar je moet ook openstaan voor teleurstellingen. En ja, dat hebben wij gisteren weer meegemaakt hier bij Team Ochtendshow. Teun was jarig, onze eindredacteur. Die is al jarig geweest, had nog niet uitgedeeld. Dus die had gisteren een traktatie mee.
1: Ja, en had Teun hij helemaal had zelf gemaakt.
0: Zelf, super lief. Wat had hij gedaan? Hij had gedroogde abrikozen. Die had hij eventjes in suikerwater gelegd. En hij had daar zelf slagroom bij gemaakt.
1: Ja.
0: Dus het was echt een hele kleine traktatie. Het was een soort van... Ja,
1: een bite.
0: Een bite. Ja, want het was een gedroogde abrikoos met een beetje slagroom. Maar goed, had heel veel van die bites had hij meegenomen. In een bakje gedaan. Iedereen lamnekken. En iedereen vond het hartstikke lekker. Behalve La Reuter. Want La Reuter neemt geen traktaties aan. En ik dacht heel even,
1: oh,
0: kijk...
1: Oh, zet je me hier slecht neer?
0: Nee. Dit is wat het is, toch?
1: Ze neemt geen traktaties aan alsof ik me te goed daarvoor voel.
0: Nee, oké. Okay. Jij wilde geen traktatie aannemen.
1: Klopt. Ik wilde het niet eten.
0: Nee.
1: Ja.
0: Terwijl...
1: Ja.
0: Het was heel klein.
1: Ja.
0: Hij had het met liefde gemaakt.
1: Ja.
0: Je had ook nog kunnen zeggen, een klein beetje proeven.
1: Nee, kijk, jij bent vervelend. Want jij gaat eigenlijk nog meer mijn schuldgevoel aanpraten dan dat ik op zo'n moment al heb. Ik vind het heel ingewikkeld. Omdat ik heb hele specifieke keuzes in wat ik eet.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo. Ja. Zo zit ik gewoon in elkaar, daar ga ik goed op.
0: Je bent heel gedisciplineerd.
1: Ja,
0: zo moet je een beetje zien.
1: Ik hou daar gewoon van.
0: Je hebt
1: als wij hier
0: een
1: bittere garnituur hebben, zijn er hele specifieke momenten dat ik daar ja op zeg. Ja. En 9 van de 10 keer is het nee. Of je dat gek vindt of niet, even achterwege gelaten. Dat is gewoon hoe ik werk.
0: Het is bijzonder.
1: Dus als iemand dan hier komt met... Hey, ik ben jarig en ik heb een taartje of een snackje of weet ik het wat mee... zeg ik eigenlijk altijd nee. En dat heeft niets te maken met wat diegene heeft gemaakt... of wat diegene mee aankomt of ik diegene aardig vind of niet... of weet ik het wat. Ik wil het gewoon niet. Ik wil niet iets moeten eten van een ander of door een ander.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja?
0: Was dat omdat het homemade was van Teun?
1: Nee. Want ik heb bijvoorbeeld ook Lotte, onze stagiair, is laatst ook jarig.
0: Ja, dat taart zelf gemaakt ook, ja.
1: Ook zelf gemaakt, maar
0: lekker.
1: Als in, dat waren volgens mij hele goede taarten.
0: Ja,
1: maar die eet
0: lekker.
1: Ik dan ook niet. Ja. Maar ik voel me dan ook altijd een beetje gegeneerd. Dat ik zeg, oh nee, dankjewel. Alsof ik het dan of vies vind of niet wil of weet ik het wat. Maar
0: nee,
1: ja,
0: je wil het niet. Ja.
1: Maar, nee, ja, ik wil het niet. Maar niet op de manier hoe de meeste mensen het denken, zeg maar. Ik wil gewoon dat niet eten. Dus ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk dat je dan gedwongen wordt om zoiets te doen.
0: Ja, je bent natuurlijk nooit gedwongen.
1: Gezet,
0: maar is het niet een soort van, was er niet een tussenweg geweest? Want het was echt heel klein, hè? Dat je het gewoon even gepakt had.
1: Ja.
0: En dat je dan even gewoon een soort van halve sabbel eraan had genomen.
1: Ja.
0: Zo van, en dat je hem dan voor je neerzet of zo.
1: Die soort barman, hè? Die dan zijn shotje over zijn schouder heen gooit. Omdat diegene...
0: Ja, zoiets, ja.
1: Nee.
0: Maar dat diegene dan toch nog het gevoel heeft, oh, die heeft ook wat genomen of zo.
1: Dus jij wil eigenlijk de volgende keer als iemand hier mijn taart aan komt zetten... dat ik dan een soort muizenhapje neem... Ja. En dan dat ding over mijn schouder zo in een vuilnisbak pleur. Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Dat is het ook niet, hè?
1: Nee.

0: Nee, het heeft ook niks met smetvrees te maken, hè? Nee. Dat ziet Henry. Smetvrees? Nee, het is helemaal geen smetvrees. Het is gewoon geen zin hebben om dat te eten op dat moment.
1: Ik wil gewoon bepalen wanneer ik mijn suikers eet.
0: Jij wil gewoon 's ochtends, je, zoals nu, je bakje met yoghurt, met een beetje krusli. En als treat heb je dan pindakaas erbij. En that's it.
1: Namaste.

0: Waar Marianne ontzettend goed op gaat. Die zegt, oh, lekker die Marianne.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want ja,
1: ja,
0: ze heet Marianne.
1: Ja.
0: Of Marianne, het is maar hoe je het bekijkt.
1: Als Sum 41 een plaat had uitgebracht die Jamie heette, had je hem ook lekker gevonden.
2: Hè?
0: Nou, laten we niet overdrijven natuurlijk.
1: Ochtendshow van 3FM, wij dan Jamie met deze maand, 3FM Ticketmaand. Elke dag kans op te gekke concertkaarten. Hoor je een ticketalarm, dan moet je laten weten waarom jij bij dat concert wil zijn. Eventjes de agenda doornemen met je. Vandaag kans op kaarten voor Role Model in Avals Live. Tickets voor Phoebe Bridges in Ziggo Dome. Ook vet hoor, om daarbij te zijn. En bijna weekend vrijdag de laatste kaarten voor Chef Special Concert in Haarlem. Daar kan je bij zijn, zoals gezegd. Hoor je een ticketalarm voorbij komen? Laat even weten waarom jij bij het concert vandaag dan van Role Model wilt zijn.
0: En het leuke is, als je tussen 6 en 7 wakker bent, dan kunnen we je daar al een kleine tip in geven. Want je hebt altijd een stapje voor als je bij de voorhoede hoort. En we kunnen zeggen dat het ticketalarm om 7:50 af zal gaan.
1: Kijk, voor de fans van Role Model, 7:50 in je agenda.

0: the Small Things, Blink 182 op 3FM. Never Nooit Meer.
1: Naar de snackbar. Never Nooit Meer.
0: Dankzij de ochtendshow van 3FM.
1: De laatste keer.
0: Beste airfryer van Nederland, die staat op jou te wachten. App even airfryer via de NPO-luisterapp als je die airfryer wil winnen.
1: Never en dan kom jij ineens voorbij.
0: Lekker hoor. Het is 6:01.
1: Waarom draai je dat nooit eigenlijk?
0: Nou, om die reden.
1: Dat vind ik toch een partijtje lekker. Gordon en Replay. Geweldig. Ja, ik vind het geweldig. Nou goed, door naar het nieuws.
0: Het laatste nieuws, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens. Ik begin bij de hackers van Shiny Hunters. Die zeggen dat ze de gegevens van duizenden FBI-medewerkers hebben gejat. Ze zeggen zelf dat het ze gisteravond gelukt is om de systemen van de FBI binnen te dringen. En dat ze daarbij bijvoorbeeld namen, adressen en informatie over hun partners hebben buitgemaakt. Deze cyber-expert vertelt dat 404 Media de gegevens heeft gecheckt en dat er dus echt informatie van medewerkers is gestolen.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: Nou, Shiny Hunters zegt dat ze de FBI nu hebben gehackt omdat die politiedienst andere slachtoffers heeft geadviseerd om geen losgeld te betalen als ze worden gekraakt door Shiny Hunters. Stichting Wakker Dier sleept de NS voor de rechter. Dat staat in het AD vandaag. Dat doen ze omdat de NS reclameposters van Wakker Dier weigert op te hangen op Dierendag. Wakker Dier was van plan met een campagne te komen rondom Dierendag met de oproep om één dag geen vlees te eten. De NS vindt die boodschap controversieel en wil daarom niet hebben. Wakker Dier stapt naar de rechter en wijst op reclames die wel op de brons te zien zijn, zoals die voor fastfood en vliegen.
0: Wat is er controversieel aan? Ja. Bijzonder toch?
2: En dan nog even ons tankgedrag, want dat verandert echt door de hogere prijzen aan de pomp. Dat heeft ABN AMRO uitgezocht. De bank bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders maken vaker een ommetje. Ze tanken dan niet langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. En wat opvalt, we verbruiken dus minder brandstof, maar het aantal files, dat neemt ondertussen niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
4: Daar zie je niet echt een heel duidelijke verschuiving.
5: Misschien zijn we op andere momenten gaan rijden of zo, minder in de piekuren.
4: Ja, maar dus in de file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
2: Ik heb het weer nog. We krijgen vandaag nog een lekker nazomerdagje. Weinig wolken, veel zon en het wordt maximaal 22 graden.
0: Jasper, dankjewel.

0: mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: Alsof de lente om de hoek is.
1: Nou.
2: Nou, ik ben weer aan het niezen.
0: Pollen
2: zijn er weer. Het is weer warm. Het
0: volgende
2: wordt alleen
0: week
2: maar warmer.
0: Wordt het 25 graden in Utrecht, zag ik, dinsdag en woensdag. Er is blijkbaar warme lucht op komst.
2: Ik weet niet of we moeten lachen of eigenlijk moeten huilen, maar ik word er toch blij van.
3: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: En je mag er ook toch van genieten als het lekker weer is?
2: Ja, nou ja, een beetje opwarmend.
0: Ja, goed, ja, dan moet je
2: allemaal
0: ook.
2: Weet je, dan moet je wel een beetje op letten natuurlijk wat je zegt.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar ik geniet er wel van, wil ik toch ook nog even zeggen.
0: Ochtendshow van 3FM, goedemorgen. Het is 9:09. We spelen elke ochtend laatste letter. Een spelletje waarbij je een beginletter kiest. Dan krijg je van Jamie een categorie. Daar maak je een woord mee. Ga je door naar een volgende categorie. Maar die begin je met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Zo mag je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegjanken. En als je dat het beste doet aan het eind van de week, ja, dan win jij de Airfryer.
2: Op dit moment staat de hoofdscore op 5. En die is gedeeld door Kai en Eddy. Hans, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ben jij een beetje zo'n type die denkt, oh, eind september 25 graden, let's go? Of denk jij, ik heb gewoon zin in mijn wintertrui?
4: Nee, let's go. Dat is voor mij let's go.
2: Ja? Lekker. En wat ga jij dan doen? Heb je dan ook een beetje plannen? Ben jij zo iemand die dan in het zonnetje gaat zitten?
4: In het zonnetje gaat liggen zelfs, ja.
0: Heerlijk. Heb je zo'n beetje in de achtertuin staan, Hans?
4: We hebben hier vlakbij Apeldoorn hebben we recreatiegebied Duslo, waar ik heel graag naar toeristenstand ga.
0: Kijk!
4: En, ja joh.
0: Gewoon in de blote lus.
2: Lekker naakje liggen.
0: Lekker toch?
4: Lekker toch?
0: Ja.
2: Hey Hans, ik wou zeggen, kan je de airfryer dan meenemen, maar dat slaat nergens.
0: Dat wordt lastig. Maar lekker voor thuis.
2: Ja. Lekker voor thuis. Hey, je moet dus meer dan.
4: Maar goed, hij is niet voor mij.
2: Oh, voor wie is hij dan?
4: Nee, die is voor mijn dochter.
2: Oh, kijk, voor je dochter.
4: Ja, mijn dochter is namelijk ceremoniemeester bij de trouwerij van mijn zoon.
2: Yeah.
4: En ik heb voor mijn zoon en zijn aanstaande bruid uiteraard een cadeau. En ik heb ook al bijgedragen aan het trouwpak van mijn zoon voor een aardig bedragje.
2: Yeah.
4: En ik heb ook voor zijn best man heb ik een cadeau. Yeah. En is het al zo leuk als ook de ceremoniemeesters, want het zijn er twee. Mijn dochter doet dat samen met de nichtje van de bruid.
2: Ja.
4: Die willen dus ook een cadeautje krijgen natuurlijk.
0: Nou ja, en als je dat kan winnen op de radio, dan is dat natuurlijk gewoon heel mooi meegenomen.
2: En een airfryer is
4: dat
2: dan natuurlijk hartstikke
0: leuk hoor.
2: Hey Hans, je moet 6 punten weten te halen om in ieder geval richting die vrijdag te komen en de hoogste score te behouden.
4: Ja, ik heb de beginletter B.
2: Ja, en je bent helemaal het spel aan het overnemen. I like it, Hans. Komt.
0: Maar heb je de B van Bernard of de D? De B of de D?
4: B van Bernard,
0: oké.
2: Oké, ben je er klaar voor?
4: Maar goed, ik had eigenlijk gedacht dat jullie allemaal B-vragen gingen stellen. Dus met die eindletters, ik weet niet of ik dat gewoon wel ga
0: letten. Kijk, laten we even oefenen. Een stad met de B, Barcelona. En dan gaan we naar eten met de...
2: Met de A.
4: Asperges.
0: Juist.
2: Precies,
0: goed.
2: Zo werkt het.
0: Oké. Maar we beginnen met de B. En de eerste categorie is...
4: Hobby, oké. Boetseren.
2: Warm vakantieland.
4: Namibië.
2: Nederlandse voetballer.
0: Het de E.
4: Ja, E. E.
0: Edgar.
4: Edgar. Oh jee, daar gaan we al. Eddie Pieter Schraafland.
2: Wat zei je?
4: Eddie Pieter Schraafland.
2: Was dat een voetballer?
0: Het had ook geen zin meer, want je was bij 3, dan was je misschien tot 4 geraakt. En dan hadden we een zoomer gehad. De 5 was moeilijk geweest, denk ik. Ik bedoelde nog Edgar Davids. Of Emanuelson had ook nog gekund.
4: Ik ben niet zo in de voetbal.
2: Dat zo'n categorie helemaal niet handig ligt.
0: Jouw dochter, de ceremoniemeester, die krijgt wel een airfryer, maar je moet hem zelf kopen, vrees ik.

Daarvoor nog Hans die meedeed aan laatste letter. Het niet werd, maar wel een kans voor jou achterlaat. Een airfryer is hier te winnen. Wil je een keertje meedoen? Stuur dan airfryer via de NPO Luisterapp. Zometeen nieuwe muziek van Mr. Troye Sivan. Eerst Dua Lipa. Dit is Physical. Goedemorgen.

0: Physical, Dua Lipa op 3FM.
1: 3FM, ontdek je nog.
2: Ik heb nieuwe muziek voor je, waarvan ik denk... Dit is een gevalletje, je kan er van houden of je kan het haten.
0: Oh, ja?
2: Dat is een beetje het kamp, denk ik, waar we in terecht gekomen. Ik vind het heerlijk. Het is van Troy Sivan. Hij heeft een nummer gemaakt, dat heet Party. Nou, en hij laat ook heel erg horen, want het is ook echt een tekst. Het is eigenlijk één zin die gewoon continu herhaald wordt. Namelijk alle plekken waar hij graag wil feesten. Ergens in de bosjes, ergens buiten, ergens onder een brug. Ergens in zijn huis, whatever. Maar wat het leuke is, er zit iets herkenbaars in. Namelijk een sample van Madonna's Music.
0: Ah.
2: En dan vooral dat music.
0: Make the people come together.
2: Dus je kan ook nog een keer heerlijk een beetje meetetteren. De nieuwste van Troye Sivan, dus Party.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to

0: twee kampen die zich melden. Ja, hier, kijk, zie je? Meis, die zegt bijvoorbeeld, wat een vreselijk nummer.
1: Oh.
0: Maar Maarten, die zegt dan weer, erg lekker.
1: Ik vind dat... Ja, echt heel erg goed gedaan. Ik hou wel van samples. Ik vind het wel. Ik ben die van Madonna ben ik helemaal op uitgekeken. Dan vind ik dit wel lekker. Vind ik wel verfrissend om te horen.
0: Ja, toch?
1: Zometeen moeten we het even hebben over een bepaalde situatie. Ja, ik snap het misschien gewoon niet. Ik snap het echt niet. Het heeft te maken met iets wat ik gedaan zou hebben, wat ik helemaal niet bedoeld heb, maar wat dan volgens jou wel zo overkomt. Ik denk dat het meer een mannending is. Jij zegt nee, dit is een mannen- en een vrouwending. Het heeft te maken met likes. Wie like je? En wie like je niet? En wat betekent het als je iemand liked?
0: Nou, bij jou betekent het veel, zonder dat je het door hebt.
1: Ja. Ik snap het nog steeds niet, maar goed.
2: 3FM.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
16: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
18: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen.
2: alle snelheid om je lievelingsgames te spelen en alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
21: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Mocht je op het punt staan om nu uit de auto te stappen en naar werk te gaan, mocht je op het punt staan, mannen van Nederland, om de radio uit te zetten, wacht nog eventjes 10 minuten. Ik zeg het je, dit gaat je leven redden. 3FM. Dit gaat je helpen.
0: Maar eerst is het 1 over 7 en krijg je het laatste nieuws van ons.
1: Jasper Leegwater, goedemorgen.
25: Goedemorgen, jongens. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk kunnen. NOS op 3. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad. Die stelt voor dat gemeenten gelijk checken wat nieuwkomers qua werk zouden kunnen of willen doen. Nu werken ze vaak onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Dat komt doordat werken lastig te combineren is met de verplichte inburgering. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. De minister zei deze zomer al dat werken voldoening en eigenwaarde geeft. Ook zegt hij dat nieuwkomers talenten hebben en ook graag willen werken. In New York is deze week de jaarlijkse VN-top bezig. Wereldleiders en ministers hebben het met z'n allen over de problemen in de wereld. En hopelijk ook over oplossingen. Mijn collega Rudy Bauma vertelt vanuit Amerika, denk ik dan, wie er vandaag allemaal aan het woord komen in New York.
26: De Oekraïense president Zelensky onder andere, maar vandaag spreekt ook de Iraanse president de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. En dat is wel heel bijzonder. Het land natuurlijk waar de VS in oorlog mee is. Die president heeft een visum gekregen. Terwijl bijvoorbeeld de Palestijnse president Abbas die voor de tweede keer niet kreeg.
25: Gisteren kwam president Trump al aan het woord. Hij haalde weer hard uit naar Iran. Zo zei hij opnieuw dat hij het land wilde wegvagen als Iran geen deal sluit met de VS. En ook premier Jette is in New York voor die VN-top. Hij ging ook langs bij de Stonewall Inn. Dat is een historische gay bar. Daar is ook een homomonument. Trump liet daar begin dit jaar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt het belangrijk dat hij daar langs gaat, nu homorechten wereldwijd onder druk staan.
27: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
25: Maandag bleek nog dat homoacceptatie onder jongens en meisjes tussen de 12 en 16 flink gedaald is in Nederland. Morgen gaat Jette langs bij een jongerencentrum met de burgemeester van New York. Ik heb het weer nog. We krijgen vandaag nog een lekker nazomerdagje. Helemaal niks mis mee. Weinig wolken, veel zon en maximaal 22 graden.
1: Oeh, lekker. Dankjewel, Jasper. Yo. Verkeersinfo, 43 kilometer. Meldingen van de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Schurfbrug, nu 15 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht nu 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook een kwartier vertraging. 3FM.
28: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
29: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Role Model.
13: Wijnand en Jamie.
1: Ik durf op social media niks meer te liken. Ik heb gisteren een gesprek gehad, corrigerend gesprek met de dames op de redactie.
0: Ja, en ik snap het. Je moet oppassen wat jij doet.
1: Het is echt een mijnenveld aan het worden. Wat er aan de hand is, ik ga het je zo meteen uitleggen. Jamie die gaat het
0: Er zijn ongeschreven en geschreven regels.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja, wist ik veel. Ella Langley op 3FM, Choose in Texas 3FM. Goedemorgen.

0: de week lekker door midden aan het zagen, want het is gewoon alweer woensdag. Het weekend kan je alweer een beetje ruiken. En gezellig dat je er deze ochtend dan gewoon weer bij bent.
1: En ik moet al lachen als ik er nog niet eens over begonnen ben, omdat ik het zo belachelijk vind. Maar we moeten het erover hebben.
0: Ja.
1: Wij hebben op de redactie veel bijzondere gesprekken. Het is een gemixt gezelschap. Jong en oud, zit allemaal door elkaar. Man, vrouw, homo, hetero. Dus er komen veel onderwerpen naar boven. Zo kwam ik er gisteren achter dat ik iets heel erg fout doe op het internet. Mm-hmm. Namelijk dat ik vrouwen like die ik niet moet liken, omdat ik dan een bepaald signaal afgeef.
0: Je bent aan het flirten.
1: Nee, dat zeg jij. Ja. Ik ben niet aan het flirten, maar blijkbaar komt dat dan zo over. Als ik bijvoorbeeld iemand die je kent, die op vakantie is, die een foto in bikini maakt, die ik ga liken, dat mag niet, of dat kan niet, want dat geeft een verkeerd signaal.
0: Nou, bijvoorbeeld, dit is gebeurd. Er is een toch iemand ja, dit is een, die jij kent.
1: Nee, iemand die je kent. Die is op vakantie en die deelt gewoon foto's. Tof om te zien. Deelt een foto in bikini. Dat like ik. Volgende klant. Hopla.
0: Volgende
1: dan zie ik,
0: klant.
1: Nee, maar dan zie ik weer iemand voorbij komen en dat like ik ook. Maar je moet blijkbaar oppassen met het liken van vrouwen op social media.
0: Nou,
1: want
0: kijk,
1: daar zit blijkbaar een signaal achter wat je meekreeg.
0: Wat heel vaak het geval is, als je bijvoorbeeld... Je kan natuurlijk stories online gooien op Instagram. Dus dat zijn fotootjes die je dan alleen maar 24 uur kan zien. Dat als je dat liked heel vaak, dat dan aandacht vragen is. Dus een soort van, hé, hey, ik like dit van jou. Ik wil even laten zien dat ik er ben en dat ik die foto van jou leuk vind.
1: Maar ik ga niet één persoon alleen maar de hele tijd zitten liken. Het is maar, kijk, wat het nu het effect is, sinds wij dit gesprek gehad hebben over wat je dan wel en niet kan liken.
0: Ja.
1: Gisteren onze Kiki, onze stagiair, die heeft gisteren haar propedeuse gehaald. Die staat er met haar vriendinnetje, staat ze dan. En de propedeuse in de hand. Ik durf dat niet meer te liken.
0: Kijk,
1: ik denk, ik ga dat dus, dat ga ik niet meer doen.
0: Kijk, ik wil hier dus even een voorbeeld in geven. Ik vind het bizar dat jij een vrouw die je dan eens in de zoveel tijd ziet, die dan een bikinifoto maakt, die online zet, dat je die gaat liken zonder na te denken, oh, misschien kan dat een signaal
1: maar
0: geven.
1: Maar hoezo moet ik daarover nadenken?
0: En dat jij dan een foto van onze stagiair die hier elke dag ziet, waarbij we dit onderwerp gisteren ook met haar hebben besproken, dat je dan daar de foto dat ze in de propeduis haalt, gewoon normaal gekleed, weet je wel, er is niks aan de hand. Natuurlijk kan je dat liken. Natuurlijk
1: maar
0: zit daar geen
1: Jamie,
0: extra signaal
1: als
0: in.
1: Als iemand op vakantie is, iemand die je kent, die is op vakantie.
0: Ja, maar je kent haar niet echt.
1: Jawel,
0: je
1: ziet daar soms
0: vriendin.
1: Nee, oh, dus, oh, dat is het verschil.
0: Nou,
1: is
0: ja, we hadden het hier gisteren over. Ik zou zeker een bikinifoto van mij online zou gooien. Zou je die liken? En toen zei jij nee. Want toen zei jij, want het is een beetje alsof ik naar mijn zusje loop te kijken die dan in...
1: Ja, oké, maar onze relatie is echt weer anders.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, ik denk nu bijvoorbeeld, kijk, Lot, die is onze stagiair, die gaat binnenkort stoppen.
0: Ja.
1: Als Lot dan over 3 weken, dan is ze er niet meer. Dan staat zij in haar wielenpakje. Staat ze ergens aan het strand. Of heeft ze net gefietst. Of Lot is op vakantie. Ja. En die staat in haar bikini met vriendinnen. Durf ik niet te liken. Dan weet ik dus nu al. Dat
0: ik
1: kan
0: zou
1: ik niet
0: dat
1: liken.
0: Ook niet liken. Maar nee, Lot is ook nee aan het schudden.
1: Maar Lot, waarom? Wat is daar nou niet gek aan? Ik snap het. Maar Lot, leg mij eens uit. Wat is daar dan gek? Wat zou jij dan denken?
2: Nou, ik denk vooral het puntje van die... Dan toch die bikini, wat je zegt dan met vriendinnen in de bikini.
1: Maar Lot, waarom zet je het dan online? Als ik het niet mag liken.
0: Ja, maar waarom wil je het per se liken?
1: Omdat als ik zie, Lot, die is lekker op vakantie. Die stuurt zet een leuk fotootje van haar erop. Dat betekent toch niet gelijk dat ik aandacht van Lot wil? Dat betekent, hé, Lot, lekker bezig, leuke vakantie. Ik mag toch nog oordelen, Lot, je ziet er goed uit.
0: Ja, maar jij kan ook bijvoorbeeld, net als bij die vrouw met die make-up, waarschijnlijk vind je dat ook gewoon een mooie vrouw. En denk je dan gewoon...
1: Maar
0: like
1: dat mag ik toch vinden?
0: Zeker
1: zonder dat ik gelijk
0: je dat
1: denk,
0: vinden. Het enige punt is wat ik zeg. Al like je iedereen, het kan mij geen reet schelen. Het enige wat ik zeg is... Het kan zijn dat je er een signaal mee afgeeft. Een flirterig signaal. Dus dat het lijkt voor diegene... alsof jij dan wat meer interesse in diegene hebt. Dat is het enige wat ik hierover zeg.
1: Lot, het spijt me echt.
0: Ja, maar je hebt haar nog niet geliked.
1: Nee, maar ik ga Lot ontvolgen. Ik ga Lot ontvolgen, want dit is een mijnenveld. Nee, wij hebben een goede relatie nu, Lot. Dat wil ik graag zo houden.
0: Dus ik ontvolg.
1: Het spijt me.

0: wacht.
1: Ik like een foto. Ik lig niet met een verrekijker bij je voordeur, hè?
2: Wauw, cool. Meer ik ook merk hoe wij hierover praten. We lijken wel kinderen van 15. Het is echt zo.
1: Nee, jij.
2: Ik? Ja. Jij maakt je er ook druk om.
1: Maar
2: ja,
1: omdat er blijkbaar regels zijn die nergens op slaan, toch? Hoe oud zijn we nou? Papa moet

0: Sarah Larsen op 3FM, waar we het hebben over wat het signaal is als je iets liked op social media. Blijkbaar zitten er allemaal signalen achter. En
1: stories ook hebben we het over.
0: Story. Dit is echt. En heel veel gelukkig, denk ik dan. Er zijn ook luisteraars die zeggen, donder op, beslaat helemaal door. Dat zegt Ruben dan bijvoorbeeld. Als je niet wil dat foto's een like krijgen, dan zet je het toch
1: moet
0: niet op
1: het
0: internet.
1: Online zetten.
0: Iemand anders die zegt, Mark, die zegt precies vanwege dit gedoe like ik al jaren niemands post meer. Ja.
1: Zie je, maar dan bestaat het dus wel. Nee. Want anders zou hij het wel doen.
0: Iemand wil gewoon geen gezeik.
1: Precies.
0: Omdat als je dus blijkbaar iemand
1: ja, maar
0: liked...
1: Kijk, mag ik hier wat over zeggen? Want kijk, ik snap dit allemaal heel erg. Het slaat eigenlijk ook nergens op.
0: Het slaat door.
1: Maar het betekent niet dat het er niet is. En dat is mijn punt. Zeg maar, ik weet dat jij, als jij een foto van iemand liked in bikini, dat dat niet betekent dat jij weg wil bij je vrouw. Dat je die andere vrouw leuker vindt. Dat geen ik weet dat dat bij jou zo is. Maar dat betekent niet dat het niet zo kan overkomen. En dat is mijn punt. Kijk, ik gooi alles online. Like het allemaal de moeder. Het maakt mij geen reet uit.
0: Ja, maar je moet wel oppassen. Als je dus iets van Jamie liked, dan kan dat dus.
1: Ja, maar ik sta open voor flirt. Dus het maakt mij helemaal niet uit. Het is allemaal helemaal oké.
0: Okay. Ik kan dat niet.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen dan daarvan denken, diegene wil misschien wat van mij.
0: Kreeg een Audi-appje van Jody.
2: Goedemorgen jongens, over die bikinifoto's liken. Meestal ben ik het met Jamie eens, alleen dit keer niet. Want weet je, wij willen niet continu geseksualiseerd worden door mannen. Dus willen wij gewoon bikinifoto's online kunnen zetten, zonder dat daar gek over wordt gedaan. Dus dan moeten mannen die ook gewoon kunnen liken, zonder dat daar iets achter zit, lijkt mij, toch?
1: Ja.
0: Maar?
1: Nee, ik ben het met haar eens. Maar ik wil niet zeggen dat het dat nu aan de hand is. Ik denk dat die vrouw in die bikini alsnog denkt, nou, het was misschien even een klein knipoogje naar me. Een kleine flirt. Dat denk ik dat zij dat denkt. Maar misschien moeten we er zo even bellen. Grafje.
0: Ik ga alle vrouwen ontvolgen op social media, behalve mijn eigen vrouw. En alleen maar boy.

0: Tame Impala, woensdag op 3FM. Het is 7:55. Goedemorgen. Wat een ochtend, hè? Weer lekker, hè?
1: Er is bijna ruzie hier ontstaan.
0: Nee, joh. Ik heb geen ruzie met jou, toch?
1: Ik heb ook geen ruzie met jou, maar het werd een beetje grimmig hier.
0: Vond je dat grimmig worden?
1: Ja, ik vond het een beetje grimmig worden.
0: Ja, interessant, dat wel. Het is 7:30 precies. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
0: Laatste nieuws, neem ons mee.
2: Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk. En daar moet goede begeleiding voor zijn. Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad. Die stelt voor dat gemeenten gelijk gaan checken wat ze eventueel qua werk zouden kunnen of willen doen. Nu werken ze vaak onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. In Duitsland is gistermiddag in de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis een straaljager neergestort. De burgemeester van de plaats in de Eifel zag het gebeuren. Ze zag dat toestel ineens verdwijnen, zegt ze.
4: Grote explosie, rauch aufstieg, maar schon in een extreem grote dimensie, dat mir klar war, dat toch schon een schwereres ongeluk passiert sein musste.
2: Nou, de F-16 is volledig verwoest. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met de schietstoel en raakte licht gewond. En er is een Amerikaans hitlijstrecord gesneuveld. Dit is namelijk niet meer het liedje dat het langst op nummer 1 stond in de Billboard Hot 100. Ja, Mariah Carey is nu ingehaald door Ella Langley. Hey. Zij staat

0: Langley zegt op Insta dat ze dit bijzondere record gaat vieren en dat ze het absoluut krankzinnig vindt. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een lekker nazomerdagje eigenlijk. Weinig wolken, veel zon en maximaal 22 graden.
1: Jasper, dankjewel. Jo. Verkeersinfo, 80 kilometer meldingen van de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel, 20 minuten. 8 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen, 10 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot. Een

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor hoorde je op 3FM. En goed nieuws.
1: Komt nieuwe muziek aan.
0: Oh.
1: Aanstaande vrijdag. De afgelopen dagen is er echt op allerlei manieren al geteased bij deze vrouw. Om dan bijvoorbeeld in een tekst of zo de O te veranderen naar een 0. En in haar Insta-bio werden ook mid.
0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor hoorde je op 3FM. En goed nieuws.
1: Komt nieuwe muziek aan.
0: Oh.
1: Aanstaande vrijdag. De afgelopen dagen is er echt op allerlei manieren al geteased bij deze vrouw. Om dan bijvoorbeeld in een tekst of zo de O te veranderen naar een 0. En in haar Insta-bio werden ook meerdere nullen neergezet. Dit is tegenwoordig.

0: Nou kijk, ik denk dat Taylor zich niet heel erg geïntimideerd voelt door mensen uit Nederland.
1: 3FM, ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Role Model.

0: toch gelukkig van, zo op de vroege ochtend, hè? Role model.
1: En je kan er zomaar bij zijn, hè?
0: Ook nog eens. Zo.
1: Dit even lekker live zien.
0: Helemaal niet bij stilgestaan, joh.
2: 3FM, ticketmaand.
1: En dat op 14 februari, want er staat hier in de Avans Live. Deze hele maand geven we tickets weg voor verschillende artiesten. En vandaag staat Role Model in het teken. Je kon het ticketalarm horen zo snel als mogelijk ons appen via de NPO Luisterapp. Waarom je erbij wilde zijn. En wie weet zijn die tickets dan gewoon van jou.
0: Aan de telefoon niemand minder dan Nicky. Goedemorgen, Nicky.
3: Goedemorgen.
0: Waarom zou jij zo graag naar die Avans willen?
3: Nou, ik ben nog niet zo heel lang samen met mijn vriend. En ik ben wel heel benieuwd naar zijn reactie als ik hem voor het eerst kan gaan verrassen.
0: Oh.
1: En dan is het een geweldige datum.
3: Ja, ja, dat denk ik ook.
0: 14 februari. Ticketmaand. Van harte gefeliciteerd. Jij gaat met jouw vriendje op 14 februari op date. En dat gaat allemaal gebeuren in de AFAS Live. Jullie gaan samen kijken bij Role Model.
3: Oh, wat zin!

0: Vanaf 9 uur Ivo met de tijdloze tracks. Alleen maar van dit soort platen die je altijd en overal tot in lengte van dagen kan horen. En zometeen jouw kans op een airfryer.
1: Ga nu backstage met Wijnald en Jamie. Check de livestream op TikTok. 3FM.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live.

0: van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: 3FM. Goedemorgen, het is 8 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
11: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Jasper Leegwater, goedemorgen.
12: Goedemorgen, in Zwolle hebben jongeren deze winter net wat minder koud.
10: NOS op 3.
12: Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Eerst iets anders. Nieuwkomers moeten meer hulp krijgen om sneller aan het werk te kunnen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten moeten asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners beter begeleiden. Want nu lukt het nauwelijks om ze aan het werk te krijgen. Het komt vooral doordat de asielopvang nu helemaal niet handig is georganiseerd, vertelt mijn collega Ruben Egh.
13: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Moet je om dinsdag om 14:15 ergens een inburgeringscursus volgen en dan donderdag om 10:00 nog een keer. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
12: Ja, nu is maar een deel van de nieuwkomers aan het werk, terwijl er in veel sectoren grote personeelstekorten zijn. Opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de VS. De hoop is dat daarmee een einde is gekomen aan alle dreigementen van Trump om Groenland Amerikaans te maken. Dus afgesproken dat de VS extra militaire bases bouwen op het eiland. Nu zitten er nog 150 Amerikanen, zegt correspondent Rudy Bauma.
14: Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. De Deense premier, Groenland is natuurlijk onderdeel van Denemarken. Met de Frederiksen, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
12: De rechtszaak tegen de verdachte van een groot ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen begint vandaag. Een automobilist reed afgelopen zomer een groep kinderen en hun begeleiders aan. 4 van hen kwamen toen om. En Ger van 97 uit Zwolle weet wel hoe ze zichzelf bezig moet houden. Ze besteedt haar tijd aan het breien van mutsen. Niet voor zichzelf, maar voor jonge alleenstaande asielzoekers in de Zwolse opvang. Vorig jaar ontstond dat idee.
15: Ik ben bij de open dag geweest vorig jaar. En toen heb ik ze allemaal gezien en dat vond ik zo geweldig. En het waren zulke leuke jongens. En ik zag die kopjes. Ik denk, daar moeten mutsen op. Maar ze wisten in het begin niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Toen heb ik er een op zijn kop gezet. En toen begreep hij het. Ja, mensen moeten wat doen, hè. En als je het dan ook nog voor de jongens kunt doen, dan is het helemaal mooi.
12: Met 3 grote zakken vol mutsen reed Ger deze week op haar scootmobiel naar de opvang. In totaal heeft ze er nu 53 af. Ze maakt ongeveer 1 muts per week. is best een prestatie hoor, als je bijna 100 bent, toch? Ik heb het weer nog. We krijgen vandaag nog een lekker nazomerdagje. Mutsen niet nodig. Veel zon en 22 graden.
11: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie nog van de ANWB. Even kijken waar het vast staat. We hebben in totaal 200 kilometer file. Het is woensdag, hè, valt het wat mee. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel. Nu 20 minuten vertraging. A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor knooppunt De Hoek een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven voor best 20 minuten vertraging.
16: 3FM.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis. Pakken.
18: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
19: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
1: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is...

0: Calvin Harris en Feel So Close op 3FM.
1: In de ochtend.
2: Ik vond het best wel schokkerend eigenlijk wat er naar buiten kwam.
0: Zo.
2: Ik was hier echt verbaasd over. Ik dacht eerst ook, het is een soort grap of zo, maar dat is echt alles behalve. Wat er nou aan de hand is, de NPO en vooral NPO Zapp, die waarschuwt over een nep-e-mail die er rondgaat om auditie te doen voor een jeugdserie. Maar die jeugdserie die bestaat helemaal niet. En dat gaat dan over een jeugdserie die Nina Zomer heet of zo, waarin bepaalde seksuele handelingen gevraagd worden van kids om dat volgens mij te doen. Nou, we hebben er iemand over gesproken. Robert Fortuyn, hij is de manager van NPO Zapp. En hij vertelde ons even wat er is gebeurd.
3: Wat er gebeurd is, is dat er een iemand onder een valse naam mails heeft uitgestuurd. Daarin gevraagd heeft om auditie te doen voor een niet bestaande serie. Dan, als ze daar positief op hadden gereageerd, dan kwam er nog een mail met een script. En daar werden allemaal seksuele handelingen gevraagd. Dus om een auditietape te maken met dat gesprek erin. En daar werd hem best wel gepusht om die opname op te sturen. Zo. Naar dit neppe e-mailadres.
0: Waar gaat dit heen? Maar het was ook een soort van NPOZapp.nl. Dat was dus heel een soort van domein aangemaakt.
2: Ja, alsof het wel echt lijkt, alsof het een officieel iets is.
0: Nou, dat was ook de vraag aan ons. Hoe kan je dit nou herkennen, mocht je die mail gehad hebben of iets wat erop lijkt?
3: Het e-mailadres, het neppe e-mailadres is zapnpo.nl. En inmiddels is dat uit de lucht. En de casting die gevraagd wordt is heet Nina Zomer. Dat is een niet bestaande serie. En als mensen deze mails hebben gekregen, dan kunnen ze, is ons verzoek om ze contact op willen nemen met de politie. En dat kan via 0900-8844.
2: Nou ja, ik denk nog maar even belangrijk genoeg om dit zo zoveel als mogelijk te gaan delen, toch?
0: Ja, bizar, hè?
2: Want als in, weet ik veel, misschien heb je wel een kindje wat heel graag gewoon acteur of actrice wil worden. En dat je dit voorbij is komen, dat je denkt, nou wat leuk. En dat er dan dit soort ellende aan
0: blijft hangen. Ja, maar ik denk dus ook aan van dat dit in Nederland, maar ja goed, het gebeurt overal.
2: Ja, het
0: maar
2: gebeurt
0: dit
2: overal.
0: Soort zieke geesten op de wereld, het is echt, de honden lusten er geen brood van. Ik hoop ook echt dat ze hem opjagen en vinden.
2: Nou, dat hoop ik wel, ja.
0: Gaan we daar even een serie over maken.

0: even goed nieuws geven.
1: Zo, ja, beginnen met vandaag.
0: Ja, vandaag wordt het 21 graden. Hartstikke lekker.
1: Maar... er komt warme lucht aan. Eind september, begin oktober, volgende week... temperaturen van 25 graden.
0: Het kan zelfs oplopen tot de 30. Gaat het even, koekoek.
1: Ja, ja, climate change, maar...
0: Ja, nee, en als erg, hè. Daar ben ik wel van benaderd.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Maar laten we er ook van genieten.
1: Namaste.
0: Nee,

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Met 3FM ontdek je nog...

0: ochtendshow van 3FM. Shannon Spyro en Great Expectations hoorde je op 3FM.
1: Hey, een airfryertje.
2: Zo. Rijnand en Jamie in de ochtend.
1: Echt bij far. Weer voor jou kunnen zijn.
0: De beste radioprijs van de Nederlandse radio. Als je hem nog niet hebt, dan wil je hem. Als je hem al hebt, kun je er ook iemand anders gelukkig mee maken. En het is heel simpel. Elke dag kun je jezelf kwalificeren voor die airfryer met laatste letter. Wat doe je? Nou, je kiest een beginletter in de show. Dan krijg je van Jamie een categorie. Dan maak je een woord mee. Klopt het antwoord? Ga je door naar een nieuwe categorie met een nieuwe antwoord. Maar dat moet dan wel beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. Je hebt 30 seconden. En daarin mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen.
1: En op dit moment staat de hoogscore op 5 punten van Kai en Eddie. En aan de telefoon hebben we Jan Willem. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Oh, en dochter Veren. Ik wou nog vragen of Veren er ook bij, maar die hangt dus aan de telefoon. Gezellig, Veren. Hoe oud ben jij?
3: 10.
1: 10 jaar?
3: Ja.
1: Oké, top. En heb jij een beetje het gevoel dat je denkt, nou, 6 punten? Want dat is wel eigenlijk een beetje de bedoeling dat je dat gaat halen. Dat het gaat lukken om die airfryer te krijgen vrijdag.
3: Misschien.
1: Oké, goed zo. Klein beetje zelfverzekerd.
0: Heb je de regels goed begrepen, Veren?
3: Ja.
0: Oké, dan gaan we gewoon spelen met je beginletter. Wat is je beginletter?
3: Letter S.
0: De S van Simon.
3: Ja.
1: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
1: Daar komt hij. Een dier.
3: Slang.
1: Avondeten.
0: Met de G.
3: Groente.
1: Kleur. Kleur met een E.
3: Eigeel.
1: Snack.
3: Lumpia.
1: Beroep.
3: Arts.
1: Bekende Nederlander.
3: Simon van Ik en Simon.
1: Weekenduitje.
0: Oeh.

0: goed om te horen, meid. Ga je lekker naar school nu? Veel plezier, hè?
1: Doei, Veren.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei. En als jij tegen Veren op durft te nemen, tegen deze meid van 10, zie je dan even airfryer via de NPO luisteren. Ben benieuwd.

0: 3FM. Het is precies 8:30. Het is tijd voor het laatste nieuws. Jasper, goedemorgen.
1: NOS op 3.
2: Goedemorgen. Flauw, hè? Het is de tweede dag van de VN-top in New York. Gisteren gaf president Trump daar al een toespraak. Correspondent Rudy Bauma die vertelt dat hij het bij die toespraak vooral had over Iran.
3: Die haalde keihard uit naar Iran. Hij herhaalde het land te willen wegvagen als ze geen deal met Amerika sluiten. Maar goed, het gaat bij de VN eigenlijk niet zozeer om wat er op het podium wordt gezegd, maar wat er in de achterkamertjes gebeurt. En daar zouden, ook volgens Trump, zijn onderhandelaars Witkoff en Kushner een productieve ontmoeting hebben gehad met een Iraanse delegatie.
2: Ja, Trump pleitte in zijn speech ook voor de zoveelste keer voor het sluiten van het internationaal strafhof in Den Haag. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is die leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs weer iets. Iran zei eerder deze week de straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid daar vermindert. En in Duitsland heeft een huistuin- en keukenarcheoloog een Romeinse schat gevonden.
0: Ja.
2: Het gaat om dik 900 munten die bijna 2000 jaar oud zijn. En de ontdekker vond ze in de buurt van Keulen en hij wil het zilver niet zelf houden, vertelt hij op de Duitse tv.
4: Voor mij was het wichtige dat in Endeffekt dat deze schat jetzt im Nachhinein im Endeffekt auch für die Nachwelt erhalten bleibt.
2: Voor iedereen die geen Germanisch kan, voor mij was het belangrijk dat deze schat bewaard blijft voor de volgende generatie, zei hij. En de munten zijn binnenkort in een museum te zien.
5: Kijk, heel goed.
6: Dankeschön.
2: Biedt eens eer, ik heb het weer. We krijgen vandaag nog een lekker nazomerdagje. Weinig wolken, veel zon en 22 graden.
0: Moet het zometeen even hebben over ons gesprek van de dag. Vanmorgen om 7:10 hebben we dit onderwerp per ongeluk aangeraakt. De hele app van de NPO Luister die gaat al de hele dag, zolang wij de ochtendshow maken.
7: Dit is een discussie waar denk ik iedereen het de hele dag nog over gaat hebben en waar echt twee kampen in zijn. Maar we ook een beetje geïrriteerd worden op elkaar, merk ik.
0: Nee,
7: wij niet. Maar in het algemeen. Ik merk dat er zoveel error in ontstaat. En dat het zo belachelijk is voor veel mensen.
0: Goed, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Binnen nu in 10 minuten. Eerst nog even de verkeersinformatie. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg nu 20 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 25 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem voor Nieuwegein een half uurtje. En de A58 Tilburg.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: En we spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9 uur op 3FM. 3 voor 12 Radio.

0: ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie met Cameron Whitcomb.
1: Goedemorgen, 9:10. Eerder vanochtend, iets over 7. Hebben we flinke discussie gehad als het gaat over likes uitdelen op social media. En het is... Het is gewoon, het beheerst de hele show.
0: Kijk, een mijnenveld, vind je net.
1: Een mijnenveld, dat sowieso, dat hele gegeven. Ik ben namelijk altijd gewend om gewoon met likes te strooien. Of het nou iemands vakantiefoto's in bikini zijn, een sportprestatie, iemand met een nieuw huis, weet je wel, een storytje, hopla, even liken, good for you, leuk voor jou. Maar daar werd door een deel van ons ochtendshowteam met verbazing op gereageerd.
0: Nou kijk, het is niet verkeerd om iets te liken. Zou ik dat nog even een keer benadrukken? Alleen kan het zijn dat iemand anders jouw like kan zien als een flirt. Omdat als jij had iemand zijn foto geliked, een vrouw die je één keer in het jaar ziet, omdat zij dan de make-up hier verzorgt, bijvoorbeeld voor Serious Request of weet ik het wat allemaal, dat zij een bikinifoto op haar story had gezet en die heb jij toen geliked. En toen zei ik, dat kan zijn dat zij dit als een flirt ziet.
1: Ik denk het niet, maar het kan wel.
0: Ja.
1: Maar, ja, ik vind dat echt te bizar voor woorden. Daarom hebben we het over mijnenveld. Er kwamen zoveel reacties op. Onder andere een reactie van Arthur.
2: Ik heb het gevoel dat als iemand een foto op zijn social zet, dat hij een like wil hebben, want daarom zet hij het erop. Dus, Wijnand, ik ben het met jou eens. Het is totale bullshit.
1: De wereld op zijn kop. Alsof ik dan in één keer moet gaan oppassen.
0: Ik ben het ook mee eens, hoor, wat hij zegt. Als je iets online gooit, dan wil je ook likes hebben. Dat klopt helemaal.
1: Ook vast die luisteraar Jeroen, die net als ik, die snapt er helemaal niks van.
3: Wijnand, wat kun jij het nou verrekken? Wat voor signaal die afgeeft, man? Lekker belangrijk. Dan heb ik er ook schijt aan. Ik heb zo'n vriendin, die heeft een dochter, die is een jaar of 20. Die maakt allemaal van die bikinifoto's in Bali en zo. Die like ik ook gewoon. Dat zou ook vast wel een signaal zijn, maar die is helemaal geen tering. Ja. Mensen moeten lekker van je denken wat ze willen, jongen. Ik jou dat nou te verrekken, man.
0: Ja, nou ja, maar kijk, dit is dus het ding. En hier hadden we het dus ook over. Want ik heb de mannen hier helemaal een error gewerkt. Ja. Die weten niet meer. Jullie willen eigenlijk alles gewoon verwijderen. Nergens meer aanzetten. Jullie durven niemand meer te bekijken online. Het
1: onze collega Hans is, die hebben we er even bij gehad. Hans, jij durft nu ook niet meer. Sinds gisteren, we hebben dit al op de redactie. Jij durft niks meer te liken. Wat is er gisteren gebeurd?
4: Ja, ik loop echt op eieren. Ik zit dus gisteren deze discussie aan te horen. Vervolgens ga ik hier het gebouw uit. Ik kom iemand tegen. Een meisje die ik al heel lang niet heb gezien. En die vertelt dat ze uit elkaar is met een man.
1: Vreselijk.
4: Ja, heel
1: heftig.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is niet leuk.
4: En vervolgens zit ik s'avonds op de bank thuis. En ik open mijn telefoon. Ik open mijn Instagram. En zie ik een foto van haar voorbij komen. Een selfie. Ik denk, even supporten. Die vrouw die verdient wat liefde. Want ja, die is net uit elkaar. Komt uit een moeilijke periode. Ik wil een likeje geven.
0: Ja.
4: En toen dacht ik, nee, maar wacht even. Dadelijk geef ik een verkeerd signaal af. Dus ik heb het uiteindelijk niet gedaan.
0: Hij durft het niet meer te doen.
1: Maar,
0: toch?
1: Maar was dat, is het goed dat Hans het niet gedaan heeft?
0: Ik vind het heel goed dat hij het niet heeft gedaan.
1: Want?
0: Nou, kijk, omdat ik zei... Ja, ik vind het ook ongemakkelijk. Ik heb hier twee mannen tegenover me zitten die allebei denken dat ik knettergek aan het worden ben. Maar ik denk, er kan een mogelijkheid zijn dat zij zou denken, ik heb net tegen hem gezegd, het is uit. Ik ben weer vrijgezel. Ik ben weer op de markt. En een paar uur later liked hij mijn foto, terwijl dat hij normaal gesproken nooit iets zou liken.
1: Maar Hans,
0: dat zegt wat.
1: Kijk, Hans is geen 13,
0: nee,
1: toch?
0: Maar, en wij weten ook wie Hans is en hoe Hans in het leven staat. Maar dat hoeft zij niet te weten. Dat is mijn punt. Maar lekker, mannen, like vooral, hè? Like vooral. Jullie mogen mij ook allemaal liken. Ik vind het heerlijk. Ik vind
1: Hans,
0: het heerlijk als ik een
1: we
0: like
1: hebben gewoon
0: krijg.
1: Nu restricties. Onze vrouwelijke collega's en stagiaires gaan we niet meer doen.
0: Nee.
1: Gaan we niet meer doen?
0: Nee, maar je luistert niet naar wat ik zeg.
1: Schoonzussen, maar is een schoonzussen, is dat nog wel safe, denk je? Als mijn schoonzus een foto van zichzelf op het strand maakt, mag ik die liken of niet?
0: Ja, dat mag je denk ik wel liken.
1: Of zou ze dan in de... Nee, beter ook van niet, denk ik, hè?

0: Serieus, jullie generatie is echt totaal van het padje af. Bedenk even waar jullie het over hebben. Een digitaal nikszeggend duimpje. Nou, maar dit is dus. Ik denk, Martijn, ik ben gewoon millennial, Jamie ook. Dus wij zijn helemaal geen Gen Z'ers of zo. En ik ben het helemaal met je eens. Wat is nou een duimpje? En het heeft een echt hartje, te maken. Voor de duidelijkheid, dat wil ik ook even duidelijk maken. Dit is niet wat jij vindt. Hè? Dus als mensen. En als. Dit is niet
1: nou,
0: een soort van.
1: Ik zal het even uitleggen. Mij maakt het niet uit naar wie jij een like stuurt of wie jij liked of weet ik het wat. Het enige wat ik zeg is, het zou geïnterpreteerd kunnen worden als een flirt. Dat is het enige. Maar mij maakt dat niet uit. Kijk, ik kan soms ook dingen als een flirt interpreteren, maar dan denk ik, nou leuk, iemand is even aan het flirten. Ik vind het leuk. Ik hou van flirten. Ik vind dat gezellig. Ja. Ik vind dat de wereld ook mooier maken. Dus ik vind het niet per se iets negatiefs.
0: Nee.
1: We zien het als iets heel negatiefs. Het enige wat ik zeg is, het kan zijn als jij een vrouw in een bikinifoto liked, dat zij denkt, nou, misschien dat Wijnand mij dan nu aantrekkelijk vindt. Dat zou kunnen. Nou, is dat erg? Nee.
0: Komt een bericht van Rita die zegt, Wijnand mag mijn Insta gewoon liken. Mijn man zal er niks achter zoeken.
2: Welcome Todd. Earrings. 3FM. Mega.

0: 7 voor 9 op de klok. Coldplay hoorde je. Zometeen tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Op de kloks. Wat zeg jij nou? 7 voor 9 op de kloks. Van ja. Coldplay, nou, echt waar. Het is tijd om te gaan. Zometeen hoor je een andere Snoop Dogg voorbij komen. Daar heb ik wel zin in. Drop it like it's hot.
0: My body isn't ready. Samba staat ook voor je klaar. Nog veel meer tijdloze tracks.
1: Maar het is wel 7 voor 9 op de kloks.
0: Op de kloks.
1: Ja. Reminder.
0: Ook het nieuws met Jasper.
2: 3FM.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
7: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.

0: 9 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Honderden mensen in de rij in Amsterdam. NOS op 3. En dit keer niet voor een cronut met matcha saus en crispy chili oil, maar voor een plant. Nou, je hoort zo meteen meer. Eerst nieuws over hackersgroep Shiny Hunters. Want zij zeggen dat ze de gegevens van duizenden FBI-medewerkers hebben gejat. Het is ze gisteravond gelukt om de FBI-systemen binnen te komen, zeggen ze zelf. En ze zeggen ook dat ze daarbij onder meer namen, adressen en informatie over partners van FBI'ers hebben buitgemaakt. Shiny Hunters hackte eerder al Odido en nu dus de FBI. Bijzondere actie vindt mijn tech-collega Joost Schellevis. En tegelijk ook flink balen voor de FBI-medewerkers.
2: Zeker als die op een gegeven moment gepubliceerd gaan worden. Wat natuurlijk wel een beetje het handelsmerk is van Shiny Hunters. En het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
1: De FBI zegt op de hoogte te zijn en dat er onderzoek wordt gedaan. In Breda staat de verdachte van het dodelijke ongeluk met een groep kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde voor de rechter. De kinderen waren half juni op schoolkamp toen de aanrijding gebeurde. Drie kinderen en de directeur van de school kwamen erbij om het leven. Het wordt vandaag dan ook druk bij de rechtbank, verwacht verslaggever Onno Beukers.
3: Het zal een emotionele dag worden. Er is veel familie aanwezig, veel pers uiteraard ook, maar ook veel mensen uit het dorp. Daarom zijn er in de rechtbank maar liefst drie zalen ingericht waar het publiek terecht kan, omdat ze toch verwachten dat het heel druk gaat worden vandaag.
1: Nou, de verdachte van 20 was op de dag van het ongeluk al drie keer geflitst. De week voor het fatale ongeluk reed hij op 17 plekken te hard. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut. En honderden mensen stonden gisteravond in de rij voor de Hortus Botanicus in Amsterdam voor een bijzondere bloem. De witte reuze waterlelie ging halverwege de avond open. Normaal is de Hortus dan dicht, maar omdat de bloem pas open gaat als het helemaal donker is, waren de deuren toch open voor publiek. Het duurde een half uur voordat de Victoria Longwood Hybrid met een doorsnede van 40 centimeter helemaal open was. En daarna mocht het licht weer aan.

0: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

Sommer. Ik heb steeds het gevoel dat Sommer na de eerste twee zinnen en... Oh ja, dat heb ik ook. Wat Gerard zegt in de NPO Luisterapp, die stuurt een appje en die zegt... Ik heb steeds het gevoel dat Sommer na de eerste twee zingen... en It Was All Yellow gaat zingen. Ja, dat is wel inderdaad het geval, Gerard. Hier moet je luisteren. It's the Oh, doe ik hem weghalen. Wacht even, dat is ook stom. Wacht even.

0: ik heb dit ook, Gerard. Dankjewel voor je appje, jongen.
1: 3FM.
2: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: Gewoon zie je er weer, hè. Tracks die nooit oud worden tussen 9 en 12. Tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Het is woensdag inmiddels 23 september. En zo gaan we verder en verder en verder de herfst in. Wordt het assortiment pepernoten in de supermarkt alleen maar groter en groter en groter en groter. Om over de taai-taai nog maar te zwijgen. Wat op de zaken vooruit. Voor nu is het gewoon nog september. 3FM Ticketmaand, artiest van de dag, role model. Hoor je het ticketalarm voorbij komen? Laat dan via de NPO Livestream weten waarom jij 2 tickets zou moeten winnen voor role model op Valentijnsdag in de AFAS Live. Dus hoor je het ticketalarm? Laat het weten via de gratis NPO Livestream.
3: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Gast erop.
0: Dat wordt geregeld. Hier is DJ Paul. I wanna

Undecided hoorde je bij Tijdloos Tracks. Het ticketalarm kan elk moment afgaan natuurlijk. Als je die hoort, laat dan weten via de NPO Luisterapp waarom jij naar Role Model in de AFAS Live wil gaan. Via de NPO Luisterapp, dus zodra je het ticketalarm hoort. Eerst, tijd voor de man die blijft maar producten lanceren. Het lijkt wel een soort wandelende TikTok-shop. Een paar weken geleden nog ging het om zijn eigen ijsmerk. Inmiddels heeft hij afgelopen week wijn uitgebracht met de naam Snoop Kelly Red.

0: yeah.
1: This heart is bleeding, but I love this feeling. So rewind the painting.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, hoor je bij 3FM.
3: 3FM, tik het alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
4: En ga naar Role Model.

0: FM Ticketmaand. Role Model.
1: Zo is dat. Artiest van de dag tijdens deze 3FM Ticketmaand. Your role model, Sally when the wine runs out. In tijdloze tracks bij 3FM.
2: Hallo.
1: Dat was niet te verstaan. Hallo.
2: Hallo, met Sanne.
1: Hey Sanne, goedemorgen met Ivo van 3FM.
2: Hi.
1: Oh. Role Model. Zo is dat. Artiest van de dag tijdens deze 3FM Ticketmaand. Your role model, Sally when the wine runs out. In tijdloze tracks bij 3FM.
2: Hallo.
1: Dat was niet te verstaan. Hallo.
2: Hallo, met Sanne.
1: Hey Sanne, goedemorgen met Ivo van 3FM.
2: Hi.
1: Hoi. Hoe zit het?

0: op.
1: En als we de verzuimcijfers er even bij pakken, is iedereen er netjes vandaag, of?
0: Ja, vandaag is iedereen er gewoon.
1: Oh, dat is keurig.
0: Dat iedereen er zin in heeft vandaag.
1: Dat is ook mooi. Dat is ook wel eens lekker. Nou, heel fijn. Dat klinkt als een gezellige dag. En waar doe je dat? Waar zit je op de HR-afdeling, Sanne?
0: Bij een productiebedrijf in Brabant.
1: In Brabant.
0: Ja.
1: Gezellig hoor, hey, het altijd gezellige Brabant. Vertel eens eventjes aan, nou niet alleen aan mij, maar eigenlijk aan iedereen die dit hoort. Waarom zou jij 2 tickets voor Role Model moeten winnen, Sanne?
0: Ja, omdat ik het gewoon heel vette muziek vind. Vooral dat liedje van Sally, dat is echt wat ik altijd mee aan het leren ben. En daarbuiten is ook mijn jongste zusje, heeft haar verjaardag vorige week gevierd. En het zou wel echt super zijn als ik dit haar nog als cadeau ook mee zou kunnen geven.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik inderdaad, zeg. Hey. Nou, het kan geregeld worden, Sanne. Ik mag de vrolijke woorden uitspreken. Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor Role Model.
0: Yay! Oh my god, wat leuk. Dankjewel.
1: Je gaat samen met je zus daar naartoe. 14 februari, Valentijnsdag in de AFAS Live.
0: Oh, leuk.
1: Dat
0: ja,
1: is
0: super.
1: Leuk, hè? Ik zou zeggen, blijf even hangen voor je gegevens. En breng de blijde boodschap over aan je zus.
0: Yes, zal ik doen. Dankjewel.
1: Fijne dag, Sanne. Hoi, hoi.
0: Hetzelfde.
1: En hou het ticketalarm in de gaten. Hè. De hele dag tickets voor Role Model.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it
20: up. De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
21: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
20: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Buongiorno, buongiorno. Mariah Carey die is haar record kwijtgeraakt.
2: NOS op 3.
1: En hoe dat zit, vertel ik je zo. Eerst iets anders. Nieuwkomers moeten meer hulp krijgen om sneller aan het werk te kunnen. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten moeten asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners beter begeleiden. Want nu lukt het nauwelijks om ze aan een baan te krijgen, terwijl ze dat wel gewoon willen. Werken is nu lastig te combineren met de inburgering. En ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. Volgens de Sociaal-Economische Raad moet werk vanaf het begin centraal komen te staan. Maar mijn collega Ruben Eg weet hoe.
3: Kijk bijvoorbeeld vroeg naar aankomst naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden. Doe het aan het begin van de ochtend, begin van de avond, eind van de middag, misschien online. Kijk bijvoorbeeld naar zekerheid ook nog als het gaat om huisvesting. Zodat mensen ook kunnen weten waar ze werk moeten zoeken. Alleen ja, dat is natuurlijk ook dan weer net een probleem. Waar vind je een woning?
1: De minister zei deze zomer al dat werken voldoening en eigenwaarde geeft. Ook zegt hij dat nieuwkomers talenten hebben en graag willen werken. Bij een schietpartij in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood. 3 anderen raakten zwaar gewond. In een stad aan de oostkust stormden gisteravond nog onbekende mannen een woning binnen. Ze schoten om zich heen op de mensen binnen en staken daarna een auto in brand. Waarom ze dat deden is onduidelijk. Volgens lokale media is een van de doden een zwangere vrouw. De politie doet nog onderzoek en sluit niet uit dat er een bende achter zit. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die al vervuild was met PFAS. Dat giftige water moet nu uit het riool worden gepompt. En er is een Amerikaans hitlijstrecord gesneuveld. Dit is namelijk niet meer het liedje dat het langst op nummer 1 stond in de Billboard Hot 100. Ja, Mariah Carey is nu ingehaald door Ella Langley. Zij staat nu voor de 23e week bovenaan met deze.

Ja, Ella Langley zegt op Insta dat ze dit bijzondere record gaat vieren en dat ze het absoluut krankzinnig vindt. Ik heb het weer voor je. Nog niet echt weer voor kerstmuziek eigenlijk. Het wordt een lekker nazomerdagje. Weinig wolken, veel

0: voor Nieuwegein, 14 minuten. En de laatste verdieping op de A28, Amersfoort Utrecht voor knooppunt Rijnsweert. Daar is je vertraging 32 minuten.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 800.

0: in de textielbak.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
4: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
12: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets.

0: deed onlangs uit de doeken hoe de aanzoek is verlopen. Iets minder spectaculair gegaan dan je misschien zou denken. In dit geval, zijn toen nog vriendin was bezig een koffer in te pakken. Gewoon lekker in de huis pakken, hè? Gewoon even niet te moeilijk. Waande zich onbespied. Die trok een makkelijk pak aan. En nou ja, goed, toen ze dat aan het doen was, die koffer aan het inpakken, toen hield Damiano een betoog dat de liefde in kleine dingen zit, zoals samen uitvogelen. Hoe een sapcentrifuge werkt. Gevolgd door de woorden, wil je met me trouwen? Nou, god. Het kan zo simpel zijn, hè, in het leven. Eén ding is denk ik niet. Hoewel, misschien ook wel. Ik heb geen idee. Ik ken er verder ook niet Dove Cameron. Een golddigger Kanye West, nu in tijdloze tracks bij 3FM.
1: She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a golddigger. Way over time.

Kanye West, Jamie Foxx en Gold Digger op de verjaardag van de meneer die ze hiervoor gesampled hebben. Namelijk Ray Charles zou vandaag 96 geworden zijn. Waren het niet dat hij 22 jaar geleden ons is ontvallen.

Clean Bandit, die afgelopen week een nieuwe single hebben uitgebracht. Die heet Company. Kan je gewoon even streamen. Hartstikke leuk als je daarvan houdt. Dit was in ieder geval de majestueuze hit. Symphony hoorde je met Sauer Larsson samen.

NPO Luisterapp. Dus pak die vast even bij de NPO Luisterapp. Ga naar 3FM. En laat daar in een berichtje weten welke twee tracks in deze mashup zitten. En win een bakje brood, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan allemaal van jou zijn als je dus weet welke twee tracks in deze mashup zitten.

over twee tags zijn niet. Laat maar weten via de gratis NPO Luisterapp. Dus laat even weten via de NPO Luisterapp in een berichtje. Welke twee tags in deze mashup zitten en ga er vandoor met een bakkie breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kom maar door. Zometeen ook Adela, 1 in LA. David Bowie hoor je ook.

0: die was van gisteren. Dat gaat helemaal niet goed, dit. Dat gaat helemaal niet. Dat heb jij ook niet gezien, dus begrijp ik.
1: Oh, is het leuk. Nee.
0: Even kijken. 23.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hi.
1: Hoi, hoi. Sorry, ik zal stoppen. Bente, goedemorgen met Ivo van 3FM.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja, ik denk ik moet snel zijn, want anders denk je, wat is dit voor een engnek aan de telefoon?
0: Ja, dat
1: ja.
0: Was het wel,
1: ja. Ja, zie je wel. Nee hoor, goed volk, goed volk. Ik wil alleen even van je weten, welke twee tracks zitten in de mashup?
0: Born to be Wild
1: en Wacht even, even één voor één. De eerste zei je?
0: Oh, sorry. Born to be Wild.
1: Dat is goed. En de tweede?
0: Stand
1: Ja! Hartstikke idee. Betekent gewoon een bakje breuken in de pocket, Bente. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of wil je liever thee?
0: Doe maar koffiebonen.
1: Koffiebonen? Dan gaan wij kakelverse boontjes jouw kant op sturen. Ik dank je wel voor het meespelen en ik wens je nog een mooie dag.
0: Dank je wel.

0: mig lidt på telefonen. Zo, dit heb ik echt nog nooit gehoord van het einde van Wonderwall. Heeft dat er altijd al aan gezeten? Mooi man. Anyway, als je je aangemeld hebt, dan moet je vanaf morgen de mailbox in de gaten houden. Om een code te krijgen om kaartjes te kunnen kopen voor de Oasis Show. 16, 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Vanaf morgen gaat het los. Veel succes als je aangemeld hebt.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.

0: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
14: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of poffertjes choc chip 1,69.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Voor het eerst in 100 jaar is er iets nieuws ontdekt.
2: NOS op 3.
1: Wat dan? Ja, dat vertel ik je dus straks. Eerst iets anders. Arriva gaat weer perroncontroles doen op de stations van Zwolle en Emmen. Er zijn volgens Arriva steeds meer zwartrijders op de route tussen die steden. Op een gegeven moment deelde Arriva 100 boetes per dag uit. Vooral zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel reizen op dat traject zwart. Nou, verslaggever Jeroen de Jager die was eerder vanochtend bij het station in Zwolle en die hoorde dat veel mensen een kaartje helemaal niet kunnen betalen.
3: I don't have money. In Ter Apel, we give me just 15 in the week.
4: En hij vertelt, we kunnen nu eenmaal niet een ticket kopen, want daar hebben we het geld niet voor.
5: One way.
4: 17 euro.
3: 17 euro is very expensive to people live in Ter Apel.
5: Yeah, yeah.
3: It's very expensive. When families send me money, I can pay tickets.
1: Vanaf nu wordt iedere reiziger bij het perron gecontroleerd. Meer praktijkscholen krijgen subsidie om leerlingen te helpen die krap bij kas zitten. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef en dit jaar is er budget beschikbaar voor 140 scholen. Het Jeugdeducatiefonds geeft de scholen geld om de leerlingen bij allerlei zaken te helpen.
6: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. En dit is vaak verplicht voor je stage en zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit niet.
1: Ondanks al het politieke en economische gedoe in de wereld blijft de Nederlandse economie het verrassend goed doen. Uit nieuwe CBS-cijfers blijkt dat de economie in het tweede kwartaal met 0,6% groeide. Ook gingen consumenten en ondernemers er in die maanden op vooruit. En voor het eerst in 100 jaar is er een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een afsplitsing van de ezelspinguïn, die door onderzoekers zo is genoemd omdat die klinkt als een... inderdaad, ezel. Het slechte nieuws is dat de nieuwe soort snel zal uitsterven. Ze leven op afgelegen eilanden, ergens tussen Madagaskar en Antarctica. Maar door klimaatverandering krimpt hun leefgebied hartstikke snel. Wetenschappers verwachten dat er in 2050 niks meer van dat leefgebied over is. Ik heb het weer nog voor je. In een groot deel van het land nu bewolkt. In het oosten af en toe wat zon. Vanavond misschien een kleine bui en het wordt 22 graden.
7: Dankjewel Jasper.
1: Jojo.
7: Drie van verkeer dan door de ANWB-vertragingen. Het is er eentje

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Role Model.
16: 3FM. Ivo van Breukelen.
18: Yes, good morning. Elke dag tussen 9 en 12. Alleen maar tracks die nooit oud worden. Tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen de Veronica Stommodel.

0: geregeld. Sheriff.
1: Dit soort dingen. Bruno Mars. On My Soul. Komt eraan. Naar deze beuker van Australische dames. De Veronica's. Dit is Untouched by 3FM.

Bruno Mars, On My Soul, hoorde je in tijdloos tracks bij 3FM. Ik zit even te kijken of een... dat hebben we eigenlijk nog niet, hè? Een soul-categorie op het roulettewiel. Nee, niet echt eigenlijk. We hebben genoeg hoor erop staan, maak je geen zorgen. Bijvoorbeeld op nummer 36, de categorie tijdloze trio's... of tijdloze kofferplaatjes. Eentje die je associeert met vakantie, nummer 26 is dat. De tijdloze hip-hop buitenlands, nummer 21. Enfin... Zometeen dan gooien wij een balletje op ons roulettewiel. Wat we elke dag in de studio hier bestaan. Met, zoals je net hoorde, allerhande muzikale categorieën daarop. Balletje komt uiteindelijk, wij hopen binnen afzienbare tijd, ook weer stil te liggen. En ja, dan weten we dus in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. In een nieuwe request roulette. Zometeen.

0: in tijdloze tracks bij 3FM. Maakt dat het echt weer hoog tijd is om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Elke dag in de studio met allerhande muzikale categorieën erop. En wij gooien dat balletje op om erachter te komen in welke van die categorieën jou ultieme tijdloze track kan aanvragen. Elke dag spannend moment, niet in de laatste plaats. Omdat wij hier de lekkerste pauken van Hilversum elke dag hebben. Die zijn niet van ons.
1: Nee.
0: Ja, echt niet van ons, die zijn namelijk van Robert Jansma. Die hoor je elke vrijdag om 4 uur met een nieuwe vrijdag vuurwerkshow. Die heeft een hands down lekkerste pauken van heel Nederland, van heel Hilversum. Maar wij mogen ze lenen. Robert Jansma, dankjewel. Take it away.
1: Dankjewel. Jennifer Plu. Zeg, ik zie nog nummer 35 leeg staan. Kunnen we daar niet gewoon de categorie FIFA-liedjes van maken?
0: FIFA-liedjes?
1: Ja?
0: Nee, GTA-liedjes.
1: Oh.
0: Oh.
1: Nou, Mr. FIFA staat hier wel in de studio. Obi Rijmakers.
0: Obi Rijmakers.
1: Zondagavond.
2: Dag, hallo.
0: Hallo.
2: Zondagavond. 3FM FIFA Special. De nieuwe EAFC komt uit.
0: Oh.
2: Alleen maar liedjes draaien die in FIFA hebben gezeten.
0: Wat leuk. Wat leuk. Wat leuk. Maar het loopt nou wel heel erg om elkaar. Ja. Dus we even first things first.
1: Het is geworden, en dat is wel hartstikke leuk. Nummer 25, tijdloze festivalknijten.
0: Tijdloze festivalknijten, dat is een hartstikke leuke categorie. Kan je natuurlijk alle kanten mee op. Je kan een bandje doen. Je kan ook een discjockey doen. En ja, wat vind je dan meer op festivals? Orgeljoker kan ook, natuurlijk. Ja. Wat is jouw ultieme festivalknijter? Welke zou je zo meteen willen horen hier bij 3FM? Laat maar eventjes weten. Via de gratis NPO Luisterapp. Festivalknijters, ze moeten tijdloos zijn. Moet goed mee te zingen zijn. Ja, wat voor parameters kun je nog meer aangeven aan een festivalknijter? Dat een beetje, toch?
1: Je moet er wat bij voelen.
0: Zo is dat.

0: ik moet met buitengewoon slecht nieuws komen.
1: Oei.
0: Het is natuurlijk woensdag.
1: Ja.
0: En op woensdag hebben wij de grote DJ-vergadering van 3.
1: Ja, maar...
0: En er worden altijd lekkere broodjes bijgeleverd.
1: Ja, en dus daar heb jij op gepland vandaag,
0: begrijp ik. Daar heb ik op gepland. Ik heb geen lunch meegenomen. Ik ga het even lekker opsparen voor dat heerlijke broodje vegetarische kroket zo meteen.
1: Maar jij bent nog niet op de hoogte dan? Dat het Jokoverleg gecanceld is vandaag.
0: Nee, dat is helemaal niet gecanceld.
1: Jawel.
0: Nou, hou op.
1: Ik zweer het je.
0: Lieg niet.
1: Ik kreeg een mail van Margot.
0: Nee, dat gaat over 2 maanden of zo.
1: Oh,
0: dus zijn ze allemaal vooruit aan het plannen.
1: Nee, ik kan toch niet vanmiddag.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met onder andere deze.

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
1: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Kom naar Sligro en ontdek het

0: Bandstra.
1: Hey Mark, goedemiddag. Premier Jette ging langs bij een bijzondere Amerikaanse kroeg.
2: NOS op 3.
1: En waarom precies, vertel ik je zo meteen. Eerst dit, het gaat verrassend genoeg nog best goed met de Nederlandse economie. Ondanks al het politieke en economische gedoe in de wereld. In het tweede kwartaal groeide onze economie met 0,6%, terwijl het CBS eerder uitging van 0,4%. Bedrijven maakten meer winst en ook mensen gingen weer wat meer verdienen, zegt Ruben Echt van de economieredactie.
3: Nou, die lonen die stegen door nieuwe CAO-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
1: In Breda staat de verdachte van het dodelijke ongeluk met een groep kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde voor de rechter. De kinderen waren half juni op schoolkamp toen die aanrijding gebeurde. Drie kinderen en de directeur van die basisschool kwamen daarbij om het leven. Het is een zware dag dan ook voor onder andere de ouders van Sarah, Damien en Olivia. Zij overleefden dat ongeluk niet. De moeder van Sarah vertelde aan Omroep Zeeland over haar dochter.
4: Een echte puber, klaar voor de middelbare school. Zonnetje in het huis, overal dansen, vrolijke meid, een hart van goud. Ja, het is stil zonder haar.
1: De verdachte van 20 was op diezelfde dag in juni al drie keer geflitst voor te hard rijden. Journalisten hebben tot nu toe 8 meldingen gedaan bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Die meldingen gaan onder meer over fysiek geweld. Zo zeggen een journalist en een cameraman dat ze zijn bekogeld met cobra's en ook andere voorwerpen. En ook premier Jette is in New York voor de VN-top deze week. Daar ging hij ook even langs bij Stonewall Inn. Dat is een historische gaybar. Daar is ook een homo-monument. Trump liet daar begin dit jaar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt het dan ook een belangrijk bezoek, nu homorechten wereldwijd onder druk staan.
5: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
1: Naar begin deze week bleek nog dat homo-acceptatie onder jongens en meisjes tussen de 12 en 16 flink is gedaald in ons land. Morgen gaat premier Jette langs bij een jongerencentrum met de burgemeester van New York. Het weer in een groot deel van het land nog steeds bewolkt. In het oosten af en toe wat zon. Vanavond misschien een klein buitje. Het wordt 22 graden vandaag.
6: Dan 3 en verkeer van de ANWB. Niet veel files, maar wel 2 heel lange. De eerste daarvan staat op de A2 als je van Maastricht naar Eindhoven rijdt. Bij knooppunt Leenderheide zijn ze aan het bergen na een pittig ongeluk. Ze hopen op dit moment de weg weer vrij te kunnen geven. Totdat die weg vrij is moet je over de rechter parallelrijbaan. En dat kost je bijna een uur extra. En ook op de A32 tussen Leeuwarden en Meppel een flinke file. Dat is voor Heerenveen-Zuid. Daar is 1 rijstrook open. Daar is ook een ongeluk gebeurd. En ook daar heb je een uur extra reistijd. Veel succes daar. Andere files in Nederland zijn op dit moment 10 minuten of korter.
7: 3FM.

0: gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM Ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Role Model.
15: 3FM. Mark Meijer.
17: Welkom, het is 12 uur geweest op woensdag. En dat betekent enerzijds dat de werkweek door midden is. Anderzijds dat het tijd is voor de 3 over 12. Veel nieuwe muziekaankondigingen vandaag. Onder andere van deze mevrouw. Morgen komt haar samenwerking met Madonna uit. Het is Charlie XCX.
15: 3 over 12.

voor Noorderslag. Het festival waar je nieuwe Nederlandse artiesten kan gaan ontdekken. Is in januari in Groningen. Gisteren kondigden we al aan dat Miga namens Nederland naar Eurosonic gaat. Eurosonic is het festival dat de dagen voor Noorderslag plaatsvindt. Ook in Groningen. Eigenlijk de Europese evenknie. Daar kunnen artiesten van door heel Europa komen. Op Noorderslag alleen Nederlandse acts. Dat is soort van de afsluiter van die twee grote festivals samen. Zojuist bekend geworden dat Milo Laat Het Lukken onder andere op Noorderslag staat. Net als bijvoorbeeld Elmer en Moula B. Je hoorde Milo Laat Het Lukken op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM met Alleen Jij. Iedere werkdag na 12 uur hier op 3FM hoor je wat het belangrijkste muzieknieuws is aan de hand van de 3 belangrijkste tracks van de dag. Met vandaag bovenaan, zoals dit jaar al veel vaker het geval is geweest, Taylor Swift. Afgelopen dagen viel het fans wel op. Er was iets aan de hand. Zij was iets aan het teasen of er was iets gaande rondom haar. Zo had ze bijvoorbeeld alle songteksten van alle liedjes van haar laatste album op Spotify aangepast. Dan kun je klikken, kun je kijken wat de songteksten zijn. En dan had ze in al die teksten alle O's vervangen door nullen. Dus toen dachten mensen, er zal dan wel iets met het getal 0 aan de hand zijn bij Taylor Swift. En dat bleek gisteren te kloppen. Komende vrijdag komt er een nieuw liedje van haar uit en dat gaat Patient Zero heten. Daarom staat Taylor Swift vandaag bovenaan de 3 over 12 met I Knew It, I Knew You. No.

toch de logica achter de release planning van Taylor Swift nog wel een beetje ontdekken. Waarom komt er dan een nieuw liedje uit? Ze heeft dat hele Life of a Showgirl album nog gemaakt. Dat is natuurlijk een groot succes geworden. Vorig jaar, geloof ik alweer. Aan mijn hoofd was het vorig jaar. En dan deze voor Toy Story uitgekomen. Dan verwacht je daarna, weet je, ze is klaar met toeren. Ze laat het allemaal even. Maar nee, ze stond bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Omdat ze weer vrijdag met een nieuw liedje gaat komen. Patient Zero gaat het heten. Taylor Swift, 3FM, Jordan, I Knew It, I Knew You. De Bauza en Sienna Spyro.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna's

Sienna Spyro. Great Expectation, hoorde je bij 3FM. Anderhalve week nog, dan is het de verjaardag van de dame die je nu gaat horen. En ik moet eerlijk zeggen, als je een beetje aan... Sorry, ik kan even Nederlandse term niet bedenken, maar logical deduction gaat doen. Als je gewoon even gaat nadenken, dan kan je begrijpen dat deze vrouw geen 35 wordt. Want ze doet al 40 jaar mee in de muziekindustrie onderhand. Maar toch, als ik dan foto's van haar zie, dan denk ik... wauw, ik heb dit een tijdje terug ook over Shakira gezegd. Maar als ik ooit nog eens een keertje zo'n rimpeldokter nodig heb... die ervoor zorgt dat je er weer als 25 uitziet als je dat al lang niet meer bent. 57 gaat ze worden, maar ik denk dat als, zeg maar, als ze in mijn Tinder-range zou komen... als ik op Tinder zou zitten, dat ik heilig zou geloven... dat ze veilig in mijn Tinder-range zou zitten. Ze ziet er nog altijd geweldig uit en worden ze bijna 57 jaar.

Jonas Blue. Ik denk dat je inmiddels 12 kinderen had kunnen krijgen, 4 bedrijven had kunnen opstarten, weer failliet had kunnen laten gaan en weer opnieuw had kunnen opstarten. En 300 rondjes naar de maan en terug had kunnen maken, lopend. Tussen GTA 5 en GTA 6. Maar nu komt het dan toch echt. GTA 6 komt uit 19 november. En dan ook de iconische soundtracks. En het is dan niet per se zoals dat het bij bijvoorbeeld een FIFA is, wat tegenwoordig FC heet. Dat er gewoon liedjes spelen terwijl je de game speelt of in de menus en zo. Maar wel dat je al die radiostationnetjes lekker kan aanzetten. Dan zit je in een auto over mensen heen te rijden of een bank te beroven of weet ik veel in GTA. En dan kun je die radiostations hebben waar ook DJ's tussen zitten en zo. En ik kreeg nog even nostalgische gevoelens naar de keren dat ik bij mijn vriend Joost thuis mocht meekijken hoe hij GTA San Andreas speelde. En dat ik dit hoorde en dacht, wow, what the fuck is dit? Ik weet nog dat ik dit voor het eerst hoorde en dacht, oh, ze hebben een soort van heel rare liedjes gemaakt. Speciaal voor deze game. Dat was mijn allereerste kennismaking met Mr. Bombastic Shaggy. Het wordt heel interessant om te zien wat er allemaal in de GTA 6 soundtrack gaat zitten. Onder andere Travis Scott en Pink Panthers en Morgan Wallen schijnen erin te zetten. Net als deze gast, en dat is echt heel vet. Fred Again, Delilah, hoor je nu bij 3FM.

jaar duurde de muzikale carrière van deze meneer. Buitengewoon succesvol, dat kun je misschien nog wel herinneren op het gebied van hits en inkomsten in ieder geval. Maar niet zo qua rust. Georgie had op een gegeven moment besloten dat hij wel iets meer wilde chillen. En dat chillen is overgegaan in helemaal verdwijnen. Heb ik het vaker over gehad. Ik was best wel een beetje George Ezra. Ja, fan. Fan is misschien een groot woord. Maar ik ben naar een concert geweest. Ik vond de muziek altijd wel aardig. Inmiddels heb ik geaccepteerd dat de man verdwenen is. Maar ik dacht dus, wat zou hij dan wel aan het doen zijn nu? Want hij heeft een kind gekregen. Maar hij heeft vast dan bepaalde hobby's of wat dan ook. Dus dan ging ik eens even deep dive op het internet. Puzzels maken is de grote hobby van George Ezra. En toen dacht ik, hé, dat verklaart dat we helemaal geen teken van leven van hem krijgen. Als een grote hobby nou, weet ik veel, raceauto's rijden zou zijn of wat dan ook, dan zouden we nog wel eens een keertje ergens op een circuit voorbij zien komen. Maar die man zit gewoon de hele dag met de gordijnen dicht puzzeltjes te maken thuis. Geef me weer iets van verlossing. George, hartstikke veel plezier met je puzzeltjes maken. Je hoort de shotgun van George Ezra hier bij 3FM. En gelukkig in de tussentijd, zo gaat het ook in de muzikale wereld, word je links en rechts ingehaald door andere artiesten met nieuwe muziek. Zoals de artist formerly known as Miley Cyrus, die teruggekeerd is onder de naam Miley. En een paar weken terug de 3FM mega-hit pakte met deze Bass Persuade. Let's go.

ik ga je nu eens laten horen welke artiest denk je dat het is. Maar dat heeft geen zin, want ik heb ze net gedraaid, dus dat ga je meteen raden. Luister even naar wat Another heeft gedaan met Talk To You laatst, toen ze in Engeland stonden. Hier. Dat verwacht je toch ook niet? Dit is toch cool? Let me take you higher, so I can show you love. It's a place of time. Ja, wij zijn druk bezig geweest met symfonische sessies de afgelopen tijd. Bekende artiesten, in ons geval Jet van der Steen, die hun muziek opnieuw maken samen met een klassiek geschoold orkest. Nou, ik weet al wie we volgend jaar kunnen bellen. Ik denk dat de jongens van Another dat heel leuk zouden vinden. Klinkt fucking vet. Je hoorde Talk To You van ze zojuist in de originele versie, maar dus ook in de strijkerversie hier bij 3FM. Och, een van de absolute parels uit de muziekhistorie vind ik dit zo mooi. Tijdloze track van Tears for Fears bij 3FM. Dit is Everybody Wants

0: blokje, de nieuwste heet Geen Rem, hoorde je hier bij 3FM. Weet je wat ik helemaal vergeten ben te vertellen? 3FM Ticketmaand, ja, je weet het inmiddels misschien wel, want we zitten op dag 23, maar elke dag kaarten te winnen voor een concert van een artiest. Goh, Mart, wat een spannende manier om dat aan te kondigen. Maar we hebben vandaag tickets voor Role Model. En dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Hoor je in het 3FM ticketalarm, app dan zo snel mogelijk waarom je naar Role Model wil. En geloof je me, dat wil je. Het zou best wel kunnen dat dat ticketalarm er zometeen aankomt. Kan ook niet, maar kan ook wel.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder andere...

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt... die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbers.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: 3FM. Zo, goedemiddag. Woensdag 1 uur. Je luistert naar 3FM. Nieuws en Lenny Mansour heet Wrecking Ball. Hoor je zo? Net als Ella Langley. Eerst gaan we naar het nieuws met Stef Bandstra.
13: Goedemiddag. De man die afgelopen zomer in Zeeland op een groep schoolkinderen inreed, reed volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur.
14: NOS op 3.
13: Dat bleek net in de rechtbank. Om die weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km per uur. En de man reed dus 130. Eerder die dag reed hij ook al een paar keer te hard, zegt verslaggever Onno Beukers.
15: In de week daarvoor ook al minstens 17 keer, blijkt dan uit de gegevens. Daarbij filmde die jongen zichzelf ook regelmatig terwijl hij te hard reed. Wanneer hij dus zichzelf en vervolgens ook de snelheidsmeter filmde. Dus ja, de verkeersovertredingen die zaten misschien wel een beetje in zijn DNA. Hij ging wel vaker in de fout.
13: 3 kinderen en ook een begeleider overleefden die aanrijding niet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend een dode gevallen. 7 mensen raakten erbij gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren die aanvallen gericht op militaire doelen en de energievoorziening. Een subsidieproef voor praktijkscholen krijgt een vervolg. Ook dit jaar krijgen scholen nog een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Ze kunnen daarmee spullen kopen die nodig zijn voor bijvoorbeeld een stage, zoals werkschoenen. Volgens die praktijkscholen kan de subsidie het verschil maken tussen wel of niet een diploma halen. En het Nederlands elftal is lekker warm gelopen hoor voor het Nations League-duel tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez heeft ook Jurriën Timber klaarstaan. Die verdediger is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist. Maar hij lijkt weer helemaal fit te zijn, zegt Xavi.
16: Everybody is ready. Just we had to manage Jurriën Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready. I'm happy and everybody's is ready for tomorrow.
13: Ja, Oranje speelt morgenavond tegen Duitsland dus in de Johan Cruijff Arena. Xavi maakt dan ook zijn debuut als bondscoach. Het weer, vooral een grijze bol nu met in het oosten en zuiden meer zon. Het is een graad of 20. Vanavond vooral in het noorden nog kans op regen. Morgen een stuk zonnigere dag bij maximaal 20 graden.
12: Dan brief en verkeer van de ANWB. Ik zie hier 3 files staan. Nemen we gewoon allemaal even mee. Op de A1 tussen Apeldoorn en Amsterdam bij Hoevelaken. Ongeluk gebeurt 10 minuutjes vertraging. A28 richting Utrecht. Net voorbij de afrit Den Dolder een kwartiertje. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij Moergestel heb je ook een kwartier vertraging.
14: 3FM.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
14: Belisol.
17: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
19: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited app.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Role Model.
0: 3FM. Mart Meijer.
2: In het recept al van de ticketmaand hoor je het 3FM ticketalarm. Dan app je met de NPO Luister-app naar de studio. De reden dat jij de kaarten wil winnen, maak je kans op kaarten voor Role Model. Zometeen hier Ella Langley.

heerlijke tune is dit toch? Ik weet niet wat zij dan in dit liedje gestopt heeft dat ze het daar zo opvreten. Maar in Amerika is het record waarvan ze dachten dat het nooit verbroken zou worden toch aan diggelen. Mariah Carey die had daar al zo lang het record in handen van de langslopende nummer 1 hit van Amerika. Dat niemand dacht dat het ooit nog zou lukken om dat record te verbreken. Maar het is Ella Langley met dit liedje gelukt. Ik vind het dan toch wonderbaarlijk, want ik heb hem de hele dag in mijn hoofd zitten. Mag je eerlijk weten, ik krijg het liedje niet uit mijn kop. Elke keer als ik hem er dan net uit heb, dan hoor ik hem weer op de radio, komt hij weer voorbij. Maar ik dacht, in Amerika maken ze toch heel veel wat een beetje klinkt als dit. Maar ze vreten het helemaal op daar, inmiddels 23 weken bovenaan de hitlijsten daar. En ook in Nederland gaat ze knetterhard. Ella Langley en Choose in Texas hoor je bij 3.

team staan. Of weet ik veel, mensen die willen strikken voor een goed doel of wat dan ook. Dat soort dingen. Stationsplein in Nijmegen. Ze zijn sowieso eigenlijk altijd net buiten een station. Hoogkaterijn in Utrecht ook altijd. En als ze daar niet staan te demonstreren of handtekeningen staan te vragen, dan staat er wel iemand met een microfoon en een camera te vragen: mag ik vragen welk nummer jij luistert? Nou, de enige keer dat ik wel dat soort plekken actief ga opzoeken is als er van die promotieteams staan. Als ze gratis blikjes drinken hebben. Dat gebeurt wel eens, toch? Hebben ze weer een van de nieuw funky smaakje uitgevonden. Dan hebben ze weer een fruitsoort in een cola-soort gedoopt. En dan denk ik toch altijd bij mezelf: lekker, ga ik even proberen. Ik wil je even waarschuwen. Mocht er binnenkort bij jou in de buurt zo'n promotieteam staan met een blikje drinken dat je mag proberen, en het blikje is felgeel, je kan het aannemen, maar wees er een beetje voorzichtig mee. Het zou namelijk kunnen dat het een promotieteam is dat het nieuwe drankje van Wiz Khalifa aan je probeert mee te geven. En als je dat niet vermoedend opdrinkt onderweg naar je werk, dan ga je een heel zware dag tegemoet. Wiz Khalifa heeft namelijk een sinaasappelfrisdrankje met THC erin uitgebracht. En mocht je niet weten wat dat is, THC, dat is de actieve stof in cannabis waar je high van wordt. Dus mocht je dat blikje dan meenemen, zo 's ochtends onderweg naar je werk, en denk, nou, lekker sinaasappeldrankje, weet je wel, mimosa, maar dan anders. En drink het op, dan ga je waarschijnlijk een tamelijk moeilijke werkdag tegemoet. Mocht je dat blikje meenemen, bewaar het dan even. Bijvoorbeeld als je thuis komt en je hebt een avond waar je niks hoeft, dat je de volgende dag kan uitslapen. En je hebt toevallig een hele stapel heel lekkere koeken in je kast liggen. En je hebt toevallig een heel lekker warm vliesdekentje waar je onder kan zitten. En je hebt toevallig ook een heel leuke serie die je kan kijken waar je heel lekker om kan lachen. Dan zou je dat drankje wel kunnen halen.

0: 3FM. Met de nieuwste van Alex Warren, die heet Emerald Eyes. Een artiest die je, geloof mij nou, echt gezien moet hebben.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag kaarten te winnen voor een artiest waarvan, ja, misschien als je zijn naam hoort, denkt, oh, ken ik die precies, of het doet vaag een belletje rinkelen, maar geen idee, laat ik gaan. Luister even heel goed naar mij, als dat je gedachte is. Deze man, voor wie je vandaag kaarten kan winnen, heeft alles. Heel fijne stem, geweldige harmonietjes ook. En al die liedjes die gaan zo heerlijk lekker in je oren nestelen en daar een heel gezellig kussen voor te bouwen. Dat voelt allemaal heerlijk. Zijn liedjes zijn ook zo ontzettend catchy geschreven. De instrumenten die geven een soort 70s feel aan zijn liedjes. Voelt heel authentiek. Niet gemaakt of zo. Ik probeer Fleetwood Mac of zo na te doen. Voelt echt authentiek. En zijn concerten zijn alleen maar gezellig dansen en je gewoon verbazen over het ene liedje dat het nog leuker is dan het andere liedje. Role Model staat vandaag centraal in de 3FM Ticketmaand. Je zou hem kunnen kennen van dit liedje dat 2 jaar geleden veel op 3FM

Mind Runs Out heet dit liedje. En zo heeft hij nog tientallen andere liedjes. Zo mogelijk net zo leuk of nog leuker als dan wel dan deze. Klonk verwarrend, maar dat klopt totaal technisch wel, geloof mij maar. En je kan al die leuke liedjes van Role Model gratis gaan ontdekken. Jouw kans op een heel leuke avond met een concertbuddy naar keuze is dichtbij. Hoor je 3FM Ticketalarm, dan app je via de NPO Luister-app waarom jij naar het concert van Role Model op Valentijnsdag volgend jaar zou willen. En misschien win jij die kaarten wel. Nu op 3FM, Linkin Park.

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

0: H-R-M-B. Ring my bell, hoort hier bij 3FM. Wil je mij een plezier doen als je je telefoon bij de hand hebt? En je kan veilig op je telefoon, open hem even. En ik weet niet of jouw telefoon ook zo'n minuutje heeft. Ik weet nooit waar ik mijn apps heb staan op mijn... mijn TikTok ging afspelen. Waar ik mijn apps heb staan op mijn homescherm. Dus ik gebruik altijd de zoekfunctie. Dan zoek ik gewoon naar de app. Dus stel je voor, pak dat er even bij. Tik even in. N-P-O spatie luister. Zie je de app die dan komt? Die heb je nu nodig.
1: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister app.
2: En ga naar Role Model.

0: Niet gelogen, toch? Toen ik zei dat deze man alleen maar leuke liedjes had. Als je alleen nog maar Sally When the Wine Runs Out van hem kende, dan weet je nu weer precies waar we het over hebben.
1: 3FM, ticketmaand.
0: Role Model. Dit liedje van hem heette Writings on the Wall en werd voorafgegaan door het 3FM Ticketalarm. Dat is je cue deze week om te appen naar de studio. Daarvoor gebruik je de NPO Luister-app. Als je daarin een berichtje stuurt en laat weten waarom je kaarten wil winnen voor de tickets van die dag, dan zou het zomaar kunnen dat je teruggebeld wordt. En dat je dus die tickets zomaar kan winnen. Hij staat op 14 februari in de AFAS Live in Amsterdam.
2: Hoi.
0: Hoi.
2: Met Sophie.
0: Hey Sophie, je spreekt met Mart van 3FM.
2: Hoi.
0: Hallo, goedemiddag. Hoor ik jou?
2: Nee.
0: Ben je al de hele dag heel diehard aan het luisteren voor die ticket?
2: Ja.
0: Oh, want jij zat er bovenop jouw appje, was heel snel binnen. Vertel eens even, want je hebt zo'n goed verhaal over waarom jij weer naar Role Model zou willen. Wat is er een paar jaar geleden gebeurd?
2: Sorry, ik moet even bij je komen hoor.
0: Oké, okay, wacht, nee, doe even met mee. Even heel diep in via je neus. En uit via je mond? Goed.
2: Ja, oké. Ja?
0: Oké, vertel eens even.
2: Nou, in 2024 gaf Role Model een concert. In Utrecht was dat. En daar was ik alleen heen gegaan. En daar kwam ik Lieke tegen. En zij was er ook alleen. Dus toen raakten we met elkaar in gesprek. En ja, dat klikte vanaf het eerste moment heel goed. En toen zijn we samen naar het concert geweest. En toen kwamen we erachter dat we heel ver van elkaar vandaan wonen. Mm-hmm. Dus ja, dat is een beetje jammer. Dus daar zie ik haar niet zo vaak. Dus ik dacht, nou, dan is dit concert een perfecte manier om elkaar weer eens te zien.
0: Jij noemt haar je long distance bestie. Mag ik vragen waar ergens in het land jullie dan wonen als het zover uit elkaar is?
2: Nou, zij woont in Vlissingen, in Zeeland. En ik woon boven in Noord-Holland. Dus ongeveer 4 uurtjes van elkaar vandaan.
0: Heel eerlijk, vanuit Vlissingen en vanuit helemaal de kop van Noord-Holland is Amsterdam wel best een aardig midden.
2: Ja,
0: dus AFAS Live zou even nog treintickets kopen. En dan kunnen jullie elkaar daar wel weer zien natuurlijk. Het is op Valentijnsdag. Er is niet iemand anders in je leven waarvan je denkt, god, dan zou ik misschien Valentijnsdag dan even mee moeten vieren?
2: Nee, nog niet.
0: Heel goed, een long distance bestie gaat altijd voor. Nou, ja, Sophie, dan zou ik zeggen, stuur een telegrammetje in de richting van Vlissingen. Jullie gaan samen naar Role Model!
2: Oh, dankjewel.
0: 2 tickets voor het concert in de AFAS Live op 14 februari 2027 zijn voor jou en je long distance bestie, Lieke.
2: Dankjewel.
0: Stuur haar vooral een berichtje en tegen de tijd dat het concert geweest is, horen we heel graag van jullie.

Blackpink. En de leden van Blackpink die maken soms ook zo. 3FM, you're the Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ik heb een liedje voor je dat je gaat verrassen. Als ik zeg Blackpink, hoor jij dan ook dit in je hoofd? Jawel, toch? Nou, kan ik me voorstellen. Want dit is hun grootste hit in Nederland. Jump van de K-popgroep Blackpink. En de leden van Blackpink die maken soms ook solo muziek. Maar als je het niet zou weten,

0: hoorde je bij 3FM. De hele dag nog kaarten te winnen voor Role Model in de 3FM ticketmaand. Hoor je het ticketalarm? Zou ook zometeen bij Sofie kunnen gebeuren. Even naar de studio met de NPO luisterapp waarom je erbij wil zijn. En je maakt kans op kaarten.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sofie.
1: Met onder andere

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's... die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour. In Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits. Live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN.

0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Zometeen zo'n liedje waarvan je zegt, die heb ik lang niet meer gehoord. Alessia Cara en Zed met Stay is onderweg. Eerst het laatste nieuws van 1 over 2. Dat krijg je van Stef Bandsta. Goedemiddag.
5: Hey Sophie, goedemiddag. Zometeen een brandweermelding in Brabant waar een luchtje aan zat.
6: NOS op 3.
5: Ja, hoe het daar precies rook, vertel ik je zo meteen. Ik begin met heel ander nieuws, want de marechaussee gaat onderzoek doen naar een dodelijk ongeluk op Aruba. Daarbij kwam vorige week zondag een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven. De vrouw zat in een open terreinwagen die door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Hulpdiensten waren snel ter plaatse daar op Aruba, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er achter het stuur zat. En ook wil de advocaat van de familie weten of er roekeloos is gereden en of alle verklaringen over het ongeluk wel kloppen. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ziekenhuispersoneel vergeet vaak namelijk om pennen uit de zakken van jasjes en broeken te halen, waardoor ze vervolgens blauw uit de wasmachine komen. Het UMC Utrecht heeft nu een interne oproep rondgestuurd met het verzoek er beter op te letten. De brandweer in Oosterwijk in Brabant is vanochtend druk bezig geweest om de oorzaak van een gaslucht te achterhalen. Maar lang bleef het precies vaag waardoor het nou kwam, toen later bleek dat de brand weer die geur zelf had verspreid. Bij de kazerne was een geurpotje weggegooid dat nogal stonk.
7: Een stof met een hele specifieke, indringende geur. Niet gevaarlijk, maar wel met een hele enorme sterke geur. En dat heeft er dus toe geleid dat wij vanmorgen in heel Oosterwijk allerlei meldingen hebben ontvangen over deze sterke gaslucht. Een potje van de brandweer die door heel Oosterwijk met een vuilniswagen is rondgereden.
5: Ja, volgens de brandweer zal die gaslucht in Oosterwijk ook wel even blijven hangen, maar is het niet gevaarlijk. En honden met een korte snuit lijken minder populair te zijn. Huisdierverzekeraars hebben het gecheckt en zij zeggen dat er sinds 2019 minder kortsnuitige honden een verzekering hebben. Nou, Hart van Nederland sprak met het baasje van Eefje, een mopshond.
8: Het is gewoon zielig voor het diertje. Dat zie je nou wel als hij wat, zeg maar, een beetje nerveus is. Hoe weinig lucht dat hij kreeg. Ik vind het zo zielig. Echt.
9: En waarom heeft u destijds voor Eefje gekozen?
8: Ja, ik vond het altijd zo'n leuk hondje. Maar ik wist niet de gevolgen ervan.
5: Ja, want kortsnuitige honden hebben vaak wel last van ademhalingsproblemen door nauwe neusgaten en vernauwde luchtwegen. Ze mogen dan ook niet meer gefokt worden, maar mopshondjes mogen nog wel gekocht en verkocht worden. Het weer, vooral grijs, nu met in het oosten en zuiden meer kans op de zon te zien. Het is een graad of 20. Vanavond vooral in het noorden kans op regen. Morgen een stuk zonniger dan vandaag bij maximaal 20 graden.
4: Dat is lekker, dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A1 Hengelo richting Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid 10 minuten. De A6 Lelystad richting Emmeloord bij Lelystad-Noord 10 minuten. En tot slot de A12 Arnhem richting Oberhausen bij Knooppunt Ouddijk ook 10 minuten.
10: 3FM.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost, Autotaalglas.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke internationale

0: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Role Model.
8: 3FM.
9: Avotros.
8: Sophie Hielkema.
10: En morgen kans op kaarten voor Phoebe Bridgers. Vrijdag voor Chef Special. Zaterdag voor Vrouwtje. Zondag voor Kensington. Maar eerst vandaag, de woensdag, Role Model kaarten kunnen van jou zijn.

0: een van de beste zangeressen out there. Alessia Cara, wat een fijne stem heeft zij. Samen met Zed, you're the stay.
1: 3FM, ticketmaand.
2: Role model.
0: Een hele goede middag. Zo op je speaker, op je telefoon, je autoradio. Misschien uit het systeemplafond op je kantoor. Waar je ook luistert, zorg dat je de komende dagen 3FM lekker hard op aanstaan. Zou ik sowieso altijd doen. Want nog precies 1 week

Gracie Abrams naar vrouwtje, alles zit erbij. En vandaag staan er ook de hele dag tickets op het spel voor Role Model. Show op Valentijnsdag komend jaar. Nou, sowieso tof, dan heb je van zo'n leuke date bedacht. Met wie dan ook, 14 februari in de AFAS Live. En jij kan daarbij zijn. Als je er naartoe wil, moet je goed luisteren of je ticketalarm hoort. Als dat gebeurt, stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. Zo snel mogelijk, met daarin, waarom moet jij erbij zijn? Waarom zeg jij, Sof, ik verdien die kaarten, ik moet ze hebben? Laat je dan even horen in de NPO Luister-app. En wie weet bel ik je dan wel terug en ben jij erbij bij die show van Role Model. Eerst nog twee hele vette Nederlandse acts op een rijtje. De jeugd zometeen.

Kedert naar de sportschool te gaan. Dag in, dag uit, wekkertje om 6:30 en hop naar de gym. Ja, hoe sommige mensen het volhouden, het is mij een raadsel. En ik ben er sinds gisteren achtergekomen. Ik heb de code gekraakt. En ik dacht, ik deel deze motivatie even met je. Want ik wil jou ook graag helpen en steunen en motiveren om lekker die gym in te gaan. Als je daar behoefte aan hebt natuurlijk. Ik moet niet alle eer aan mezelf geven, want ik heb mijn antwoord gevonden op de Instagram stories van Mark Ember. Die deelde gisteren dat hij een sportschoolhond heeft. Dat is een hond die altijd voor je klaarstaat in de gym. Een soort van kantoorkat, maar dan tussen alle gewichtjes. Die is er altijd, die heeft altijd zin in aandacht, altijd zin om even te knuffelen. Die is altijd aan het kwispelen, is altijd vrolijk. Nou, als dat geen motivatie is, dan weet ik het ook niet meer. Ik vind het tijd dat dat overal wordt ingevoerd. Ik ga meteen mijn eigen Basic Fit bellen. Dankjewel Mark Ember. En als dank dan natuurlijk ook even zijn liedje op de radio. Dit is hem met Belong Together bij 3FM.

afkondigt, dan zit ik hier door die zang heen te lullen. Ik ben er ook klaar mee. Het is goed. Een nieuwe meegit. Kom maar door. Eerst een oud meegit die ik voor je heb meegenomen. Ja, ik ben echt dol op deze. En ik ben reuze benieuwd of jij me vast weet te raden. Kijk, ik ga hem straks sowieso helemaal voor je draaien. Maar ik vind het altijd leuk om jou een beetje te testen zo op de werkdag. Kijken hoe scherp je nog bent. Ik laat er 1 seconde van horen. En dan is het de bedoeling dat jij even de NPO Luister-app laat weten wat de artiest is en de titel van dit fragment. Heb je enig idee van die artiest en die titel? Je mag het achterlaten in de NPO Luister-app. Heb je het goed, dan krijg je een dikke vette shout-out op de radio. Oftewel, eigenlijk jouw schouderklopje. Dat is toch lekker zo op de woensdag. Eerst nog Lady Gaga en Bradley Cooper. Dit is Shallow.

0: Hit Memories.
1: De woensdageditie van Megahit Memories staat voor je klaar. Tosca, Hugo, Barry, Eline, Siree, Oliver, Django, Tom en Daan, die wisten al precies te raden om welke band het gaat. Core 3FM in het tens, durf ik wel te zeggen. Het gaat over de staat. Nou, echt de stoere mannenband van Nijmegen tussen, laten we zeggen, 2008 en 2017. Het waren wel echt de jaren waarin ze het allermeest hebben geshined. Alle festivalweides die werden onveilig gemaakt door deze mannen. Alle nominaties die er te halen vielen, die pakten ze. En ze pakten ook megahits met Numbers Up. Devil's Blood is megahit geweest. Tie Me Down samen met Lute, ook een hele vette plaat. I'm Out of Your Mind. Ja, en misschien wel de allerbeste. Make the Call, Leave It All. Dat is de megahit throwback die ik zo meteen voor je heb. Maar niet voordat ik je het heugelijke nieuws heb gebracht dat ze afgelopen week een nieuw album hebben uitgebracht met de titel De Staat. In juni 2023 was het vorige album uitgebracht. Nou, Gerard is ook echt helemaal door het dolle. Die zegt, dat was natuurlijk De Staat. Vanmorgen nog tickets gekocht voor hun nieuwste show in Doornroosje in Nijmegen via de pre-sale. Nou, voor nu gaan we nog even het verleden induiken. De Staat en Make the Call, Leave It All is de megahit memory van vandaag.

komt weer met nieuwe muziek. Heeft zich gisteren bekendgemaakt op haar Instagram. Ik weet niet waar ze de tijd en de energie vandaan haalt. Een soort van muzikale maniak is die vrouw. Gewoon de een en de andere single worden gedropt. Ik heb nog meer nieuws, tenminste voor mij. Ik ben benieuwd of het voor jou nieuws is. Ik wist dus helemaal niet dat Maud van Sonjeu, die dame die je hoort op Dark Before the Dawn, dat zij zwanger is. Ze krijgt een baby. En wat ik ook niet wist, is dat die baby, de vader daarvan, is ook de bandgenoot, zeg maar, van Sonjeu. Met de drummer Olivier gaat ze een baby krijgen. Nou, ze kijken natuurlijk heel erg uit naar de komst van de kleine, maar eerst gaan ze er even de tour afmaken. Maar voor mij ging in deze wereld open dat ik dacht, is Maud zwanger? Is ze zwanger van een baby met Olivier, die weer de drummer van de band is? Nou goed, dan ben je weer helemaal op de hoogte. En dit is je nieuwste liedje op de radio bij 3FM.

0: en Feels Part 2.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Ja, nieuwe Hocus Focus mix voor de woensdag.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die...

0: niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel... wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
12: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
17: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt... die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
16: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
17: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
18: 3FM. Een hele goede middag. Het
4: is de helft van de week. Als je denkt, ik kan wel wat extra energie gebruiken, is onderweg de Hocus Focus Mix, hoor je zo. Maar eerst snel naar het nieuws van 1 voor 3. Stef Banstra, een hele goedemiddag.
18: Ja, goedemiddag Sofie. Ik begin met nieuws dat net binnenkomt over... Het Eurovisie Songfestival, inderdaad. Want Nederland gaat weer meedoen. De NPO gaat het volgend jaar uitzenden en organiseren... nadat omroep Afrotros zich eerder dit jaar terugtrok... vanwege de deelname van Israël. De NPO heeft wel goed overleg gehad met de IBU... die het Songfestival organiseert.
19: Ik heb ook pijn als ik kijk naar wat er in Israël-Gaza aan de hand is. Ik heb overigens ook pijn bij allerlei andere brandhaarden... en ellende in de wereld. Maar ik vind dat het op dat soort momenten ook echt heel erg belangrijk is... om terug te gaan naar die menselijkheid. En dat gesprek in alle ernst met elkaar te voeren. Ik denk dat muziek heel veel vreugde kan brengen... maar we moeten onze ogen niet sluiten voor wat er moeilijk is in de wereld. En nogmaals, dat was de essentie van ons gesprek. Dat het heel belangrijk is dat dat festival uitstraalt... Dat er ook iets aan de hand is in de wereld.
18: En de NPO gaat nu met een team op zoek naar een artiest die mee wil doen. Mijn televisiecollega's bij de NOS gaan het Songfestival uitzenden... en doen op verzoek ook de voorbeschouwing en het commentaar... van de halve finales en de finale. De man die in Vogelwaarde in Zeeland op een groep schoolkinderen inreed... komt onder voorwaarden vrij. Het gebeurde afgelopen juni en 3 kinderen van 12 en een leerkracht kwamen daarbij om het leven. De verdachte mag de zaak dus in vrijheid afwachten... maar er zijn wel voorwaarden, zegt verslaggever Onno Beukers.
20: Hij mag geen strafbare feiten plegen. Hij moet op oproepen van de politie moet hij opvolgen. Hij moet ook meewerken aan een reclassering. En hij heeft een rijverbod voor ieder voertuig... en moet ook aanwezig zijn tijdens het proces.
18: Ja, vanuit de rechtszaal klonk veel emotie toen het bekend werd gemaakt. Vandaag bleek op de zittingen ook dat de man voor dat ongeluk... 130 km per uur reed op een plek waar je 80 mag. Het Colosseum in Rome blijft de rest van de dag dicht... na een dodelijk bedrijfsongeluk gisteren. Toen viel een arbeider van 22 meters naar beneden... toen hij bezig was met de verlichting. En uit respect voor de nabestaanden blijft het Colosseum dus nu gesloten. En dan een opluchting bij 13 onderwijsinstellingen. Ze hoeven namelijk geen boete af te tikken... omdat ze studenten verkeerde informatie zouden hebben gegeven... over het diploma dat ze zouden kunnen halen. De onderwijsinspectie heeft namelijk geen screenshot van de website gemaakt... om het aan te kunnen tonen. Er is dus dan ook geen bewijs. En daarom veegt de Raad van State die boetes nu van tafel. Het weer vooral grijs met in het oosten en zuiden meer zon... bij een graad of 20. Vanavond kunnen er in het noorden...

0: Os richting Arnhem. Bij Renkum ook 10 minuten. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Bij Tilburg Centrum 20 minuten. 3FM.
1: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet.
3: Gaat hard.
1: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga ik je mis. Pak hem.
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is...

DC en Marianne. Nou, in het Nederlands zeggen we dan natuurlijk Marianne. Maar dat is wel echt klaar qua populariteit, die naam. Ik zat even te gluren op van die babynamen-websites hiervoor. En sommige, dat is heel vermakelijk, hebben echt van die grafieken. Zodat je kan zien hoeveel kinderen er jaarlijks zo genoemd worden. En Marianne, ja, dat is terug. Die staat er de afgelopen jaren slecht voor. Minder dan 10 baby's zijn daarnaar vernoemd in de afgelopen jaren. Maar de Marianne op Spotify, nou, die ziet er anders uit in de grafieken. Dat is een hele populaire, met getallen als 14 miljoen. Maar dan gaat dat over hoe vaak het is beluisterd. Nou, goed. Hoe populair je naam ook is, hier ben je altijd welkom in de show.

0: Letterlijk woensdag, Mel Smith en
1: Steve. Met 3FM ontdek je nog.
0: Hij werkte een paar jaar geleden nog in een of andere supermarkt. Toen besloot hij om naar Amerika te gaan, om daar rond te reizen. En toen heeft hij maandenlang bij andere mensen op de bank geslapen. En van die bank is hij dus opgeklommen naar allemaal mainstages. Ik heb het over Barry Can't Swim, is een DJ uit Engeland. Is in de vroege ochtend op zijn best, zegt hij zelf, als hij tracks aan het maken is. En dan ben ik benieuwd of hij met vroege ochtend bedoelt na een nachtje doorhalen, of dat hij van de normen afwijkt en gewoon netjes om 6 uur de wekker zet en denkt, papa gaat even aan de bak. Nou, ik hoorde dit liedje voor het eerst en toen dacht ik, dit kan de luisteraar van 3FM ook gebruiken. Het is alleen maar positief. Geen heftige strijkers, geen zware teksten, geen verborgen boodschappen. Het is gewoon een keiharde, blije banger die je, waar je ook zit te werken, gewoon extra veel power geeft. En ik ben ontzettend benieuwd of jij hem ook zo voelt als ik. Barry

brandstof geven voor de woensdagmiddag sowieso. Rond de helft van de week kan je wel wat extra motivatie gebruiken. Want ja, er moet nog genoeg gebeuren. Je kan wel wat ondersteuning gebruiken. En ik wil je vragen om voordat de mix begint even de NPO Luister-app erbij te pakken en daar je klusje voor vandaag in achter te laten. Waar ga jij zo meteen mee aan de slag? Is het een kwestie van de laatste puntjes op de i zetten? Sta je aan de start van een heel groot project? Is het een huishoudelijk klusje? Moet iets op de werkvloer gedaan worden? Aan één gelukkige geef ik behalve de mix ook nog een snoeppot weg als beloning. Dus als je kans wil maken, dan zie ik je berichtje graag verschijnen in de NPO.

0: Focus Mix.
1: Kijk, die klusjes die stromen lekker binnen in de NPO Luister-app. Allemaal mensen die kans maken op die snoeppot. Dani die zegt de laatste meter van mijn herfstomslagdoek haken. Tijdens de Hocus Focus Mix. Jas die is bezig met de garage opruimen. De zin raakt op.

0: Around the World. En ook Lost Frequencies en Bastille met Head Down. Mark, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Mark, zie je het nog zitten?
1: Het is te doen.
0: Het is te doen. Oeh, ik hoor dat hier flink wat uurtjes in zitten. Vertel even wat voor project jij bent aangegaan eigenlijk.
1: Eigenlijk het project van de zolder een beetje opknappen. De schotten eruit halen, een mooi kleurtje geven. En zorgen dat we dat werk aan.
0: Ach.
1: Goedemiddag.
0: Mark, zie je het nog zitten?
1: Het is te doen.
0: Het is te doen. Oeh, ik hoor dat hier flink wat uurtjes in zitten. Vertel even wat voor project jij bent aangegaan eigenlijk.
1: Eigenlijk het project van de zolder een beetje opknappen. De schotten eruit halen, een mooi kleurtje geven. En zorgen dat er als werkkamer kan worden gebruikt.
0: Kijk eens.

0: al beneden. Die moeten we dan nog even naar boven tillen. Een boel aansluiten en dan is die in principe bruikbaar.
1: Kijk eens eventjes. En hoe blij ben je, Mark, als dit allemaal af is?
0: Heel erg.
1: Heel erg. Ja, ik hoor het aan je stem. Ik hoor de opluchting als we het hebben over het einde van dit project. Nou, ik wens je nog heel veel succes met die laatste loodjes. En om je nog een beetje te motiveren heb ik een snoeppot voor je.
0: Oeh, lekker.
1: Gefeliciteerd en heel veel succes nog. Dag Mark.
0: Dankjewel. Doei.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap

0: kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij...

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: 3FM.
9: Nieuws show 3FM. Dit is Seb Hartenberger. Ik heb wat meegemaakt net. Nel denkt dat ze het weet.
10: Ja.
9: Maar ik heb denk ik nog nooit meegemaakt dat ik zo niet kon plaatsen welke mensen ik... Nou, het is bizar. Ik ga het je zo meteen vertellen. Eerst NOS op 3, Stef Wandstra.
11: Goedemiddag. Nederland gaat weer meedoen met het Eurovisie Songfestival.
12: NOS op 3.
11: Dat maakt de NPO vanmiddag bekend. De publieke omroep gaat het organiseren, maar de taken worden nu wel onderling verdeeld, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
13: Aan de ene kant wordt er verslag gedaan van het Songfestival. Dat gaat de NOS doen. Dat is vorig jaar ook gebeurd. De NOS als neutrale omroep kan dat ook heel erg goed doen, zegt de NPO. En aan de andere kant moet er dus georganiseerd worden. En dat moet door samenwerkende omroepen worden gedaan. Dus eigenlijk nodigt de NPO omroepen uit. Kom bij ons. We gaan een team vormen en we gaan dat Songfestival organiseren.
11: Omroep Avrotros trok zich eerder terug omdat Israël opnieuw meedoet en laat nu in een reactie weten nog steeds niet mee te doen met de andere omroepen. De Nederlandse schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij was vooral bekend door zijn werk voor kinderen. Daar won hij ook vele belangrijke prijzen voor. Dit jaar kreeg hij nog een zilveren griffel voor Maatje verhuist de zee. Van zijn boek Het zakmes werd ook een succesvolle film en tv-serie gemaakt. Taylor Swift komt vrijdag met 4 nieuwe liedjes. Gisteren maakte ze al bekend dat ze dan het nummer Patient Zero uitbrengt. Maar ze zegt net op haar Insta dat ze samen met de makers van haar vorige album nog 4 liedjes heeft gemaakt. Ja, dat gebeurde toen ze bij elkaar kwamen om het succes van The Life of a Showgirl te vieren. Die nieuwe nummers worden uitgebracht onder de naam The Life of a Showgirl The Encore. En de Voedsel- en Warenautoriteit heeft een lading fout hout onderschept bij een Nederlandse houtimporteur. Hebben inspecteurs 375 ton hout in beslag genomen na onderzoek.
14: In dat onderzoek werd duidelijk dat deze importeur zich niet houdt aan de Europese houtverordening en dus niet kan aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. En daarom hebben we 375 ton hout in beslag genomen. Dat is echt heel veel. Dat gaat om 16 vrachtwagens vol met tropisch hardhout.
11: Het gaat om hardhout uit het Afrikaanse land Gabon. Het Openbaar Ministerie bepaalt nu wat er met die lading hout gebeurt en of de importeur een straf moet krijgen. Het weer toe. Vanavond alleen in het noorden van het land kans op een buitje. Morgen droger met meer zon en ook weer niet koud hoor. Het wordt max 20 graden.
9: Dan 3FM met het verkeer op dit moment op deze heerlijke woensdag in Neersommer. Zo voelt hij een beetje, ja, misschien wat overdreven, maar joh, maakt het uit. We zijn

0: Eindhoven voor de hoogte 36 en de A67. Venlo Eindhoven voor Lindrijden 25 minuten overzicht.
1: 3FM.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: Ja. September is...

0: Barend en Banner.
1: Het is Barend en Banner wat je hoort. Barend en Nelly Banner. Nelly met haar profiel hoofddoek op. Die is er weer helemaal klaar voor.
2: De bandana.
1: Ja, de bandana inderdaad. Ja. Nou, lekker zeg. We gaan ervoor. Welkom.

0: ik zou dit normaal doen, of nooit doen, maar ik wil je even voorbereiden op een verhaal wat best wel juicy is, maar wat wel verdrietig eindigt.
1: Oh, oké.
0: Maar serieus, dus even het volgende. Ik denk vanmiddag, dat is toch ook weer wat dat ik dat weer mee moet maken. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou gebeuren? Totdat ik het uiteindelijk begreep en daarom is het ook verdrietig. Het is vanmiddag, het is 12 uur. Ik kom aan in Laren. Laren vind ik, zeg maar, een prettige plek om zakelijke afspraken te doen. Je zit er lekker, het is een beetje in het luxe Nederland. En daar hou ik van, dat vind ik fijn.
2: Midden van het land, lekker.
0: Precies, nou, oké, cool. Ik zit daar bij George. George is gewoon een tent, die heb je ook in Amsterdam. En verder niks bijzonders. We hebben een mooie tuin. Wat rustiger voor de lunch vaak. En ik moest even een goed gesprek voeren, dus ik zit daar helemaal goed. Dus ik ben daar en ik heb daar een koffietje en een colaatje zero en een Caesar salad en een goed gesprek en nou, leuke heen en weer, tête-à-tête, om het zo maar te zeggen. En in één keer zie ik die hele vibe veranderen op dat terras. En er komen allerlei beveiligingsmensen komen er binnen. En ik denk, dit kan twee dingen betekenen. Of dit is het Koningshuis, of dit is de maffia. Want zo waren ze een beetje gekleed.
2: Oh.
0: Dus ik zit daar.
2: Wat vet.
0: En ik zit te kijken en ik zie die. Ik denk, ah, dit heeft iets te maken met voetbal. Want ik ken wat ik. Hè, voetbal, dat is heel gek om te zeggen. Maar bij Zuid-Europese clubs kun je vaak zien, als die wat hogere beambten binnenkomen, dan is het een beetje. Het voelt een beetje of mafioos, yeah, of voetbal. Het heeft iets Zuid-Europees. En het is heel gek om te zeggen. Maar zo voelt het voor mij even. En in één keer dacht ik, oh ja, natuurlijk. Ik zie de voorzitter zitten van FC Barcelona.
1: Wow.
0: Joan Laporta. En in één keer denk ik, oh ja, natuurlijk. Vandaag is die hele trieste dag voor de familie Koeman.
1: Oh, nee.
0: Dus de vrouw van Ronald Koeman is nu net begraven vanmiddag.
1: Oh.
0: En want ik zat die hersens maar te kraken. Welke transfer is er? Wat is er aan de hand? Het is interlandperiode. Hoe kan dit? Ik wilde Michael bellen van de Telegraaf. Mike Verwij.
1: Dan mis ik iets.
0: Die appte ik ook. En toen in één keer dacht ik, oh ja. Nee, ik wilde namelijk iemand toelopen om, weet ik veel, gewoon respect te betonen. En je bent toch de voorzitter van de grootste club ter wereld. Dus cool. Toen dacht ik, oh nee, dat is niet zo gepast. Want hij is hier voor een begrafenis. Maar hij ging wel even een spaghettietje eten bij George en Laren. En er zitten dan ook 8 man beveiliging omheen en stonden op de hoek en zo. En ja, dus dat is grappig. Het is heel juicy, maar het einde een beetje verdrietig. Maar ik dacht, ja, dat is toch bizar. Zo, dat je daar in één keer zit en de voorzitter van Barcelona.
1: Ja, wel gek wat ik ga zeggen, maar ik vind toch wel altijd als je een begrafenis of een crematie hebt, vind ik wel altijd fijn als de zon schijnt.
0: Ja, snap ik heel goed.
1: Altijd als het regent, dan vind ik.
2: Het weer is altijd heel erg bepalend, ja.
1: Ja, ik vind dat dan ergens dan bezig. Dan voelt het toch een beetje dat je dan die warmte voelt. En voor de nabestaanden kan ik dan altijd denken, oh ja, dan voelen ze gewoon een beetje de warmte van boven of zo. Dat diegene dan er toch, nou ja, toch een beetje op hun schijnt.
0: Het voelde ook een beetje als een soort correctie aan onszelf. Koeman hebben we natuurlijk helemaal kapot gemaakt afgelopen zomer, omdat het WK gewoon waardeloos was. Kunnen we lang of kort over lullen, maar het was gewoon zo qua voetbal. Dan denk ik, ja, het is ook wel gewoon Ronald Koeman. Gewoon natuurlijk een wereldster die uiteindelijk ook de directie van Barcelona nog op de begrafenis van zijn vrouw krijgt. Zijn we in Nederland af en toe ook een beetje zo van, ja, het is maar Koeman. Nee, het is wel Ronald Koeman. Want dan meer respect de legend, weet je wel.
1: Ik vind ik ook.
2: Ik heb maar één hele gekke verbazing eigenlijk.
1: Ja.
2: Dat zo'n grote meneer bij een tent gaat eten die maar 3,6 sterren krijgt op Google.
0: Ja, dat is,
1: ja, maar
0: dat
1: hij is zelf al een grote ster.
0: Ja, toch? Ja, dat is het, ja, ook, weet je. En wij, jel maar gewoon even als grote sterren, want ik snap dat heel goed natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Kijk, wij eren ook het eenvoudige, weet je. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weer.
1: Hoi.
0: Dames en heren.

0: weekendmaand. Voelt vandaag een beetje als een mei, als een goede lentedag. Maar in de maand september is het ticketalarm, hoor, de ticketscore. Vandaag voor fenomeen Phoebe Bridgers.
1: Nee. Role model.
0: Ook krijgt de pleuris morgen Phoebe Bridgers.
2: Ja.
0: Ik had de kalender nog op Engels op de ijs staan.

0: 17 minuten over 4. Wat heeft het nieuws?
1: Wat heeft het nieuws?
2: Net niet gehaald.
0: Ja. En heeft het nieuws net niet gehaald, maar ik ga het wel melden. En ik ga het zelf meteen uitgebreid toelichten. Barend en Wenner gaat Nelly kwijtraken. En hoe dat zit hoor je zo meteen.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, maar wat heb jij?
3: Een mysterieuze Chinese man die heeft een soort magische gave.
4: Oh.
3: Hij kan de toekomst voorspellen door middel van het aanraken van de borsten van een vrouw.
0: Hé! Hey.
4: Oh. Dat kan jij toch ook?
3: Ja, zeker. Ja,
4: nou, kom maar op.
3: Als het niet lukt, geld terug.
2: Oh. Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nou, kom maar jij.
4: Nou, ik ga ook even naar China, want China is een treinstation rijker. Dat moest volgens de ontwerpers lijken op een pruimenbloesem. Maar als je ernaar kijkt, lijkt het echt op een maandverbandje.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nou ja, pruimenbloesem, maandverbandje, ja, dat is... Om het even zou ik niet willen zeggen, maar...
4: Zeg je nou dat het op een pruim lijkt?
0: Ja. Ja, heerlijk.
4: Vol in de bloei.
0: Echt de pruimenliefhebber ben ik, hoor. Ja, heerlijk. Niet de pruimen.

0: gewoon even binnenstieren. Wat is er allemaal aan de hand, boys? Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, wij willen even iets opnemen, maar er liggen geen koptelefoons in die andere studio.
2: Nee, maar alles verdwijnt hier.
0: Ja.
2: Maar
1: het is
0: onvoorstelbaar.
3: Volgens mij ligt er nog eentje bij Bar.
0: Maar dat krijg je als je de DJ's zo onderbetaalt. Mensen gaan dingen mee naar huis halen. Oké, jongens, succes. Los het zelf maar even op, hè. Moesten wij vroeger ook.
2: Dat komt sinds hij met jou mee is geweest om een DJ-klusje.
0: Gaan we het later nog even over
3: hebben. Is hij heel masculin aan het doen?
0: Ja. Jongens, even het volgende. Ik heb net voorgelegd. Fijn dat je erbij bent. Dit is de middagshow. Ticketmaand is actief. Vandaag kaarten voor Royal Marl. Ik heb net gezegd in het net niet nieuws. Jammer, wij raken Nelly kwijt.
2: Ja, dat weet ik al lang.
0: Nelly zit in haar afrondende fase bij Barend en Benner. En het heeft te maken. Ik ben er net speciaal voor naar buiten gegaan. Ik heb het, eens even kijken, 16 minuten en 28 seconden volgehouden. En ik weet dat het niet charmant is om je eigen podcast te pluggen die buiten Barend en Benner gaat. Dus ik ga het even voor Nel doen. Nel heeft een podcast gemaakt met Bettine Holwerda en Veerle Hofstra.
3: Hofkens.
0: En die heet Ik tel tot 3. Nou, het waren voor mij 16 hele zware minuten. Want het ging alleen maar over het moederschap, over keizersnee, over ruggenprik,
1: over
0: ontsluiting. Nee, maar dat betekent dus dat het een succes gaat worden. Want hier slaan alle vrouwen op aan in dat gekeuvel over zwangerschap en moeder zijn en in het leven staan. Dames en heren, dit was 4 jaar Nelly Benner. Ja. Want de podcast Ik tel tot 3 is live. Gaat een groot succes worden. Nel gaat gebombardeerd worden onder de Montfluencer-klusjes en dat soort dingen.
2: Ja.
0: En het mooie is, weet je wat ze daar doet, Nel? Of Jel?
2: Nou?
0: Ze praat nergens doorheen.
2: Daar niet!
0: Ik moest gewoon 8 minuten wachten voordat ik Nel een keertje hoorde. Die meiden maar na een ontsluiting. En er lag Sam op mijn borst. En ik heb bevallen. En hoe voelde dat? Ik heb 3 kinderen. Nou, met Nel duurde het een half uur voordat ze op gang kwam.
3: Nou, ik zeg ook in de podcast dat ik vind het lekker om een beetje oestrogeen om me heen te hebben.
0: Hey.
3: Maar jullie testosteron heb ik ook nodig.
0: Ja,
3: hoor.
0: Dat is allebei, hè?
3: Ja, daarom
0: we hebben elkaar
3: allebei
0: nodig. Okay.
3: Ja, come on.
0: Ik tel tot 3. De podcast is live van Nelly Benner. We hebben er eigenlijk niks aan om die te pluggen. Want om die reden raken we er kwijt.
2: Ja.
0: Maar ja, het zijn wel leuke meiden bij elkaar. En mijn goede, wat kunnen jullie insane keuvelen, zeg.
3: Ja, heerlijk.
0: Het is
3: echt geweldig, al zeg ik het zelf.
0: Heeft Pickwick al gebeld als sponsor?
3: Weet ik niet.
0: Hè? Jezus.
3: Heb je jezelf wel eens gehoord?
0: Ja, maar
3: als je vindt dat Barend veel praat, stuur dan even een appje naar de NPO luisteren.
0: Ja, maar dat is entertaining. Dat heeft dat warme, dat volgt.
3: Godverdikke me wel, jij houdt nootjes nater.
0: Nu wel hoor. Kijk, hier is Jenna Spyro namelijk. Gaan we.
4: In my

0: Shanna Spyro en Great Expectation. Nou, het is allemaal gezellig, maar we hebben net Thermocity gedraaid met Self-Aware. Nu weer deze, mag ik wel weer een beetje gezelligheid in. Het is ook, hoeft niet aangeboden te worden door Monuta aan deze uitzending.
1: NOS op 3.
0: Ja, op die reden zometeen het allerlekkerste zonnige geluid uit de Zero's. Nou, dat was misschien niet helemaal waar, maar ik vind het wel lekker. Word altijd gelukkig van. Hoe het zit hoor je binnen nu een paar tellen. Eerst doen we even de laatste nieuwsfeitjes met Stef Wantra. Stef, goedemiddag jongen.
2: Goedemiddag. Duitsland hoeft nog steeds niet op zoek te gaan naar een nieuwe bondskanselier. Friedrich Merz kan namelijk nog eventjes aanblijven. Na flinke nederlagen bij regionale verkiezingen in Duitsland stond de positie van Merz ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij nu brede steun gekregen.
0: Wat is er geheel?
3: Niks. Ik moest krabben op mijn hoofd.
0: Misschien heb jij in één keer een hele inhoudelijke mening over de Duitse bondsstaat.
3: Maar mijn juist, zolang ze maar bier goedkoop blijft, dan wel eens goed.
0: Ja, natuurlijk. Oké, lekker.
2: Heel ander nieuws dan, want een man die voor de rechter staat voor het doodrijden van 3 kinderen en een schooldirecteur in Zeeuws-Vlaanderen komt onder voorwaarden vrij. Hij mag die rechtszaak dus nu in vrijheid gaan afwachten. Vandaag werd bekend dat hij ook veel te hard reed ten tijde van het ongeluk, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Je hebt van die meetlussen in de weg zitten om te kijken of er verkeer op die weg zit. Daaruit zou blijken dat hij ongeveer een kilometer voor de bocht van het dodelijk ongeval 135 kilometer per uur zou hebben gereden. Ook is er gekeken naar data van zijn telefoon en daaruit blijkt in ieder geval dat hij 800 meter voor het ongeval nog zo'n 130 kilometer per uur zou hebben gereden.
2: Och, dat is een weg waar je maar 80 mag rijden. 3 kinderen en 1 volwassene overleefden de aanrijding niet. En inwoners van Oud-Marsum in Twente moeten volgend jaar op 25 maart niet gek opkijken als er ineens een grote wit kruis voorbij wordt getild en een musicalster tegenkomen die zegt dat hij Jezus is of dit liedje horen.
5: Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart, wit, maar in de kleur van je hart.
2: Ja, de Passion natuurlijk wordt volgend jaar gehouden in Oud-Marsum in Twente dus. De burgemeester van het plaatsje zegt in een reactie dat hij super trots is dat zo'n groot evenement naar zijn dorpje toekomt, waar eigenlijk maar 5000 mensen wonen.
0: Zo.
2: De laatste keer dat de Passion in Overijssel was, was in 2015 in Enschede.
0: Wat is er nou met jou maar aan de hand dan?
3: Het is een beetje Soldaat van Oranje. Maar hoe lang gaan we hier nog mee door?
0: Wat dan?
6: Ja, mensen vinden het leuk.
0: Ja, het is toch leuk?
3: Je weet ook al hoe het afloopt.
0: Ja, maar Jel, jij zit ook ieder jaar zit je...
6: Jij zit naar het Songfestival.
0: Ja, we hebben goed nieuws gehad over het Songfestival.
3: Dat is elk jaar anders.
0: Allemaal.
3: Dat is elk jaar anders.
0: Ja, maar je ziet er allemaal lelijk uitgedorste, ingewikkelde Oost-Europeanen lelijke liedjes te zingen.
3: Heel wat
0: en een paar gasten heel nichterig te doen in een leren string en dan het net te doen alsof het muzikaal is. Echt ongekend. Ja. Wat een troep is dat. En dat kijk je ook. Sterk nog, dan gaat hij hier naar huis. Ja, ik wil naar huis.
6: Ja, wat dan? Wel kijken.
0: En ook lekker de voorrondes. Ja.
3: Ik hoop dat ze nog iemand zoeken voor het commentaar, want dat is altijd bedroevend slecht normaal. Ik kan het veel beter.
0: Hé, maar is er al, want ik zag vandaag die hele persco hier beneden in de gang. Ja. De NPO en het hele gebeuren gaan we het later nog over hebben. Maar wie gaan we er naartoe sturen dan?
6: Zo, hebben jullie al een zanger?
3: Ik hoop Davida Michel. Die heeft zich soort van wel zichzelf naar voren gezet.
0: Oké.
3: Okay. Het zou fantastisch zijn, man.
0: Ja. Oké, nou lekker jongens. Ik hoop nog altijd gaan op Woltertje Kroes. Dat zou ik
3: ook
0: wel
3: leuk vinden.
0: Oké, we doen het weer nog even, Stef. Kom maar.
2: Vanavond alleen in het noorden kans op een buitje. Morgen een drogere dag met meer zon. Het wordt opnieuw niet koud bij maximaal 20 graden.
0: Wolter Kroes, Stef Ekkel, Django Wagner. Gewoon een keertje uitpakken, weet je wel. Trots zijn op wie je bent. Ja, dat is toch schitterend. Ik zou het mooi vinden. Kom naar het verkeer. Kom.
6: Ja, sorry, ik was heel veel afgeleid. Ja. Ik zag even Django Wagner staan.
0: Ja.
6: De A1 Apeldoorn Hengelo voor afrit Lochem 20 minuten. Komt door een defecte bus. De rechterrijstrook is dicht.
0: Hoi.
6: De A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg.
0: Jeetje, Nel. Ga je lekker podcasten, joh.

0: Wat?
1: Just in de Wild.
0: Just in de Wild.
1: Die is gewoon
0: een podium op goede gozer.
1: Songfestival.
0: Of Nel.
2: Ja, ik heb dat toch wel een goed nummer.
0: Ja, Culemborg. Leg hem. Ach, Nel, we houden van je. Ik moet je niet meer onderbreken, heb ik op TikTok gelezen, voordat ik de woke generatie van 21 plus... Oh ja.

0: ik stuitte op de TikTok van Max Lorenzo. Een van de mannen van Flair. En ik weet niet, man, ik vind hem een grappige gozer en een aardige gozer. En ik dacht ineens van, hey, wat grappig dat ze nog nooit bij ons in de show zijn geweest. En ze hebben de toezegging gedaan, ze komen binnenkort langs. Dus dat is leuk, toch?
1: Dat is echt geweldig.
0: Mooie gasten, aardige gasten. En ja, voor Nel ook leuk. Want,
1: Nee, Van Delen.
0: Wat?
1: Wat wilde jij zeggen? Waarom voor Nel leuk?
0: Ja, omdat jij gewoon heel erg geïnteresseerd was in hoe ze die middenriff nou hadden opgenomen. In dat atonale gedeelte bij die key, hoe dat zat.
1: Precies.
0: En je hebt best wel lekkere gasten.
1: Nee, dat is onze online social queen. Ik heb dit nog nooit gezegd.
0: Dat klopt, maar ik ken jou beter dan dat jij jezelf kent.
1: Dus, nee, ik hou van lekkere oud.
0: Ja, tuurlijk. Nou, heel goed. Oké, jongens. En Flo Rida, de

0: aan de bak.
1: Oh, spannend.
0: Je moet aan de bak. Want we zitten een beetje te vissen in die Frank Boeien-achtige vijver en wat jaren 90 acts en zo. Ik denk dat dit programma toe is om dit soort mensen te gaan vragen of een bandje bestaat.
1: Flowrider,
0: come on man.
1: Flowrider is... Ja, maar weer het probleem is, ik doe dat dus wel vaak. En dan stuur ik ze een DM'tje of via hun manager.
0: Ja.
1: Dat moet, hè, want...
0: Flowrider@contact.nl.
2: Nee, je mag ze niet. Ik kan Flowrider wel gewoon zelf benaderen, maar...
0: Okay,
1: waarom doe je dat niet even?
0: Oké, Nel. Laat jou maar even uitpraten.
1: Maar Flowrider, kijk, wij zijn hem een beetje het oog verloren. Maar ik heb het wel eens gehad... Kijk, die Italiaanse zanger...
0: Tiziano Ferro?
1: Die. Dat dacht ik ook van. Nou, die,
2: van wat was
0: het? Ja, luister, Tiziano Ferro had ik in 2002 gast, had hij een geweldige hit. Dat was echt man. Dat is echt onvoorstelbaar.
1: Deze.
0: Perdono.
2: Nou, wat, dit was echt een klapper.
0: Oké, maar maak je verhaal
1: dus
0: af.
1: Ik denk dan zo'n gast, weet je wel, benaderen wel. Maar die is groter dan...
2: Dan de grootste artiest hier in Nederland.
1: Ja.
0: Dan de Beatles.
1: Nou ja,
0: nee. In Italië.
1: Groter dan Kensington.
2: Wij zijn natuurlijk maar een klein kikkerlandje met een hele grote bek.
1: Ja. Maar Flowrider, die zijn we een beetje het oog verloren. Maar die heeft nog steeds een miljoen volgers op Instagram.
2: Ja, en die doet nog steeds
1: stadions uitverkopen.
0: Nel, zou je gewoon een beetje wel principe wat je in de podcast hebt... dat je niet iedere keer overal doorheen zit?
2: Ja, ze raakte gewoon
0: enthousiast. Ik word helemaal kapot gemaakt op TikTok... dat ik een soort mansplainer ben die door alle vrouwen heen zit. Nou,
2: ja,
0: het is onvoorstelbaar.
2: Ik pak een beetje van je over,
0: hier,
2: dacht ik.
0: Gaat het alweer een beetje. Ga maar door,
2: zei je wat?
0: Ja,
2: wat? Oh,
0: alright, morgen. Nieuwe beetje bestaan nog heel simpel. We hebben altijd te maken met heel veel acts die in ons leven door onze oren glijden, die we voorbij zien komen en waarvan we dan even niet meer weten hoe het met ze gaat. Vorige week hadden we Go Back to the Zoo. Morgen weer een hele speciale om de week 4:15. En dan hoor ik je denken, waarom zeg je dat nu al? Ja, omdat ik wil dat je er morgen weer bij bent. Ja, hey.

0: ik zag afgelopen week zag ik Dries Roelvink nog, weet je wel, met Dave Roelvink. Die wordt er in elkaar gebeukt bij zo'n bokspartij. En die kan ook... Ben je erbij, jammer? Of,
1: Nee, ik ben een beetje boos.
0: Ben je een ander programma aan het maken? Ik ben van het werk. We maken in eerste instantie een middagshow.
2: Laat hem eventjes even uitrazen. Okay. Dat doen vaders ook.
1: Ik ken dit verhaal al. Ja.
0: Dus wat gebeurt, het is allemaal hartstikke leuk. Ik zie de vader van Dave Roelvink, zie ik, Dries, lief zijn voor zijn zoon. En dat is altijd top. En nu krijgen we een berichtje binnen. Dat ik denk, dit is ook weer vanuit oneindige vaderliefde. Ik heb hier te maken met Marcel T, zo heet hij in de app. En die zegt, lieve Nel, ik heb hier een berichtje geschreven vanuit oneindige vaderliefde. Hoe zou jij het vinden om een keer live in de uitzending door een make-up artist worden opgemaakt?
2: Oh.
0: Het zit zo, mijn dochter Janine, artist name Jeanne, heeft vorig jaar haar opleiding aan de Beauty Academy afgerond. Ze is fantastisch en mooi opmaken, maar helaas veel te bescheiden om dat van de daken te roepen. Alles gaat tegenwoordig via Instagram en daar heeft ze nog maar 250 volgers. Ik hoor jou en Barend ook altijd vol trots over jullie kinderen spreken. En voor die gasten doe je toch ook alles? Ik heb haar ook beloofd om alles te doen om haar een goede start te geven. Daarna moet ze het natuurlijk zelf doen. Nu wil ik haar, een blauw aantal volgers, hele pakket. Heel simpel, het volgende vraag. En we gaan dit nu beantwoorden, maar niet ja of een nee. Want zo simpel is het ook, we doen gelijk zaken. Ja. Hij vraagt namelijk,
2: ja?
0: Zou jij... Hoe cool zou het zijn als jij live door haar zou worden opgemaakt in de studio... als dank voor de aandacht? Nou krijg je misschien tig van dit soort aanvragen en denk je... zou ik ook begrijpen, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Lieve Nel. Gaan we een ja of een nee gooien?
2: Tuurlijk een ja.
0: Hey, Marcel, we gaan... Hoe cool zou het zijn als jij live door haar zou worden opgemaakt in de studio... als dank voor de aandacht? Nou krijg je misschien tig van dit soort aanvragen en denk je... zou ik ook begrijpen, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Lieve Nel. Gaan we een ja of een nee gooien?
2: Tuurlijk een ja.
0: Hey,
1: Hoor je dat nou?

0: lekker mayo.
1: Nee. Ja.
0: Nee. Het is een Ticketmaar met 3FM. Rolmodel horen vandaag is ticket scoren. En die kaarten die gaan er best wel snel uit. Het is lachen, is leuk man. 3FM.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders ga ik je mis. Pakken.
2: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: tickets op kampeer- en caravanjabers.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
15: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
16: Show 3FM, het is 5 uur. Zometeen de drie dingen van de dag die er te doen of te deden. Met heel goed nieuws voor jou. Wat het is, hoor je binnen nu in een paar tellen. Eerst NOS 3, hier is Stef Benstra.
17: Ja, goedemiddag. Na een jaar niet te hebben meegedaan, doet Nederland weer mee aan het Eurovisie Songfestival.
18: NOS op 3.
17: En het moet nu een gezamenlijk project van de publieke omroepen worden. Onder leiding van de overkoepelende organisatie, de NPO. Die club nodigt nu de verschillende omroepen hier in Nederland uit om met ideeën voor de bijdrage te komen, zegt onze verslaggever Mark Robin Visser.
19: Nou is het tot nu toe volstrekt onduidelijk welke omroepen dat willen. En de NPO wil ook op dit moment niet zeggen wie er happen of met wie ze in gesprek zijn. Nou, daarnaast moet er ook nog een kandidaat worden gevonden, een Nederlandse inzending dus, die naar Bulgarije gaat. gaat. Nou, daarvoor wil de NPO een onafhankelijke commissie instellen. En dat moet allemaal heel snel gebeuren. Want voor het eind van het jaar moet het allemaal duidelijk zijn.
17: De omroep Avrotros wilde het niet meer organiseren, omdat Israël nog steeds meedoet. En ook in deze nieuwe opzet doen ze er niet aan mee. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan in de Gazastrook is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Een grote ergernis voor veel OV-reizigers. In een coupé zitten terwijl mensen muziek luisteren zonder oordopjes in. Nou, in Singapore is nu een boete ingevoerd van €350... voor passagiers die harde muziek afspelen of via de luidspreker bellen in de bus. En ook mensen die hun voeten op een stoel neerzetten of afval in de bus achterlaten kunnen een boete van duizenden euro's krijgen. En leerlingen van tientallen praktijkscholen krijgen nu extra hulp als thuis weinig geld is voor dingen die ze nodig hebben voor school of stage. Nou, denk dan aan werkschoenen, een koksjas of een fiets. Bij een praktijkschool in Groningen bekijkt de stagecoördinator samen met leerlingen wat er nodig is, zodat geld geen reden is om een stage mis te lopen.
18: Wij hadden een meisje en die had wat fysieke problemen en die kwam niet meer op school. Er was verzuim en toen we daar achteraan gingen bellen, bleek dat haar elektrische fiets kapot was. En zij dus niet naar school kon komen, was geen geld voor de OV. Wij hadden nu de middelen om gelijk een nieuwe fiets te regelen. En zij kwam weer naar school en kon gewoon weer op een normale manier de schoolgang doen.
17: Ja, vorig jaar kregen 25 praktijkscholen ook al extra geld om leerlingen te helpen. En dit schooljaar krijgen nog eens 115 andere scholen deze subsidie. Het weer er nog voor je. Vanavond alleen in het noorden kans op een buitje. Morgen een drogere dag met meer zon bij ongeveer 20 graden.
16: Dan 3FM met het verkeer. Ik heb de A2.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Rij veilig. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
11: Role Model.
10: 3FM.
11: Want
10: Barend en Benner.
12: Dit is Barend en Benner. Welkom bijna nummer 1 middagshow. We doen hem voor 23 september. Het is lekker.

0: Oei. Zullen we even een minuut stil te houden?
1: Ja, lekker.
0: Voor Olte Gulsen.
2: Waarom?
0: Ja, dat je zo vaak de media kan opzoeken.
2: Ik vind dat ook wel knap.
1: Dat doen wij er ook weer dus nu.
2: Ja.
0: Olte Gulsen, jongen, dat is toch ongekend, weet je? Dat je bij alles wat met een beetje ophef over jouw persoon aan de hand is, nooit een keertje denkt, weet je wat, we laten iedereen lekker een weekje lullen. Ik ben getrouwd, ik vind het prima. Het
2: ja, maar die pers doet er ook allemaal haar op.
0: Nee, je reageert. Dus laat gewoon, je bent getrouwd ja, vorige week.
2: Al vaak is het zo, als mensen niet reageren, dan zeggen ze weer wat zwakker.
0: Ja, maar dat is over een week rijdt Lil Kleine weer een pui eruit, of staat Ali B weer zijn ex op een hek te tongen. Weet ik veel. Er gebeurt zoveel. Ja, wat ik bedoel te zeggen is, dan heb je Lil Kleine laten optreden
2: jij
0: op je bruiloft.
2: Jij doet precies hetzelfde.
0: Nee,
2: jawel,
0: nee.
2: Want jij maakt het ook onderwerp van dien.
0: Ja, dat is ook zo, maar die vrijheid heb ik.
2: Ja.
0: Als maker.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar ik wilde even een minuutje stil te nemen voor iemand die het gewoon zo nodig vindt om zo vaak de media op te zoeken. Dat vind ik zo knap, dat je jezelf zo belangrijk vindt.
2: Nou, ik geef liever een minuutje stilte voor Jelmer.
0: Waarom?
2: Ja, die gaat weer wat weggeven.
0: Ja, dat is lekker.
3: Mooi. Barend en Benner.
4: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Heerlijk zeg, hey. Nou Jelmers, hier, kom eens even de film 10-daagse.
1: Ja, de bioscoop 10-daagse is
0: bezig. Ja, dat bedoel ik, ja.
1: We hebben een roulette-wiel
0: ja.
1: Met alle films daarop die nu in de bioscoop zijn.
0: Ja, dus op dit wiel zitten alle films die in de bio zijn en het balletje pleurt nergens op en dan mag je er gratis heen.
1: Ja, dat is wat het is.
0: Oh, stil. Go, leer, hey. Waar valt die op?
2: Ja.
1: Oh, deze film moet nog uitkomen, zie ik.
2: Oh.
1: Die komt morgen uit.
0: Oh. Hey. Olse en Ilko, het huwelijk.
1: Ja. Hey. De film heet 500 Miles.
0: Oh, nou,
1: dat is een drama.
0: Ja.
1: Veel te knap, hij is nog niet uit, maar toch geeft IMDb al 7.3.
0: Nou, dus dat is lekker. Dat is
1: gewoon lekker.
0: Dat is 500 mijl.
1: Ja, ja, en het is volgens mij wel een zware film. Maar
2: de opvolging van de 8 Mile?
0: Nee. Doe die grappen maar in de podcast. Ja, maar
1: zijn er echt kwijt, hè?
0: Ja, we zijn echt kwijt. Ja, we zijn helemaal weg.
2: Maar, oké. Okay.
0: 500 mijl. Krijg je ook kilometervergoeding met deze benzineprijs? Hey, joh, zware film. Nu appen naar de NPO-luister-app. En dan krijgt een 7,1. Ik zeg altijd, als het een 6 heeft, mag je hem al aanklikken.
1: 7,3.
0: 7,3 op IMDb. Een topavond, heerlijk. En gewoon weer ongegeneerd M&M's of zouten popcorn graaien.
2: Oh, lekker van die nachos.
0: Lekker, man. Een beetje kaassaus in je melkmieter.
2: Die vind ik zo lekker goor, vies, heerlijk.
0: Kom maar door. Laat het even weten. Drop het even in de NPO-luister-app. App zware film naar de NPO-luister-app. Dat is zware film naar de NPO-luister-app. Nel, jij hebt iets over een mysterieuze foto van Suzanne Freek.
2: Ja, dat zie ik net geplaatst worden. En ik heb er toch wel een vraagtekens bij. Ik zie echt een prachtige foto van Suzanne Freek.
0: Ja.
2: Ze kijken wel allebei een andere kant op. Freek kijkt naar voren en Suzanne die kijkt naar de zijkant.
0: Oh, lekker.
2: En er staat alleen een datum bij.
0: Dan weet ik het.
2: 1 oktober 2026.
0: Dan weet ik het.
2: Dat is bijna.
1: Een nieuw album.
0: Een nieuw album?
1: 100%.
0: Nieuw album?
1: Nou. Dat is als één. Bam! Als eentje naar voren kijkt en andere opzij, dat is een traditioneel albumfoto.
2: Echt?
0: Dat is wel waar, ja. Dat is wel. Kunnen we anders Olse even bellen of die dat misschien weet of dat zo is? Nee, maar dan kan ze ook denken.
2: Maar jij dacht misschien wat anders.
0: Ik dacht misschien weer een kindje.
2: Dat ze misschien dat ze dan bekend maken dat ze zwanger is. Ja, maar dat kan de bekendmaking van de zwangerschap zijn.
0: Oh, dat is misschien ook wat vergezocht allemaal.
1: Ja.
0: Jongens, ik weet het allemaal niet meer. Ik moet mezelf even tekort. Ja, ik raak het kwijt. Oh ja, ticket maar.

Oei, oei, oei, oei. Wat een show. Zware film. Even appen naar de NPO Luister app. Dan mag je gewoon 2 uur en 20 minuten gratis op je reet zitten. Terwijl je psychologisch helemaal gesloopt wordt. Maar wel 7.3 op IMDb.

0: je persoonlijk, hè? Vind jij dit een leuk liedje? Gewoon best wel groot waren, dat Ron Model. En dat hij gewoon op de dag van de liefde, 14 februari 2027, een show maken in de AFAS in Amsterdam. Wist je dat? Wist je dat dat gaat gebeuren? En wist je dat je daar nu tickets voor kan winnen? Nee, wist je ook niet.
1: 3FM, ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Ron Model.
0: Ticket alarm, hoor eens, ticket scoren. Kom eens even door in de NPO Luister-app. Gratis kaarten voor

0: 3FM ticketmaand.
1: Role model. Dames en heren. 14 februari 2027 is toch crazy?
2: Nee, schat.
1: Jawel.
2: Oh ja, dat.
1: Ja, oh, ga je bij de handen?
2: Ja.
1: Doe maar in de podcast.
2: Oké. Okay. Hallo?
1: Oké, okay, hallo, goeiedag, met wie?
2: Oh jee.
1: Hallo.
3: Hallo, met Lin.
1: Met Lin spreken wij. Lin, wat een ongekende... Nee, sorry Jel, druk maar weg. Ik kan niet met zo'n car
2: kitten. Nee, dat is zielig.
1: Nee, ik wil dit niet. Ik wil kwaliteit.
2: Lin, houd snel van je car kitten. Doe iets. Of doe iets. Anders gaat hij opbouwen.
1: Ik kan het niet... Ik kan er niet mee praten, Lin. Dit is toch geen gesprek? Ik maak radio.
4: Ja, maar dat weet Lin toch niet?
2: Nee.
1: Ja, maar... Ja,
2: Lin. Lin, ga uit de ijskast. Nu.
1: Zet die auto aan de kant.
2: Zet de auto aan de kant.
3: Ja, ik zag je laatst naar best opleggen. Maak ze wel even de auto.
1: Ja, maar zelfs als je praat ben je niet te verstaan. Het is ongelooflijk.
4: Ja, maar Lin.
2: Ja, maar veiligheid voor alles hoor, Baar.
1: Veiligheid voor alles. Ik heb hier honderdduizenden luisteraars die kaarten willen. En we gaan hem weggeven aan Lin.
4: Ja, daar kan Lin toch niks aan doen?
2: Nee.
1: Ja, maar
4: ben je een ongekende klootzak?
1: Nee, helemaal niet. Ik wil gewoon
2: doe rustig tegen Baden.
1: Nee,
2: ja?
1: Ik wil gewoon kunnen praten. Hé, hey, Lin, je bent helemaal onderwerp van discussie. Je haalt mijn hele team uit elkaar.
3: Ja.
1: Lin?
3: Sorry.
1: Lin, wil je naar Role Model?
3: Heel graag.
1: Oké, okay, heel goed. Waar woon je?
3: Helemaal in het zuiden van Limburg.
1: Helemaal in het zuiden van Limburg. Oké, okay, nee, maar heel goed. Okay, dan sturen wij vanavond Andres nog even langs. Na de avondshow om jou een kaartje te komen brengen. Voelt nu net alsof ik met fucking prinses Beatrix een verbinding maak met Radio Oranje. Om te zeggen, in Londen komen de geiten los. En dat is dan weer codetaal voor kaarten voor Role Model. Gaat allemaal helemaal nergens over. Het is allemaal prima. Niet te doen. Maar voor jou niet één, maar twee kaarten voor Role Model.
3: Heel erg bedankt.
1: Heel goed. De heer is los. De geit moet worden gemolken.

0: denk je dat niemand dit meer weet? Dit is echt de hele mensheid compleet vergeten.
1: Wel, kapot veel mensen waren verliefd op hem.
0: Wat is de voornaam van de barman die van 2017 tot 2025 achter de bar stond in het tv-programma First Dates? Ik mis dat nog wel. Het bestaat
1: niet. Ja, natuurlijk wel. Er zit nu een nieuw iemand.
0: Echt waar? Oké, maar hoe heette die gozer ook alweer? Wat was je naam met die razend blauwe ogen? Die wat? Van het scherm spatten.
1: Omdat hij dat wel leuk deed.
2: De slechtste, allerslechtste matchers van alle datingprogramma's die er zijn.
1: Ja,
2: van,
1: want altijd, ik wacht altijd tot het einde en nooit is iemand bij elkaar gebleven.
2: Nelly en Jelmer wacht hebben even, nog één keer afgesproken. Even, daarna hebben ze elkaar nooit meer gezien.
1: Ja, vet
0: wacht even. Eerst even, laat even weten hoe die gozer heet.
1: Ja.
0: Via de NPO Luister-app zit je naam erbij. En wie naar baan te ben een boombox. Verder ben ik het helemaal met jullie eens, want altijd kansen. Daar zag ik ook weer. En dan word ik ook altijd boos. Vond ik altijd onaardig, weet je wel. Dan moest zo'n gozer moest het weer eerst vertellen. En dan denk ik, lieve aanwezigen van de zaal. En lieve mededatekandidaat. Ik denk dat je misschien best wel ja zou kunnen zeggen. Want er vervolg met jou daten wordt sowieso in het normale leven al lastig. En dan zat het weer aan te horen of hij. En dan denk ik, och, doe niet zo ingewikkeld. Waag eens wat in het leven.
2: Ja,
0: maar het niet zo moeilijk.
2: Het allerergste vond ik, dat moment dat ze dat moest zeggen. En dan zegt dat meisje, nou begin jij maar.
0: Ja,
2: dan zegt die jongen, ja, ik vond het heel leuk. Ja. Laat nog een keer afspreken. En dan zegt hij, nee, ik vond
1: het. Ja, dat vind ik gemeen.
2: Oh, wat dan ben je dat een loeder.
1: Ja, maar het gebeurt ook andersom. Ja, vind ik ook. Als jij niet meer door moet gaan, moet je gewoon als eerste zeggen, ik wil niet meer door. Want dan kan die ander tenminste ook zeggen. Ik vind het altijd wel baas als iemand die anders zegt van, oh jammer, ik had wel doorgewild.
2: Ja, dat
1: dan vind ik echt dat je echt bal en borst hebt.
0: Ik vind sowieso dat er wel iets met je mis is, hoor. Als je dit soort dingen op tv doet.
2: Hoezo?
0: Ja, kom op, man. Dat is toch niet... Als jij nou een zoon hebt en die zegt van... Pa, ik ga meedoen aan dating voor influencers. Of hoe heet dat? Daten in de liefde. Kom op, man. Dat is toch niet normaal?
1: Leuk. Zo'n leuk avontuur.
0: Hoezo een leuk avontuur?
1: Ik zou daar wel eens een keertje zeg maar, in het restaurant zeg maar, als gast willen zitten.
0: Ja.
2: Heerlijk. Ben ik een keer voor gevraagd?
1: Heb jij dat?
2: Nee, maar dat is echt waar.
0: Ja?
2: Nee, nou, dan moet ik het goed vertellen. Mijn collega's hadden me ervoor opgegeven. En dan moet je dus achterin zitten.
1: Ja.
2: En dan moet je doen alsof je praat. Dus dan moet je...
1: Ja, je bent echt figurant.
0: Ik heb een keer meegedaan aan daten in het donker.

0: Oké, jongens, dan gaan we. Laat even weten hoe die gozer ook alweer heet met die helblauwe ogen. Drop het even in de NPO luister. En nu hebben we NOS 3 van Date in het Donker. Stef Bandstra.
1: Ja, goedemiddag. Een Russische militaire helikopter heeft vanochtend 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. En daarop stuurde het Poolse leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. Onlangs waarschuwde de premier van Polen Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. Europese inlichtingendiensten zeiden eerder al dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil gaan testen.
0: Kijk, je moet het ook niet groter maken dan het is. Weet je, hier zitten Igor en Petrushka, die zitten naast elkaar in die helikopter. En dan denk ik, hey, kun je even de noedels doorgeven? Ja, tuurlijk, die hebben de noedels doorgeven. Nee, ik wil kubbensoep. Nee, ik wil een candy bar. Proteïnebar.
2: Volgens mij is het Polen.
0: Is het Polen? Fucking, hè? Hey,
3: keren.
0: Ik zie daar een schilder lopen.
3: Oh, lach maar om.
1: Shalali, shalala, small town boy in een big arcade. Europa, pa, c'est la vie. Of wordt het volgend jaar misschien weer zoiets?
0: Dit was goed, hè?
1: Gemeen. We waren het al een beetje vergeten.
3: Gemeen.
0: Hoezo gemeen?
3: Ja, ik vind het echt gemeen dat dit weer wordt uitgezonden.
1: Ja, het is toch wel gebeurd.
3: Ja, natuurlijk, ja, is gebeurd, maar je hoeft geen oude koeien
0: uit te als wij 11 september, dan gaan we dat vliegtuig er ook weer in.
3: Ja, precies. Ja.
1: Ja, goed. Het nummer werd uiteindelijk aangepast om te zorgen dat Mia Nicolai en Dion Cooper hun noten konden halen 3 jaar geleden. Maar ja, wie al wie gaat er volgend jaar naar het Songfestival toe? Nu de NPO vanmiddag heeft bekendgemaakt dat Nederland weer meedoet. Ja, dat horen we binnenkort. De NPO gaat die inzending in elk geval organiseren. Maar alle Nederlandse omroepen krijgen er iets over te zeggen. Behalve Avrotros, want die omroep doet nog steeds niet mee in deze nieuwe opzet, omdat Israël nog steeds meedoet. Nou, de NPO noemt die oorlog in Gaza nog steeds hartstikke verschrikkelijk. Maar, zegt de voorzitter van het bestuur van de NPO...
4: Ik heb ook pijn als ik kijk naar wat er in Israël-Gaza aan de hand is. Ik heb overigens ook pijn bij allerlei andere brandhaarden en ellende in de wereld. Maar ik vind dat het op dat soort momenten ook echt heel erg belangrijk is om terug te gaan naar die menselijkheid. En dat gesprek in alle ernst met elkaar te voeren.
1: Ja, mijn tv-collega's van de NOS die gaan het Songfestival volgend jaar uitzenden en ook het commentaar verzorgen.
0: Hey jongens, ja... Het is gewoon een liedjeswedstrijd.
1: Ja, kom op.
3: Sigge Grassenberg zou ik willen voorstellen.
0: Sigge Grassenberg?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, vind ik echt een Songfestival-type. Zag gisteren een filmpje van echt een dijk van een stem. Ja, past er helemaal bij.
0: Sigge Grassenberg. Ja. Is hij of zij omgebouwd of niet? Die vibe heeft hij wel.
2: Is die is goed.
0: Ja, maar die kan wel.
2: Ja, nee, die kan goed zingen.
0: Die heb ik namelijk een keertje gehoord bij Pink of zo.
2: Nee, sterker nog. Die heeft
0: In Amerika
2: bij Idols meegedaan.
3: Hij is echt geweldig en hij past er helemaal bij.
2: Hij heeft gay uitgevonden. Nou, dan doe je het goed bij het Eurovisie.
0: Ja,
3: ja, en hij is een goede dijk van een stem. Ik vond het echt een goede optie.
0: Leuk, heel goed. En, maar je zoekt een dijk van een stem?
3: Ja.
0: Misschien is dan de zoon van Winnie van Dijk een goede keuze.
3: Ja, maar die heeft niet zo'n dijk van een stem.
0: Oké.
1: En het lijkt de grote hackersgroep van dit moment is Shiny Hunters. Eerder braken ze al in bij het Nederlandse Odido en nu hebben ze ook de FBI te pakken.
0: Zo.
1: Ja, ze zouden gevoelige informatie over duizenden medewerkers van die FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst, hebben gestolen. En dat is nogal indrukwekkend, vindt mijn tech-collega Joost ook van de redactie. Vooral de manier waarop.
5: Ze hebben echt ingebroken in een softwaresysteem met een beveiligingslek wat nog niet bekend is. Dat is eigenlijk het hoogste echelon van hacks, zeg maar. Veel hoger kun je eigenlijk niet gaan. Dat is echt heel professioneel. Dat is op een heel hoog niveau. En dat is heel moeilijk tegen te gaan.
1: Ja, want het is niet zo dat die hackers niet worden aangepakt.
5: Er zijn in het verleden ook wel mensen opgepakt. Er is infrastructuur van deze groep uit de lucht gehaald. Maar je ziet dat Shiny Hunters als groep, als merknaam, het ook echt wel overleeft. En binnen die groep Shiny Hunters lijken ook meerdere facties of groepen actief die ook allemaal een eigen werkwijze hebben. Waarbij de groep die dus heeft ingebroken bij Odido een hele andere werkwijze hanteerde dan deze groep. Die echt met een heel kostbaar en moeilijk te vinden lek in software heeft ingebroken bij de FBI.
1: Ja, het zou zomaar kunnen dat die Shiny Hunters nog vaker gaan toeslaan, zegt hij.
5: En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. En het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant.
0: We doen het weer nog even, Stef.
1: Ja, vanavond alleen in het noorden nog kans op een buitje. Morgen een droge dag. Gaan we de zon weer vaker zien. Het wordt ook weer niet koud hoor, maximaal 20 graadjes.
0: Dan het 3FM-verkeer aangeboden door Odido. Oh nee, dat is niet waar. Kom maar.
3: Ik heb nog 2 lange files voor je. Oh, 3 zelfs. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 31 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Den Haag-Zuid 45 minuten. En de A27 Almere Gorkum voor Hagestein 31 minuten. Ja.

0: Dames en heren, mag je een heel groot applaus voor Wiart, 34 jaar uit Amsterdam. Woe!
1: Hoi!
0: Wiart is aan het koken met Boris van Anderhalf en Wiart is barman. Hoe doe je nou de combinatie barman en vader in Amsterdam? Dat is bijna niet te doen.
1: Ja, het is tricky. Dus door de week weekend, hè, dan is vrouw aan het werk en dan ben ik thuis. En andersom vaak.
2: Waar ben je barman?
0: Ja.
1: Op de Herengracht, proeflokaal Arendsnest.
2: Ken ik.
0: Hoe heet dat daar?
3: Proeflokaal.
2: Proeflokaal Arendsnest.
0: Oh.
1: Ja, okay. 52 Nederlandse bieren, alleen maar Nederlands bier.
2: Ja, daar ben ik al eens een keer heel erg kachel geweest.
0: Ja.
3: Sterker nog, hij is nog steeds kachel van.
2: Nee, je kon op een gegeven moment voor mij. Deden jullie niet mee met zo'n, zo'n kroegentocht waarbij je een shirt kon verdienen als je ze alle 12 gehad had?
1: Je hebt 4 kroegen, maar als je die alle 4 doet, dan ja, klopt. Ja,
2: nou, ik ben bij jullie blijven hangen.
0: moet je ook s'nachts werken?
1: Ik moet ook s'nachts werken, ja. Dus dat is dan 's ochtends vroeg, kan dat soms een taaie zijn.
3: Dat lijkt me pijnlijk,
0: Want even gewoon voor de beeldvorming, het is zaterdagavond en je bent die Herengracht, nou, die kletten hier dan dicht, weet je wel, op een gegeven moment hartstikke mooi geweest. Hoe laat kom je dan thuis, ochtends, zondagochtend?
1: Uurtje of 3, 4.
2: Oh, en dan en 2 uur later hoor je...
3: Doe je Get High on Your own Supply?
1: Ja, nou, dan op zaterdag is dat niet zo'n heel groot probleem als ik zaterdag moet blijven. Want dan is zondag, dan is vrouw gewoon vrij. En dan kan ik iets langer blijven liggen.
0: Lekker man.
1: Maar als je hem op dinsdagavond hebt, wat ik ook geregeld heb, ja, dan moet mevrouw gewoon naar werk. En dan is het, dan is het aanpoten. Dus dan moet ik beginnen. En hij doet nu nog een tukje 's middags, dus die kan ik dan meepakken.
3: Ja, lekker, ja.
0: En Boris is een grote baas, hè? Dat hoor ik aan alles, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Oké, alright. En wat gaat Boris eten vanavond? Jij staat te koken, dus waarschijnlijk gewoon weer pizza's van Dr. Oetker natuurlijk.
1: Nee. Boris heeft net al gegeten. En ik ga straks nog even koken.
0: Oké, heel goed. We gaan
1: een lekker bokkie maken.
0: Lekker bokkie. Klasse.
4: Volgende vraag.
0: Wiart is lekker bezig. Hij is de radio aan. Jammer, leg het even uit in 2 duidelijke zinnen. Dat de jongen een beetje weet in deze warrige fase van zijn leven waar hij aan toe is.
2: Bij de eerste vraag heeft Wiart als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, Wiart. En we gaan ervoor. Is duidelijk?
1: Ja, helemaal duidelijk.
0: Heel goed, daar gaan we.
3: Wat is de voornaam van de barman die in 2017 tot 2025 achter de bar stond in het tv-programma First Dates?
1: Volgende vraag.
3: En welke Volkswagen is vernoemd naar een tor?
1: Victor.
3: En welke 8-potige dier maakt vaak een web om insecten in te vangen?
1: Bever.
3: Hoe noem je het geluid dat een kat maakt als hij tevreden en ontspannen is?
1: Spin.
3: Hoe heet het als je met naald en draad een patroon op stof maakt?
1: Spinnen.
3: Waar staat de letter B voor in de afkorting ANWB?
1: Hoe heet dit ook weer? Dit heet, punneke. Nee, is
2: niet.
1: Dat is
2: niet
1: een B,
2: hè?
3: Punneke.
0: Maar,
3: helemaal niet gek.
2: Ik ga even optellen, aftrekken en we komen op 5 goede antwoorden. Dat betekent dat je gedeelde eerste plaats staat.
1: Ja, kijk dan.
2: Netjes.
0: Kun je Boris alvast even doorgeven? Heel goed. Leuk, fijne avond, rustig aan, knuffel aan Boris en leuk dat je luistert.
1: Zal ik doen, doei.
5: Koop een auto.
0: Dat is niet gratis.

0: Poppin' Charlie XCX. I love it bij Barend en Benner. Wat een banger, wat een klapper, wat een rammer. Jongens, het is...
1: Gaan beuken met jou.
0: Ja, zeker.
1: Nou, hup, de ring in.
0: Heb jij nou echt de man die ooit het gevonden op het toilet? Met een andere jongen?
2: Oh, goeie.
0: Dat is hij, ja. Toch? Die
1: ja,
0: jij,
1: ja. Ja, zeker.
0: Oh, oké. Okay, okay. Ik heb...
1: Jij dan?
0: Ho, come on. 90's tijd is hier binnen nu in een paar tellen. We hebben twee heerlijk... Jij vindt hem gatver?
1: Nou.
0: Jij vindt hem niet goed?
1: Ja, ik vind die van mij beter.
0: Ja, oké, okay, maar goed, dat vind jij van jezelf altijd. Jij verhef je een beetje boven mij. Je wordt een beetje masculin, toxilair, manofobisch, Andrew, teet, homo-acceptatie.
1: André
0: Tetientje. André Tet.
1: André Tette.
0: Ik ben André Tette.
1: André
0: heerlijk.
1: Zonder Tette.
0: Ja, André zonder Tette. Heerlijk. Nou, je kunt mijn rug op.
3: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
4: Download de NPO Luister app.
3: Ga naar 3FM.nl.
4: 3FM.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in

0: levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
5: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: 3FM. Het is de middagshow van de IFM, 6 uur. Barend en Benner met binnen nu de Party aan 90's tijd. Nieuwe Lemmer gaat eraan komen en we hebben Doofoe. De gast tussen 6:30 en 7:00. Eerst de NOS op 3, hier is Stef Wantra.
15: Goedenavond, Nederland gaat weer iemand naar het Eurovisie Songfestival sturen.
16: NOS op 3.
15: De omroep Avrotros zei eerder het niet meer te willen organiseren omdat Israël meedoet en gaf vervolgens de opdracht terug aan de NPO. En die zeggen nu gesprekken te hebben gevoerd met de IBU, de organisatie achter het Songfestival. Daar hebben ze nu afgesproken dat het weer moet gaan over waarom het Songfestival überhaupt opgericht is. Het Songfestival begon na de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld om mensen in Europa samen te brengen. De NPO zegt nu weer mensen met muziek te willen verbinden.
17: Je kunt als het ingewikkeld wordt zeggen, we doen de gordijnen dicht en we zijn er geen onderdeel meer van, maar wij kiezen juist voor de stap naar voren en aanwezig zijn en deelnemen aan het festival, omdat er zoveel waarde in zit.
15: De NPO vraagt nu omroepen om mee te denken over de inzending, maar Avrotros heeft al gezegd daar ook niet meer aan mee te willen doen. De nabestaanden van de drie kinderen die zijn omgekomen bij het ongeluk in Vogelwaarde in Zeeland noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de verdachte, de man van 20, dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is van de rechter. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen drie kinderen en ook een leerkracht om. Meerdere railschoppers mogen morgen niet naar het centrum van Opheusden komen. Het gaat om actievoerders tegen de komst van een asielopvang in dat Gelderse dorp. Vorige week staken ze tijdens een raadsvergadering zwaar vuurwerk af en vernielden ze het gemeentehuis. Op sociale media wordt opnieuw opgeroepen om in Opheusden morgen weer te demonstreren. En het kan zomaar zijn dat er vanavond nog eventjes de deurbel gaat en een kind kinderpostzegels wil verkopen aan de deur. Want vandaag is de laatste dag dat ze dat nog kunnen doen. Een basisschool in Hilversum heeft al ruim 17.000 euro opgehaald met de verkoop van die kinderpostzegels. De meester van groep 8 zweept de kids daar flink op. Deze leerlingen vertelt wat ze zoal te horen krijgen.
18: We hebben nu dit en dan dat is ons volgende doel. Dus we moeten gewoon door verkopen.
19: Is die streng?
18: Als meester niet, maar als het om kinderpostzegels loopt, dan wel.
15: Ja, en omdat ze zoveel kinderpostzegels in Hilversum hebben verkocht, maakt die groep 8 kans op een schoolreisje naar pretpark Walibi. De opbrengst van de kinderpostzegels gaat naar Stichting Veilig Thuis. Het weer vanavond gaat het alleen in de noordelijke helft van het land regenen. Morgen een drogere dag met meer zon. Maximaal 20 graden.
14: Toef. Jordi. Oké, gaan we binnenkort ook uit. Ja, A2 Eindhoven Utrecht voor Empel. 18 minuten langer voordat je komt op de drempel. De A4 Amsterdam Den Haag voor Leidschendam 15 minuten. De A15 Gorkum Rotterdam voor Ridderkerk 14. En de A27 Ali Gorkum voor Hagestein 18 minuten sterker. 3FM.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
26: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
28: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
29: doei doei
28: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
30: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
31: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
32: September is iedere dag jouw kans op tickets.
33: September is 3FM Ticketmaand.
32: Vandaag jouw kans op tickets

Dit is 3FM, je bent erbij. Het is niet normaal. We hebben de ene dag ethische tijd, dan weer 90's tijd. En het is een beetje wennen, maar ik vind het ook leuk dat we twee decennia pakken die we allebei lief hebben, is misschien een groot woord. Maar aan de andere kant ook weer niet. We gaan gewoon er tegenaan en dat blijven we ook gewoon doen. Hoor je dat ik aan het zoeken ben naar mijn spullen?

0: Daar staat al mijn grote vriend Erwin Vogel, staat er al.
1: Ja.
0: Een van de beste en ondertussen ook de meest ervaren pluggers ter wereld. En Erwin, ja, maar ik ken Erwin sinds 2007. En Erwin, ik ga me pas echt zorgen maken als Erwin niet aan het bier zit. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan denk ik, ja, jongens, bel Rob, jet hem maar op. Trek de stekker er maar uit, we gaan ermee kappen. Erwin, die is, ik heb Erwin leren kennen, is wel grappig om te vertellen.
1: In de 90's?
0: Nee, in 2007. Oh, yeah. Erwin, die was zeg maar in 2007, ik werkte bij, ik was het zogenaamd talent bij de Veronica Radioschool.
2: Zo, maar ik kon ernaast zitten.
3: Ja. En ik was Erwin toen ook dronken?
0: Nee, maar jullie nemen dit verhaal niet serieus.
3: Oh, nee, sorry.
0: Dus ik zit daar elke dag te oefenen in een studiootje. En er komen dan op dinsdagmiddag komen een paar hele, ja, olijke gasten komen daar binnen. Tegenover mijn studio en ik kan aan het raam kijken. En die gaan daar zitten. En het eerste wat ze gaan doen is een paar joints draaien. En die beginnen binnen te roken. Ja, als Tata Steel, hè. Gewoon die ovens. Het is gewoon op een gegeven moment, ik zit er helemaal blauw, staat het daar. En op een gegeven moment moet ik een koptelefoon pakken. En ik ben 18, 19 jaar, ik ben niks gewend. En ik kom er binnen lopen. Hey, Pikkie, hoe is het? Je zit hier elke week, hè? Ja. Ik ben Erwin Vogel. Nou, dat was Erwin. Dus zo begon onze band.
2: En daarna heeft hij nooit meer in een peukje aangeraakt.
0: Nee, dit is de laatste keer dat hij rookte. Dus dat is lekker.
3: Ja, heel goed.
0: Nee, maar dat jullie even weten hoe lang wij teruggaan. En zo ging het, hè, Vogel? Zo is het, hè? Op dinsdag lekker met E.T. programma opnemen. Hij maakte een programma voor King.
3: Hij was ook echt onwijs fan van George Michael, toch?
0: En dat is sterker nog, hij was die jongen die met George Michael in het toilet zat. Dat was Erwin Vogel. Die hebben ze daar toen voor zich
2: bijna Vogel ook gekregen.
3: Maar nu moeten we dat
0: Hey. Oké, we hebben 90's tijd. Ik heb heel simpel. Ik heb inderdaad een enorme kutplaat. Dat heb je gelijk in, Nel. Maar ik vind het wel leuk.

0: Binnen 2 minuten worden we van het meest sexy radioprogramma een huisvrouw voor vrouwen in de overgang.
1: Zouden wij nou geluisterd hebben naar dit verhaal van over vogels?
0: Ik denk het wel. Ik zie Nel de stem alweer binnenkomen. Menu A kun je opstemmen in de NPO Luister app. En menu B mag je ook opstemmen in de NPO Luister. Dat gaat alweer harder. Het is ongelooflijk. Het is echt bizar.
2: Ja, je hebt gisteren gewonnen hoor, vriend.
0: Ja, dat is waar. Maak me geen reet uit. Vandaag wil ik weer winnen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Erwin.

0: Dames en heren, we hebben een spookrijder. Rijd je op de A37 Duitse grens, Hogeveen Duitse grens. Dan kom je tussen Hogeveen Oost en Veenhoord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus A37 Hogeveen Duitse grens. Dan kom je tussen Hogeveen Oost en Veenhoord een spookrijder tegen. Dus A37 dood. Is dat niet toevallig Marit die we aan de telefoon hebben?
1: Marit,
0: zie je aan de goede kant van de weg of niet?
2: Nee, ik zit op de A58. Dat is ver uit de buurt.
1: Oh, dan Marit, als je nou echt een grappen maakt, was het. Nee, ik zie niet één spookrijder, ik zie er 38.
3: Nee, doodeng.
0: Ik vind het ook altijd wel, het is wel zo fascinerend, weet je. Je kunt er geen docu over maken, want je kunt niet zeggen van, joh, ik rij een keer een dagje met je mee.
1: Nee.
3: Zo van, heb je niet, als je soms dan op de weg rijdt en dan hebben ze één bord, zeg maar, dan hebben ze een bord met de verkeerde kant per ongeluk. Dus dan kijk ik per ongeluk, in plaats van dat er staat 120, dan staat er de achterkant van het bord. Dan denk ik toch ook vaak, oh shit, zit ik aan de verkeerde kant. Meestal is het bij een 80 weg.
1: Op zich, Nel, zou dat bij jou ook niet verbazen.
0: Nee,
3: dat ik op de verkeerde kant van de weg zit. Nee, dat is niet waar.
0: Ik moet bij de verkeerde kant altijd denken. Aan die hele goede scène van Dennis van der Geest met die vrouw.
1: Met die man.
0: Ze dacht,
1: mijn broer, die was van de verkeerde kant.
0: Mijn broer was in van de verkeerde kant. Oh?
1: Was hij homo?
0: Nee,
1: SSB'er.
0: Wat was dat?
1: Zo mooi.
0: Marit, hoe is het?
2: Ja, goed, lekker.
0: Jij bent een highroxer, weten wij uit eerdere ervaringen. Wat is jouw droomparcours voor de highrox?
2: Mijn droomparcours?
0: Ja, weet ik veel. Ik weet er geen reet van, dus ik vraag me wat.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja.
2: Ja, weet je, je komt elke keer dezelfde ellende tegen en iedere keer ga je er weer opnieuw in.
0: Ja.
2: Maar het lijkt me wel vet om in het Grand Palais in Parijs een keer een race te doen.
3: En dan heb ik een hele belangrijke vraag. Als je dan een keer in je broek schijt, zou je dan wel of niet doorrennen?
2: Oh nee, ik zou echt stoppen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Hey, maar even wat anders maar.
0: Jongens,
1: dat is veel belangrijker. Jij doet ook paardrijden.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk best wel op hoog niveau, toch?
0: Ja.
2: Ik heb al op internationaal niveau gereden, maar ik heb op het moment jonge paardjes. Dus dat weer van vooraf aan beginnen.
0: En wat vind jij als je op hoog niveau paard rijdt, als je daar in je broek schijt, moet je dan door blijven rijden?
1: Ja.
2: Nooit
3: opgeven.
0: Nee, even voor de duidelijkheid en een beetje context. Die Highroxer van vorige week, die ondergescheten in het nieuws. Dus vandaar onze grapjes. Wij vonden hem zelf heel goed. Ik snap dat jij het wat anders vindt. Maar Marit, wij vinden jou top. We zijn fan van jou. En we willen weten, wat ga je eten vanavond?
2: Ik heb al gegeten. Gewoon een boterhammetje.
0: Maar wat is dit voor ontzettend minimalistisch antwoord?
1: Ja.
0: Waar gaat dit over? Zo'n leuke vrouw.
3: Misschien heeft ze wel warm gegeten in de middag.
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh. Oké, okay, nou ja.
1: Wat heb je gegeten dan?
2: Lekker pastaatje.
0: Oh, heerlijk. Heel goed. Boterhammetje in de avond, dat vind ik een soort belediging voor je lijf. Weet je. Probeer een beetje goed voor jezelf te zorgen. Maar Marit, fijn dat je er was. Dikke kus.

0: Niks. Wat is er aan de hand?
1: Wat zit je te lachen?
2: Nou, Stef zegt in mijn oren klootzak.
0: Oh ja, dat maakt het wel. Ja, maar ja.
1: Ja.
0: Stef, we zijn geband op TikTok, dus we zijn helemaal. Er waren weinig mensen, weet je. Dus.
3: Jeetje,
0: ik denk, ik kan wel een keer een grapje maken.
3: Waar hebben jullie dat aan te danken?
0: Ja, ik nou, waarschijnlijk aan,
1: wie
0: een,
1: denk je?
0: Aan een paar precaire verhalen, maar maakt allemaal geen reet uit, weet je. Wij gaan de strijd aan met de grote Chinese techreuzen.
3: Big Tech.
0: Ja, de Big Tech. Ja. Ga je doen vanavond, jongen, voordat je weer als een raket de studio uitgaat?
3: Ik kreeg allemaal marktplaatskopers over de vloer.
1: Wat? Oh, ja, oh, leuk!
3: Ik heb echt de hele inboedel op marktplaats gedouwd.
1: Oh, ja. Wat is het?
3: Ja, een Marokkaans vloerkleed en een vintage lamp en zo.
0: Oh, echt?
3: Maar ik vind het dan ook een sport om dat geld wat ik dan daarvan verdien... om dat weer te herinvesteren en via Marktplaats weer andere meubels te scoren.
0: Wat goed! En jij lijkt me ook een jongen die er dan wel berekend heeft... dat hij er dan ongeveer... Wat denk je wat je voor je hele Marktplaats wegzetterij gaat krijgen?
3: Ik denk al in het hele huis ingericht, denk ik 2000 euro.
0: Oh, lekker!
4: Hey, ja, kijk, die sluiten we mee.
0: Nee hoor,
1: ik heb nog 4 stoelen.
5: Op 3.
0: Ik nog 2 co-hosts, maar dat is een ander verhaal. NOS op 3 met Stef, kom maar.
3: Ja, goedenavond. De Russische militaire helikopter is het Poolse luchtruim ingevlogen. Het gebeurde rond 11 uur vanochtend, zegt correspondent Christian Power.
6: Daar vloog een Russische Mi-8 helikopter. Volgens de Poolse defensie zo'n 300 meter Polen binnen. Tijdens de vlucht werd de helikopter in de gaten gehouden. En na 42 seconden vloog de piloot weer terug naar Rusland.
3: Ja, onlangs waarschuwde de Poolse premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten zeggen dat Rusland kleine aanvallen aan het voorbereiden is om de komende maanden NAVO-landen te testen.
0: Ik denk ook toch weer, ik ben hier zo mee bezig in mijn hoofd. Ik denk ook, wat je ook niet moet onderschatten, het kan ook gewoon een weddenschap zijn.
1: Nee.
0: Gozer, jij durft dat niet. Jij durft dit niet. Doe nou gewoon even. Met die heli. Een ruggetje. Let's go. Ja! Dat kan het ook zijn, hè?
4: Zou maar zo kunnen.
0: Ja, maar het blijft mensenwerk.
4: Ja. Nee, ik denk, ja.
0: Mijn helikopter is zo kwetsbaar. Daar doe je niks cools mee. Daar ga je niet iets grofs mee doen. Helikopter is zo... Dat heb je zo uit de lucht. Ja, maar kom op. Ja, maar kom, we zitten de hele dag heel druk over te doen. Terwijl ik denk dat het zoiets kleins is. Maar maakt geen reet uit.
3: Gaan we door naar Den Haag. Want het kabinet gaat nog niet mee in de oproep van onderzoekers... om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft voorlopig om een voorraad van 3 dagen in huis te hebben. Vooral als een crisis mocht uitbreken. Volgens staatssecretaris Erkens wordt dat advies al weinig opgevolgd. En is het voor mensen in een klein appartement gewoon hartstikke lastig om een grote noodvoorraad te hebben.
7: Dus de insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
3: Ja, Erkens komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast.
1: Wij schijnen wel een beetje de losers te zijn.
0: Ja?
1: Ja, ik heb in Zweden gehoord over hoe Zweden het, zeg maar, het aanpakt met noodpakket en zo. Ja, wij, bij ons is het wel een beetje zo van, nou ja, weet je, als we 3 dagen geen water hebben, dan, of als dat stroom uitvalt. Maar daar is het echt, krijg je een affiche gewoon met echt stoere mannen die met leger klaar zijn. Wat? Als
4: waarom
1: de oorlog
4: mannen?
1: Uitbreekt.
4: Waarom geen vrouwen?
0: Ja, jammer zeg. Wat zijn ze daar ontzettend conservatief. Van een naar land het Zweden.
3: En dan nog een rel in de familie van Dolly Parton. Want de manager van de overleden countryster wil nu dat er een contactverbod komt voor de neef en oud-beveiliger van Dolly Parton. Oh. Brian Seaver heet die man. En opvallend is juist dat hij het onlangs het overlijden van Dolly Parton bekend maakte aan de wereld.
8: This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality.
3: Ja, de manager van Dolly Parton beschuldigt Seaver nu van afpersing en bedreigingen. Maar de meneer zelf ontkent dat. Seaver was jarenlang het hoofd van de beveiliging van Parton.
0: Kijk ze. Het is vaak iemand die bij je, ook vandaag weer. En we doen het weer nog even, Stef.
3: Ja, vanavond gaat het in de noordelijke helft van het land regenen. Morgen een drogere dag met meer zon bij maximaal 20 graden.
0: Krijgen we morgen een update over de marktplaats, hè, Saga?
4: Zeker.
0: Ja, leuk! Leuk. Ja, okay,
3: het ergste wordt dan als ze komen voor de tapijt. Beter nemen ze het mee. Want anders sta je daar met die mensen in de woonkamer.
1: Hoeveel kost dat tapijt?
3: 75 euro.
0: Oh, dan nemen ze wel mee.
4: Niks, joh.
0: Ja. Dat nemen ze wel mee.
4: Een IKEA-tapijtje.
0: Je kunt ook zeggen vanavond, joh, voor 70 flikker ik het naar beneden.
1: Nee.
0: Dat je gewoon, nee, maar je wil het mee hebben.
3: Keiharde regels.
0: Nee. Je wil ook dat, en wat jij zegt is waar. Je wil niet die lui in de woonkamer hebben. En dat ongemak. Nee. En dan
3: het weekend kwam ook zo'n meid voor een vintage stoel. Ja. Nou, alles helemaal top. De communicatie vooraf. En die stond ze in de woonkamer. Oh, hij is toch wel stoffig.
0: Ja.
3: Oh, echt? En dan begint het marktplaats onder andere. Dan gaan ze natuurlijk...
4: Optieven nou.
0: Ja.
4: Optieven. Zie je nog?
0: Nee. Stef gaat het heel mooi doen. We gaan vanavond... Het wordt een topavond. Dit worden nieuwe vrienden van je. twee die mensen die langskomen. Dat gevoel heb ik echt. Oké, Nel, waar staat het vast?
1: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor B 17 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht voor Linnenrijden 37 minuten. En de laatste lange, de A15 Gorkum Rotterdam voor Hendrik Ido Achbacht. Achbacht.
0: Wat ben je?
1: Ambacht, 14
0: lekker,
1: minuten.
0: Ga lekker podcasten.
5: All right.
0: Ik tel tot drie.
5: People zijn we een beetje wakker.

0: Dames en heren, middagshow 3FM, Kygo hoor. Je mag een groot applaus voor Doevoe! Woehoe! Hij is in de studio. Het hele team is al in volle consternatie. Want yes. Onze avondpiloot Andres, die draait hem al een paar maanden. En die, wat lachen dat hij komt.
1: Dankjewel.
0: Hij is hier vanavond. We gaan zo met deze track laten horen, Duizend de Kia. Yes. Even, voor degene die mee zit te kijken, goed in de microfoon aanhoren. Want het is leuk dat je bent.
1: Yes,
0: je bent Doevoe. We gaan je ook even groot maken vandaag. Waarom heb jij in tijden dat het draait om profiel, zichtbaarheid, mensen moeten je kunnen kennen van iets. Waarom heb jij dat is misschien wel een goede gelijk. Waarom heb jij een masker op?
1: Ik heb een masker op, maar net wat ik al zei, ik heb een gezicht voor de radio en ik waarborg mijn privacy ook gewoon heel erg.
0: Ja.
1: En ik maak liefst gewoon muziek en ik heb niet zin dat mensen op straat mij komen aanspreken en foto's dit en dat.
0: Heb jij nooit, als je een Leeuw Kleine ziet, dat je denkt, ja, dat is nou het leven wat ik wil?
1: Nee, dat heb ik echt nooit gehad.
0: Nee.
1: Maar.
0: Ja,
1: maar
0: het
1: wel
0: niet.
1: Met de successen die hij heeft.
0: Wel.
1: Maar dat hoef ik niet. Ik vind het per se.
2: En waarom dan een duivel?
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ik werd duivel genoemd vroeger in de buurt al, zeg maar.
2: Duivel?
1: Sinds jong. Duif, nee, niet duif, gelukkig niet.
0: Nee, hij is een lief jongen.
2: Je werd duif genoemd.
1: Ja, duif. Dus toen ik begon met rap, toen heeft eigenlijk een andere vriend van mij met een auto een masker voor mij gekocht, een duivenmasker. En zodoende, zeg maar. Omdat hij wist dat ik niet met mijn gezicht wou rappen en dat ik eigenlijk er niet zoveel zin in had. Dus eigenlijk een beetje spontaan zo begonnen.
3: Ik vind het heel slim. Want,
1: nou, misschien wil ik over 10 jaar een bedrijf beginnen.
3: Nou,
1: en dan heb ik allemaal rare dingen gezegd. Dan gaat niet denken, hey, een rare duif.
0: Maar zeg gewoon,
1: dan gaan we niet meer samenwerken.
3: Maar dat is slim. Ja. Maar ook, als je een keertje niet kunt, zet je gewoon een van je maten
1: precies,
3: die de ding op.
1: Mijn broer gewoon op een vermarkt. En dan,
0: sterker nog,
1: smeken we hem een beetje.
4: Maar is die op?
0: Maar sterker nog, zit jij er of zijn we met je broer bezig nu? Je bent er wel,
1: echt,
0: toch?
1: Ik ben het wel. Ik ben het wel.
0: Even serieus, muzikaal gezien, hartstikke leuk. We hebben die 1000 Kia, gaan we zo meteen pompen. Wat wil je doen met je muzikale leven? Wat is de grote droom?
1: De grote droom is gewoon dat ik er stabiel kan van mee verdienen natuurlijk. En dat ik mensen kan blij maken met mijn muziek. Ik wil nog wel verschillende kanten op gaan met muziek. Verschillende stijlen muziek. En ik ben daar nu mee aan het experimenteren. Mijn volgende tape, Pigeon Packs, komt volgende maand.
0: Lekker.
1: En vanaf daar gaan we gewoon proberen door te knallen. Nee, niet proberen. We gaan doorknallen. En kijken waar het schip strandt, weet je.
0: Lekker, man. Heel goed. We gaan 1000 de Kia gooien. Here we go.
1: Let's go,
5: Iedereen denkt
1: dat
5: het
1: inderdaad
5: uit de Jordaan komt. Maar jij komt daar wel weer uit. Nee.

0: Even voor de radio-audience. Wie heb je naast je zitten, Doefel?
1: Dat is Appie uit de Pijp.
0: Appie uit de Pijp, die heeft je ook geholpen met het bouwen van je studio. En samen zijn jullie aan het knallen. Appie uit de Pijp is ook op deze track. Uh-huh. Jullie hebben zelf een... dit nummer is dus gaande en loopt dus... Wat is jullie gezamenlijke ambitie, boys? Hoe lopen jullie door de pijp tegenwoordig? Wat zijn een beetje de grote plannen?
1: De gezamenlijke ambitie?
0: Ja.
1: Ja, muziek maken en gewoon gezelligheid, weet je, af en toe een biertje drinken.
0: Ja,
1: en als je daarmee bij de Rabobank... En mensen gewoon een goed gevoel geven, een beetje mensen laten lachen. Ja,
2: als je daarmee bij de Rabobank komt, dan denk ik niet dat ze een krediet geven.
0: Nee. Nou,
3: als ik mij ga misschien wel, maar...
2: Moeten we even kijken, maar het zou wel fijn zijn.
1: Rabobank gaan we sowieso geen moer geven, maar...
0: Nee, maar op zich
1: valt, proberen.
0: Valt op zich wel mee met alle spannende dingen die jij wil zeggen. Je zegt van ja, ik zet een masker op omdat ik ook geen gekke zit wil zetten. Omdat ik later nog echt wil werken.
1: Ja, alleen daarom, maar het was gewoon... Ja, het is gewoon daaruit voorgekomen inderdaad van dat die vriend van mij dan die masker voor mij had gehad. En dacht van ja, ik haal hem nu gewoon op. Ik ga hem ook niet meer
2: afzetten. Maar het is ook een goede marketing.
4: Nou ja, maar als je maar niet als boer Harm dan hem op een gegeven moment weer af gaat zetten.
1: Nee, want dan is het van, maar dit blijft gewoon zo nu. Dit
4: ik vind het ook een beetje eng.
1: Ja, maar dat
4: ja omdat ik je ogen niet
1: maar
4: kan zien.
1: Maar je hebt me wel gezien zonder masker. Was dat ook eng?
0: Heb jij hem gezien zonder masker?
4: Ja.
0: Wat is dit nou weer dan? Ja. Ik word gewoon overal bij te houden hier. Oh.
1: Maar ook, hij kan een beetje creepy zijn wel. Maar ik ben een hele lieve jongen, doe geen vliegkwaad.
4: Dus ja, nou, ik begrijp het wel, zeg maar, als personality. Ja. Maar ik denk ook, zeg maar, om van een artiest te houden, vind je het ook soms prettig om iemand in de ogen te kijken.
0: Maar je hebt toch ook de kraai, hè? Tuurlijk.
4: Ja.
1: Je kan toch wel een beetje.
4: Oké,
1: is het minder creepy?
4: Hele mooie ogen.
0: Het wordt het niet minder creepy, hoor. Nou, om je even mee te geven hoe het eruit ziet, is misschien wel even een hele goeie. Dus, hey, maar lachen, man. Je komt over 2 weken, of wat zijn er over een paar weken, kom je met je EP?
1: Ja, met mijn EP.
0: En wat gaat er gebeuren? Wat gaan we krijgen? De bal van deze knaller natuurlijk.
1: 12 knallers krijgen van nummers.
0: Dat is een album, man. Dat is geen EP, dat is een album.
1: Ja, het is een grote EP.
4: Okay. En wordt daar je ziel in gelegd?
1: Mijn hart, mijn lust, mijn zaligheid, mijn zweet, mijn bloed, alles zit erin.
4: Wat is het? Iets waarvan je zegt, ja, dit wilde ik gewoon echt met de wereld delen. Dit verhaal, dit nummer.
1: Alle nummers.
2: Maar het klinkt een beetje alsof het al heel lang ligt. En dat het nu allemaal samenkomt. Of is het iets wat je de afgelopen week in elkaar hebt getimmerd?
1: Ik heb afgelopen week alweer een nieuwe tape in elkaar getimmerd. Ik ben gewoon superveel muziek aan het maken. Al die tijd dat ik eventjes niks dropte. Dus is het sowieso heel veel muziek klaar.
0: Ja.
1: Maar het is nu pas een... Echt duidelijk wat we gaan doen, zeg maar.
0: Dus lekker toch.
1: Dan beginnen we weer met de eerste T. Pigeon Packs.
0: Lekker man, hartstikke goed. Hou het in de gaten. Dit is Bart en Benner. 12 minuten voor 7. Avondshow met Anders gaat eraan komen. The Voice of a Generation.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele...

0: maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it
2: all. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
5: Alle deuren zitten op slot.
4: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Morgen, 8:50, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: avondshow van deze woensdag trap ik zo meteen af met Caitlin Aragon. Zij maakte I Run. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis. Pakken.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is...

0: dikke tune van Cat's Eye. Ze maakt de Animal.
1: Ja, dan zit hij daar achter die microfoon te lachen om zijn eigen grappen. Ja, wat een mogol. Maar ik ga vanavond wel weer luisteren, denk ik.
2: 3FM.
0: Nou, ik zou zeker luisteren naar deze mogol vanavond. Want het is de 23e dag van de 3FM Ticketmaand. Hallo, mijn naam is Andres. En welkom bij een gloedje nieuwe avondshow. Ah, ik wil dat toch nog even bij omhoog poppen. Want het is zoiets bijzonders, die ticketmaand. Je maakt hier elke dag kans op de allervetste kaarten voor nationale en internationale artiesten. Ik ben gewoon benieuwd. Stel jij zou vanavond kaarten winnen voor Role Model. Je hoort dat 3FM ticketalarm. Je appt naar de NPO Luister app waarom je erheen moet. Je wint. Zou jij dan bijvoorbeeld net zo klinken als bijvoorbeeld mensen die kaarten wonnen voor Nothing But Thieves? Jij wint namelijk kaartjes voor Nothing But Thieves!
3: Oh, wat super gaaf. Ja, oh, heel vet.
0: Lisa, gefeliciteerd. Heel veel plezier.
3: Hey, dankjewel.
0: Of zou je het veel meer uit je longen laten komen? Echt zo van, oh yeah! Nou, je kan vast even oefenen. Zorg dat je de NPO Luister app hebt. Hoor je de ticketalarm, dan weet je wat je moet doen.
2: 3FM. Malcolm Todd. Earrings. 3FM. Mega.

0: Sam Fender, een van de weinige artiesten die zoveel emotie in zijn stem kan laten horen. Dat vind ik echt zo knap. You're the 17 going under.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, heel eerlijk, wordt alles niet lekkerder, smaakvoller, juicier met een Nederlands tintje? Ik heb een artiest voor je meegenomen. Ik draai al met heel veel liefde al een tijd. Ige, een gast uit Engeland, die maakte Ring My Bell. Is een track die je nu hoort op elk festival, elke club. Ik zie het op TikTok, op Insta, ik zie het overal. Maar nu is er een Nederlandse guy, namelijk Dope Boy, een rapper, die een featuring op die tune gemaakt heeft. En Dope Boy ken je misschien als je luisterde naar Lil Kleine vroeger, Bokusam, dat soort dingen.

Dikke tune, Aitch en Doughboy, Ring My Bell, nieuw in de avond van 3FM. De avondshow is sowieso de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel even wil inklokken. Heeft te maken met het feit dat als je jezelf nu aanwezig stelt via de app van NPO Luister, dan schrijf ik je naam op. Ben je nou het vaakst aanwezig binnen deze maand? Dan maak je kans op een vers gemaakte pot sambal Odijk. Nou, hoe meld je jezelf dan aan? Stuur eventjes wie, waar, woensdag. Dan schrijf ik je op. Wie weet spreek ik je zo.

0: maakte Let Me Love You.
1: Andres Odijk.
0: Het is Andres hier, ik ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. En ik vind het heerlijk om elke dag even met je te chatten. Dat kan via Instagram DM, maar ook via de luister-app van de NPO. Als je die gebruikt en je zegt even wie, waar, woensdag, dan weet ik dat je aanwezig bent. Dan zet ik je op de avondstreek.
1: Andres Avondstreek.
0: En sta je daar nou met de meeste vinkjes achter je naam, dan heb je het vaakst geluisterd in deze maand naar de avondshow. En dat beloon ik dan met een pot vers gemaakte sambal. Zo zeg ik bedankt tegen Jimmy. Hoppa! Lekker Jimmy. En ook Lucas Eversen verdient een shout-out. Hij zegt namelijk, hey Andres, ik zit nu op de middelbare school. En dan heb je veel huiswerk. Ik ben dus heel druk geweest, maar vanavond ben ik aanwezig. Lekker Lucas. Aan de telefoon is Ian. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hé, hey, maar Ian, wacht even. Wat is dit voor horrorverhaal waar je naartoe gaat, joh?
2: Nou, horrorverhaal, dat zal denk ik wel een beetje meevallen. Maar ja, ik ga deze zaterdag ga ik lekker op vakantie. En dan ga ik naar Barcelona.
0: Ja.
2: En daar zijn momenteel, heel deze week, zijn er Catalaanse feesten bezig.
0: Oké.
2: Ter ere van ja, Catalonia.
0: Maar dat vind ik allemaal leuk, want een partytje, weet je wel, ben ik wel bij. Maar wat jij gaat doen is echt, zeg maar, dit level, toch? Het heeft toch te maken met demonen?
2: Ja, ja, het heet El Correfoc. En dat is een, ja, een van de feesten die ze dus daar houden tijdens de Catalaanse feesten. En dan gaan mensen verkleed als demonen de straat op en steken ze allerlei vuurwerk af.
0: Wat leuk.
2: En dan mogen wij als bezoekers mogen we daar gewoon lekker tussendoor gaan rennen.
0: Maar wacht even, mensen met vuurwerk en fakkels rennen dus op jou af en jij moet daar tussendoor rennen.
2: Ja, ja.
0: Wat is er mis met de Hollandse kringverjaardag, weet je wel? Leuk feest!
2: Nou ja, het is ook dan bijna mijn verjaardag, dus het is eigenlijk wel een beetje een pre-party voor mij. Maar ja, gewoon beschermende kleding en dan kom je er wel, ja, denk ik.
0: Ik zit even met je mee te googlen en ik zie inderdaad een heel leuk feestje. Mensen dragen rode capuchonnen en hebben van die drietandsfakkels in hun hand. Ja, mijn eerste reacties zijn GGZ, kijken we mee.
2: Ja, ik denk dat het wel een beetje mee gaat vallen, want als je het vuurwerk bekijkt, het zijn geen Romeinse kaarsen of zo die ze op iemand afschieten.
0: Laat me even weten hoe het was dan na je vakantie.
2: Dat ga ik zeker doen.

Ugel, even lekker dansen op deze woensdagavond. En Moving to the Sun. Zometeen heb ik een nieuwe track voor je van Warhouse. En Warhouse ken je als een band die een beetje zweverige pop maakt uit België. Maar ze zijn veel meer. Ze zijn ook wat elektronischer gegaan. Ze hebben zeg maar de synthesizer ontdekt, de drumcomputer, de piepjes en de bliepjes en de woesjes en de wasjes. Ja, het klinkt keihard. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik hoorde het bij 3 voor 12 en straks hoor je het in de avondshow. Eerst Imagine Dragons. It's time. So

0: avondshow met een nieuwe track van Warhouse die ik heb ontdekt bij Jasper Leijdens.
1: Ja,
0: die loopt hier toevallig ook even binnen.
1: Hey,
0: van 3 voor 12 Radio, vanavond weer vanaf 9 uur. Wat een superliedje.
1: Ja, het is zo leuk hoe hij zichzelf aan het ontwikkelen is. Want Warhouse is een soloproject naast Balthazar. En hierin kan hij gewoon alle kanten op. En nu heeft hij die elektronische kant.
0: Ja, snap je? Hij heeft in één keer een drumcomputer gevonden.
1: Ja,
0: en een synthesizer. Terwijl normaal is het heel zweverige popmuziek.
1: Ja.
0: Maar echt een dikke tune. Dankjewel voor de tip.
1: Hij staat op de vrijdag van ADE ook trouwens.
0: Waar kan ik kaarten halen?
1: Ja, snel. Doe het.
0: Die tune heet Simple Pleasures. Hoor je in de avondshow. Zometeen Martin Garrix, Ed Sheeran. Zij maakt Repeat It. Maar eerst Mr. Post Malone.

feeling. We love it. So rewind, repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran maakten Repeat It. En ik zeg we love it tegen je, omdat je kans maakt morgen op €150 concertgoed. Dan besef even, €150 concert te goed. Te besteden bij je lievelingsartiesten. Wil jij nog naar Anouk in de Ziggo Dome? Wil je een festivaletje pakken tijdens ADE? Dat kan je allemaal doen van dat budget. Ik weet gewoon hoe mokerduur concerten en feestjes zijn. En daarom dus te winnen in het radioprogramma. Morgen om 8:15 €. App me even je naam als je zegt, Odek, ik ben wel down.

0: Oh mijn god, ben je ook helemaal jezelf naar de kloten aan het dansen? Ik loef het. Yo, de DJ Fresh, Rita Ora, zij maakt de Hot Right Now.
1: Andres Oudijk.
0: Ik wil heel even terug naar 24 uur geleden. Want 24 uur geleden hebben jij en ik een discussie over een trend die ik bespeur. En die trend die is mixed signals geven. Snap je dan wat ik bedoel? Nee, ik zei het niet helemaal goed, hè. Mixed signals. Ik kan het niet uitspreken. Mixed signals. Ik heb ooit Cambridge gedaan, weet je wel. Gewoon native speaker English. Nou, de trend is mixte signalen van vrouwen in de datingwereld. Dat is zo irritant. Je herkent het sowieso, toch? Dat je dan aan het daten bent of dat je een keer met iemand iets leuks hebt gedaan, dan hoor je vervolgens helemaal niets meer van diegene. Dan app je nog een paar keer na en dan krijg je het bericht van, oh ja, ja, moeten we even wat reageren. Nou, daar hebben we het dus over gehad gisteren. Toen kreeg ik een tip van Jolijn. Wat doe ik dan verkeerd? Kijk ik scheel? Ben ik niet aardig? Heb ik niet veel voor je gegeven? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, vraag je dat ook wel eens aan ze.
0: Misschien moet ik dat morgen doen dan. Ja, Jolijn zei, oh nee, je moet gewoon iemand bellen en vragen hoe de situatie zit. En gisteren leek me dat een heel goed idee. Vandaag niet meer. Alleen de vraag is, ja, kan ik er nog onderuit of moet ik gewoon

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?

0: Zo open bedoelen ze vast niet.
1: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
2: Check je vis bij Albert Heijn. En koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
7: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Een hele goede avond. U bent bij de avondshow van 3FM. Je hoort zometeen Temper City Self-Aware. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
9: Andres.
8: Ja, dat klopt, maar het is 8 uur. Normaal staat de cue dat dan de nieuwslezer begint met lezen. Koning, keizer, admiraal, het is tijd voor het NOS-journaal.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
11: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneed was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
10: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.
12: 3FM.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Role Model.
3: 3FM. Andres Oudijk.
5: Ja, mocht je dus de ticketalarm horen, dan weet je wat je moet doen. Zo snel mogelijk appen je naam en de reden dat jij naar Role Model toe wil. Dan nu in de avondshow muziek van Tampa City.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

die dan zo ongelooflijk onduidelijk zijn. Weet je wel, dat je geen reactie meer krijgt. Dat je echt zo'n soort van, hallo, in een gang staat te schreeuwen om een reactie. Dat is een soort patroon waar jij en ik het gisteren over hebben gehad. Jolijn gaf een tip. En wat die tip was, dat hoor je zo. Let's go!

0: Break My Heart.
1: Nou, je zou bijna zeggen dat er is nagedacht over de keuze van dit liedje. Break My Heart, weet je wel. Ja. Dat is wel waar het een beetje op neerkomt, waar we het over moeten hebben.
2: Andres.
3: Odijk.
1: Ik vertel je gisteren dat ik een soort trend heb ontdekt in de datingwereld. Ik weet niet hoe actief jij daarin bent, maar ik ben een soort Etna vulkaan. Ik sta op uitbarsten. Wat is nou het ding dat ik heb ontdekt? Ik zie een soort patroon van vrouwen die niet duidelijke signalen geven. Gewoon hele gemixte signalen. En ik vind dat zo irritant. Ik ben namelijk zelf iemand die altijd best wel real is. Ik laat gelijk weten of ik iets leuk vind. Of dat ik toch denk, yo, ik heb er geen zin meer in. Ik stop ermee. Maar op de een of andere manier zit ik in situaties waarin vrouwen dat dan niet laten weten. En vervolgens dan of een appje sturen of niet meer reageren. Dat vind ik gewoon lelijk. Je kan toch gewoon normaal nadenken en zeg gewoon iets eerlijk. Dat is niet per se slecht. Toen kreeg ik een tip van Jolijn gisteren. Wat doe ik dan verkeerd? Kijk ik scheel? Ben ik niet aardig? Heb ik niet veel voor je gegeven? Snap je wat ik bedoel?
4: Ja, vraag je dat ook wel eens aan ze.
1: Misschien moet ik dat morgen doen dan. Nee, maar jij hebt toch ook nog nooit feedback gevraagd op een date? Weet je wel dat je dan iemand hebt geappt? Hey, sorry, maar je wil niet verder. Mag ik wel nog even vragen wat je van de lengte vond? Nee, ik bedoel van de lengte van de date. Ik moet even mezelf een soort van bij elkaar rapen. Omdat, ja, zal ik het gewoon doen? Ik kan natuurlijk gewoon iemand bellen. En vragen van, joh, ja, wat vond je ervan? Alleen, ja, oké, wacht, ik ga even wat nummers zoeken. Ik vind het ook ongemakkelijk, want het is ook op de radio. En het is ook gewoon, ja, misschien dat het dan ook heel onaardig overkomt. Wacht, ik typ even wat in. Ik heb op zich hier wel een nummer die ik kan proberen. Oh jongens, ik vind het echt vreselijk. Ik zweer het je, ik heb hartkloppingen alsof ik 16 grote blikken Monster heb opgedronken. Ik kan dit nummer proberen. Ik laat hem 3 keer overgaan. Als er dan niks gebeurt, hang ik op. Ja, sorry, maar dat ga ik nog niet doen. Oké, wacht. Geef me even 2 minuten. Dan ga ik mezelf even bij elkaar rapen. Even nadenken wat ik dan ook moet zeggen tegen zo iemand. Want dat is toch hartstikke ongemakkelijk. Ja, als je een tip hebt of een zin die ik sowieso moet zeggen, laat dan even weten in de luisterapp.

0: Hey, goede tune is dit, hè? Skepta en Chase and Status, zij maakten Innocent Smile. Hoor je bij 3FM. Het is de avondshow. Mijn naam is Andres Oudijk. En ja, dit is echt ik vind het echt een vreselijk moment. Ik vind het gewoon een vreselijk moment. Maar Frank Verstraeten, die heeft misschien wel weer een goed punt. Hij zegt namelijk, je moet gewoon bellen. Je moet de telefoon over laten gaan tot de voicemail. Bellen is namelijk goed. We moeten vaker met elkaar praten en geen angst hebben voor een belletje. Nou ja, waar is dan de angst voor? Kijk, het ding is, ik heb gewoon een soort patroon ontdekt en ik vind het patroon vervelend. Ik ben een jongen die graag weet waar hij aan toe is in zijn leven en ik hou er niet van als, in dit geval vrouwen, onduidelijk tegen me zijn. Nou heb ik hier het telefoonnummer van Sophie, waar ik een date mee heb gehad. En dat was hartstikke leuk, het was echt supergezellig, leuk, lekker jeppen en kletsen. En vervolgens krijg ik gewoon geen reactie meer. En toen, na een week of zo, kreeg ik een bericht, we stoppen daarmee. Terwijl ik dacht, ja, dat heb ik toch gevraagd. Van, wat gaan we doen? Wil je door of niet? En kan ik na zo'n lange tijd ook nog iemand gewoon random bellen, denk je? Oké, ik ga het doen. Oké, ik ben geen pussy. Maar ik doe hem 3 keer over laten gaan. Anders hang ik op, oké? Is dat de deal? Oké, bel maar.
1: Hallo, met Sophie.
0: Hoi, Sophie. Met Andres.
1: Hi.
0: Hoi. Schrik je ervan dat ik bel?
1: Een beetje.
0: Ja, nou dat maakt dan 2 van ons, zeg maar. Ik vind het ook een beetje random dat ik jou bel.
1: Oké.
0: Maar ik heb een korte vraag.
1: Ja. Yeah.
0: Kijk, wij hadden een tijdje geleden een date, toch?
1: Dat klopt.
0: Nou, dat was toch eigenlijk best wel een hele leuke date, maar ik snap 1 ding niet helemaal.
1: Oké, ja. Ja, dat was ook leuk.
0: Toen vroeg ik nog, wil je nog een keertje doen? En toen zei je ook ja. Maar een paar dagen later stuurde je ineens, yo, ik nok ermee. En ja, dat snapte ik niet helemaal. Dus ja. Toen dacht ik, heb ik iets verkeerd gedaan? Of stonk ik uit mijn mel? Of zeg maar, ik vraag gewoon even om feedback.
1: Ja, nee, goeie. Ja, ik zou ook wel eens feedback willen op deze inderdaad.
0: Nou, ik weet wel wat ik zou zeggen. Nee.
1: Oké, deel dat ook maar dan, alsjeblieft.
0: Jij wilde niet meer verder.
1: Nee, ja. Het was oprecht wel wat ik zei. Ik had het op mijn stering druk. Toen dacht ik, oh, moet ik iets anders inplannen? En ik had al 5 dagen of zo niet gereageerd. Toen dacht ik, laat maar.
0: Nou, daar kan ik eigenlijk helemaal niks mee.
1: Ja, sorry. Niet maar een heel...
0: Is dat echt het enige? Is het niet iets... Lag het niet aan mij op een bepaalde manier?
1: Nee, ja. Je kan wel gaan vissen, maar het was echt niks.
0: Oh. Maar dan zit er misschien nog wel wat in, toch?
1: Huh?
0: Dan zit er misschien nog wel wat in.
1: Ja, nu zit je wel heel erg op de spot. Ik nu ga zeggen of ik nog een date wil.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, dat was het eigenlijk.
0: Maar dit is, ik vind het... Kijk, waarom zei je dat dan niet gewoon gelijk op die dag zelf? Van, yo, hey, het was gezellig, maar ik nok er wel mee.
1: Nee, omdat ik dat toen nog niet dacht. Want dit was een week later of zo.
0: Oké, nou ja, dan neem ik de feedback mee.
1: Ja.
0: Oké, dan heb ik nog 1 vraag. Ja? Heb je toevallig nog leuke vriendinnen?
1: Die zijn helaas ook allemaal heel erg druk.
0: Oh. Oké, dan hou ik dit hier op. Leuk om je weer te spreken ook.
1: Dat wel. Dat
0: Oké, nou volgende keer bij jou.
1: Ja, joe.
0: Hey, maar ik hoorde geen keiharde nee. Jij wel? Hey, je moet het leven door een roze bril zien, hè?

We dansen samen op deze woensdag op muziek van Last Frequencies, Live It All. Dankjewel Thomas, voor jouw hart onder de riem. Jezus, ik zit me hier helemaal bloot te geven. Ik zeg, joh, ik vind het irritant. Weet je wel, wees gewoon real, wees gewoon makkelijk en eerlijk. Dat bijvoorbeeld in daten, als je niet leuk vindt, zeg je nee. Als je het wel leuk vindt, zeg je ja, hoe simpel kan het zijn? Thomas die zegt, oh Dijk, maat, stel je niet zo afhankelijk op. Daar word je echt onaantrekkelijk van. Ik bedoel wat vriendelijk, hè? Kijk, je haalt alle spanning weg door een beetje desperate over te komen. Dan haken vrouwen af. Gewoon lekker bij jezelf blijven. Nou, Thomas, ik weet niet wat jij doet met vrouwen, maar ik denk niet dat jouw manier van praten ook heel aantrekkelijk is. Dit is 21 Pilots.

0: gewoon de allermooiste track die Gozer gemaakt heeft. Er zit zoveel emotie in, zoveel openheid. Yo, de Sambar. And my body isn't ready. Ik ben bij de avondshow. Mijn naam is Andres Odijk en ik ben er voor je tot aan 9 uur. De afgelopen anderhalf uur heb ik voor je bepaald wat je op de radio hoort. Maar het is ook wel even leuk om het aan jou te laten. Wat zit er in jouw hoofd? Wat leeft er rent-free? En wat wil je graag op de radio aan anderen laten horen? Dat kan je me laten weten als je belt naar 0909-1336. Ik ga zo meteen de gong af laten gaan. Dan heb je een minuut om te bellen. En ben je als allereerste, dan mag je jouw liedje op de radio aanvragen. Oh, daar is de gong al. Het maakt mij niet uit, hè. Het genre is echt helemaal prima. Waar je zin in hebt, wat leeft er in jouw hoofd rent-free? Wat heb je ontdekt of herontdekt? Laat maar weten, 0909-1336. Zou het dan voor de eerste zijn dat er niemand belt? Oh. Dat is nog nooit voorgekomen. Nou, ik geef het nog even 20 seconden. 0909-1336. Oh, wat erg. Oh ja. Ja, nu wordt er dan gebeld. Ja, maar dat is te laat. Dit is echt te laat, jongens. Hallo, met wie?
1: Met Femke.
0: Femke, goedenavond. Je spreekt met Andres 3FM.
1: Hoi.
0: Wat zou je graag willen horen, Femke?
1: Nou, doe maar een morspit van de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, wel heel erg leuk, Femke.
1: Dat vind ik ook.
0: Jammer dat het te laat was.
1: Nog nu.

0: Drake maakte One Dance. Alex, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, man.
0: Hey, Alex, jij hebt een klacht eigenlijk, hè?
1: Ik heb een klacht, maat. Echt wel.
0: Vertel, want ik vertel je net, je kan inbellen 09-1336. Dan heeft iedereen in Nederland de kans om zijn of haar lievelingsliedje op de radio te krijgen. Wat is jouw klacht?
1: Ik belde echt exact op het moment dat jij zei 20 seconden.
0: Ja.
1: Want iets daarvoor noemde je telefoonnummer nog een keer. En ik dacht dat iets meer dan 4 cijfers naar die 0909 waren.
0: Ja.
1: En toen moest ik echt gewoon, ik denk zeker 30 seconden wachten met dat die overging.
0: Oh.
1: Voordat ik je aan de lijn kreeg. Dus daardoor was ik dan buiten die 20 seconden van je.
0: Oké, zullen we dit afspreken dan, Alex? Dan geef ik morgen in plaats van 20 seconden 50 seconden, oké?
1: 54 dan.
0: Hey, hallo, ik ben niet een of andere gozer die op de zwarte markt staat waar je mee kan onderhandelen.
1: Is zeker 54 seconden. Je komt zo ook aan me toe met dat.
0: Is een good price for you, good price for me, amigo.
1: Oké, weet je wat? Ik doe het zelfs binnen 30 seconden dan.
0: Oké, jij komt morgen binnen 30 seconden.
1: Ik kom morgen binnen... Oh, jezus, nu wordt dat... wordt spannend in de onderhoud.
0: We spreken af, Alex. Jij komt morgen binnen 30 seconden. Dat is vast een nieuw record.

0: Just a Little Bit More. En tegenover mij is Jasper Leijdens van 312 Radio.
1: Hallo.
0: Zometeen nieuwe muziek ontdekken.
1: Zeker wel.
0: En je hebt ook live muziek.
1: Ja, als ik jou dit laat horen, wat denk je dan?
0: Ga je speechen?
1: Nou, wel een beetje. We hebben zometeen Triggerfinger te gast.
0: Oh, die heeft natuurlijk een cover gemaakt ooit met kopjes en pannen en prullenbakken hier.
1: Gewoon
0: bij 3FM.
1: Gewoon de keuken leeggeroofd hier bij 3FM. Daar een wereldhit mee gescoord, I Follow Rivers. Nu hebben ze een nieuwe plaats. Ze zijn gewoon weer still going strong en terug. Dus zometeen Triggerfinger live.
0: Kijk, lekker dat we je meemaken. De radio aanhouden op 3 voor 12. 3FM.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl.

0: UWV.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Ja, hallo. Het is net 9 uur geweest. Zometeen een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met binnen nu en een paar minuten de nieuwe single van Kingfisher. Hoor je zometeen na het laatste nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
9: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol. Hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
8: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ben je fan van de band Kingfisher? Meld je alvast in de NPO Luister-app. Binnen nu en 2 minuten hun nieuwe single op 3FM.
10: 3FM.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Role Model.
3: 3FM.
4: VPRO.
3: Jasper Leijden.
5: Nou, sterker nog, gewoon vanavond hoor, bij 3 voor 12 Radio. Je woensdagavond is begonnen, heel veel nieuwe muziek. Ik zou zeggen, welkom bij een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio. Met gelijk al de Ierse band die zo ontzettend hard gaat. Niet normaal. We leerden ze kennen met I Cried, I Wept. Ze hebben dit jaar Pinkpop uitgespeeld. Komen december alweer terug voor een hele nieuwe tour. Er is nieuwe muziek van Kingfisher. Ze speelden de song deze hele zomer al live. Dus wellicht ben je wel eens een bootleg tegengekomen. Nu is hij officieel uit. How Lonely. De nieuwe van Kingfisher. Hoe vind je hem? Praat erover mee via de NPO Luister app.

bij deze de vraag. Is dit de song die jou net zo blij maakt als een I Cried, I Wept? Sta je weer even met je gevoel vooraan bij Pinkpop? Of denk je, Jasper, waar heb je het in godsnaam over? Dit is de track van de dag. Het belangrijkste stukje nieuwe muziek dat je vandaag even moest horen. Praat er even over mee via de NPO Luister-app. Download die op je telefoon. Dan heb je sowieso voorsprong zometeen. Want, kaarten voor Role Model. Goed, nu heb ik je daarbij nodig. Als het gaat om Kingfisher, How Lonely. Zorg ervoor dat ik niet lonely ben. Praat mee via de NPO Luister-app tijdens Kelis en Disclosure. Dit is Watch Your Step.

Release. Watch Your Step. Nou ja, de stap om de NPO Luisterapp te downloaden is een kleintje hoor. Het valt best mee. Kost even een paar MB. Je moet even een accountje aanmaken. Maar als je dat nou doet, dan wordt je leven echt een stukje gezelliger. Want wij hier bij 3FM zijn dan nog meer je beste vriend. Je kan namelijk met ons meepraten over die nieuwe muziek. Zoals net de nieuwe Kingfisher. Oh.

Lonely. Zouden we zijn als jij er niet was? Dat zeg ik je eerlijk. Want ja, daar zitten we ook wel een beetje in het luchtledig te ouwe hoeren. Hoe vond je de nieuwe van Kingfisher? Ik zie als eerste, net als elke dag, Johan de Emojiman. Die omschrijft elke dag even in een paar emoticons hoe hij dit liedje vindt. Ik zie een engeltje, ik zie hartjes, ik zie handen in de lucht, ik zie nog een hartje. Volgens mij is Johan de grootste fan van Kingfisher die ik tot nu toe zie. Althans, ik zie ook Frank die zegt, ah, heerlijk nummer he, van Kingfisher. Heeft ook een beetje weg van Sam Fender, zeker dat begin. Kan niet wachten om ze te gaan zien in de Evenaar eind november. Daarover gesproken, ik zie ook Ian die zegt, Jasper, Kingfisher, ik zit nog steeds te azen op een kaartje voor die show in Eindhoven. Kunnen jullie niet iets regelen? Nee, hij zegt, kunnen jullie niets regelen? Nou ja, daar heb je gelijk in. Ik kan niets regelen daarvoor, helaas. En Charity zegt ook, leuk hoor, die nieuwe van Kingfisher lijkt helemaal gemaakt, zodat ze dat publiek lekker live kunnen meevoeren. Nou, wat een tune, wat een band. Kingfisher in december terug in Nederland. Hey, dit is 3 voor 12 Radio, je late avondshow met heel veel nieuwe muziek. Zometeen de nieuwe Barry Can't Swim bijvoorbeeld, na The Dare and Girls en Tame Impala nu.

3FM. Maar ja, ik moet je toch een beetje teleurstellen. De festivalzomer is wel echt voorbij. Ondanks dat er de komende maanden nog echt wel veel gebeurt qua festivals, maar dan in de clubs. Eerste Ting bijvoorbeeld in 013, Left on the Dial in Rotterdam, het Amsterdam Dance Event. Maar ja, weet je, als Lowlands voorbij is, start bij 3FM al vrij snel de ticketmaand. Vandaag in de prijzenkast tickets voor de uitverkochte show van Role Model. Die staat in AFAS Live. Download de NPO Luisterapp even op je telefoon. Ik zou zeggen, test hem alvast, want het alarm, het 3FM ticketalarm, kan zomaar afgaan. Ja, en wie weet heb jij dan wel de meest romantische Valentijnsdag volgend jaar en ben je bij Role

Inmiddels de beste vriendin van Fontaine's DC, zou je kunnen zeggen. Zij is de collab op Dopamine Chamber. Hoe vet is dat? Jordan Rosalia en La Perla. Zet je schrap, want het kan zomaar zijn dat zometeen het ticketalarm afgaat voor kaarten voor Role Model. Grote show volgend jaar in AFAS Live, daar wil je bij zijn. Over kleine shows waar je bij zijn gesproken. Dit weekend is er een nieuwe ronde van de popronde. In Den Bosch, Sittard en Heerlen kun je deze band tegenkomen. Een van de leukste bands van 2026 is Wilson A. Dit is hun nieuwe. I don't wanna play guitar.

0: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Role Model.

0: echt is dit, deze man is wel een pestkop geweest. Want het liedje klinkt een beetje als... Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ik ben geen pestkop, want ik kan alleen niet iedereen tickets geven momenteel.
1: 3FM, ticketmaand.
0: Role model. Ja, dit is wel echt een mooie maand hoor. Morgen de hele dag tickets voor Phoebe Bridgers. Vrijdag voor Chef Special. Zaterdag nog voor Vrouwtje. Zondag voor Kensington. In dit geval gaan we eens even kijken wie in de wereld naar role model wil. Volgend jaar 2 avonden op rij in AFAS Live in Amsterdam. De ene dag tijdens Valentijnsdag. Dat is echt mooi. Ja, hallo. Zo, ik heb een robot aan de lijn. That's a first. Hallo.
2: Hoi.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Amira.
0: Met... Och, dit is...
2: Amira.
0: Ja, Amira. Je spreekt met... Jasper van 3FM.
2: Hoi.
0: Hey, jij stuurt berichten dat je heel graag naar Role Model wil in AFAS Live. Waarom?
2: Nou, mijn vriend en ik zijn 15 februari een jaartje samen. En het zou niet mooier zijn om dat op die manier samen te vieren.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, ik vind dat een hele romantische gedachte. Tenzij dat jij role models zo knap vindt op die 14 februari... dat het ruzie wordt. Dat hoop ik dan niet, toch?
2: Nee, ik hoop het ook niet.
0: Gelukkig.
2: Maar, hij ziet er wel leuk uit. Hij ziet er wel leuk uit.
0: Ja, dan wordt het... Nou, goed, laat maar.
2: Het wordt wel spannend, maar nee.
0: Heel goed.
2: Nee, ik vind dat een hele leuke verrassing. Maar mijn vriend vindt hem ook heel erg leuk.
0: Dus, dan ga je met z'n drieën naar huis straks.
2: Ja, precies.
0: Want Amira, jullie gaan erheen volgend jaar. Role model in AFAS Live in Amsterdam.
2: Dankjewel, superleuk.
0: Veel plezier, hè.
2: Dankjewel.

0: Weekend.
1: Ja, dit is toch mooi dat je gewoon gegarandeerd de allerbeste tickets scoort bij 3FM voor dit hele najaar. Morgen Phoebe Bridgers, Chef Special, Vrouwtje Kensington, hoe lekker.

0: Gracie Abrams bij 3FM en Hit The Wall.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Jasper Leidens.
0: Ja, het is echt een mooie dag hoor, als het gaat om nieuwe muziek. Gisteren kregen we al de eerste namen voor Eurosonic, het Europese Showcase Festival in Groningen. Vandaag de eerste namen voor Noorderslag. Dat is al jaren dag het Nederlandse Showcase Festival in Groningen. En we gaan toch richting het najaar. Dat betekent dat we al bijna in het koude Groningen staan met een eierbal in onze hand. Maar de vraag is, wat valt daar nou te ontdekken? Nou ja, ik kan zeggen heel erg veel. Onder andere Elmer op de line-up.

0: De popronde, Femi ook op Noorderslag. En dan...
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, eigenlijk alleen maar Hollandse Nieuwers vanavond. Ook nog Otto Club, Hondenfokker, Ontaard, Langa en Moela. Moela heeft lang opgetreden als Moela B. Inmiddels is de B afgevallen, is het Moela. Gaan we eens even inchecken hoe het gaat met die nieuwe single. Hey, Moela.
2: Hey, Moela Moes hier. Voor iedereen die zoekt naar een antwoord, ik heb hem niet. Voor iedereen die zoekt naar een antwoord, Big Zeldzame heeft hem ook niet. Maar we hebben wel een nummer die antwoord heet. En misschien kan het jou helpen om te vinden naar jouw antwoord. Moela Moes, Zeldzame, antwoord hier op 3FM.
3: Let's get it. Usher.

En daarvoor The Beaches. Blame Brett. Hey, goed dat je 3 voor 12 radio aan hebt staan. Dagelijks de allerbeste nieuwe muziek tussen 9 en 11. Maar ook elke week live muziek. Afgelopen maandag hadden we Lime Garden in de studio. Gisteren hoorde je live opnames vanaf Into the Great Wide Open. Morgen een akoestische sessie van Kyo. Een van de beste bands van dit moment. Maar ja, vandaag de band in de studio die ooit bij 3FM furoren maakte met deze geweldige kop. Beste nieuwe muziek tussen 9 en 11, maar ook elke week live muziek. Afgelopen maandag hadden we Lime Garden in de studio. Gisteren hoorde je live opnames vanaf Into the Great Wide Open. Morgen een akoestische sessie van Kyo, een van de beste bands van dit moment. Maar ja, vandaag de band in de studio die ooit bij 3FM furoren maakte met deze geweldige cover.

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Fans van lekker veel voordeel opgelegd.

0: Het Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: 3FM aan hebt. Binnen nu in een paar minuten Triggerfinger in de 3FM Livebox. En muziek van Todd Terjee, Ray en dat alles na het laatste nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Ster. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM Ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Role Model.
14: VPRO. Jasper Leidens.
0: Ja, wat een lekkere woensdagavond zeg. Zometeen Triggerfinger terug in de 3FM Livebox. Na muziek van Ray en Todd Terje. Dit is Inspector Norse.

0: Dit is zo leuk om te zien. Ik zie Rosalien via de NPO luisteren. Hij zegt, oh, Triggerfinger, ik wil het horen. Johan zegt, ik ben super hyped. Ze zijn eindelijk terug bij jullie.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Ja, een band die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Maar goed, ik doe het toch en met heel veel plezier, want Triggerfinger is eindelijk terug. Na jaren spelen in zalen, op festivals, versterkers aan gordspelen, is er nu een nieuw album, sinds afgelopen vrijdag. En het album is gelukkig geen nostalgische overwinningsronde, nee. Dit is een band die nog steeds honger heeft naar heel erg veel meer. En daarom staan ze vanavond voor je in de 3FM Livebox met het nieuwe album Triggerfinger live bij 3FM. Dit is Through the Beam.

Ja, dit is lekker. Dit is Triggerfinger live bij 3FM. Het album is uit Tarmac, daarvan hoorde je True the Beam. Ik zie direct al veel berichten binnenkomen via de NPO Luisterapp. Onder andere Ronald, die zegt, ja man, ik wil veel meer van dit op de radio. Nou ja, dat is mooi. Ze spelen zo meteen veel meer muziek. En daarvan krijg je alles mee via 3fm.nl/live of de NPO Luisterapp.

0: is 3 voor 12 radio. Tegenover mij twee iconen uit de Belgische muziek.
1: Live bij 3 voor 12.
0: In de studio namelijk Ruben Blok, Mario Goossens van Triggerfinger. We hebben 9 jaar moeten wachten op het nieuwe album van deze geweldige band. Ja, er is een hoop veranderd in deze 9 jaar voor de band. Zoals het overlijden van de bassist Paul, Monsieur Paul. Ook dus het nieuwe album, Tarmac, en die gitaren die zijn gewoon mee. De maatpakken die zijn mee. Ik had me eigenlijk netter moeten kleden vandaag, zie ik.
2: Er moet niks.
3: Nee.
2: Jij bent helemaal goed.
0: Hoe is eigenlijk de Triggerfinger band merchandise? Zijn het dan ook echt overhemden en pakken? Of zijn er wel gewoon band shirts?
3: Op bestelling.
2: Ja. Dat moet op maat gemaakt worden natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, daarom. Ja, dus,
2: wij komen nu thuis opmeten dan.
0: Oh, ja. Ja. Nou, ik zal mijn adres geven, inderdaad. Komt het helemaal goed. Mario, Ruben zijn dus in de studio om bij te praten over het nieuwe album. Het album Tarmac. Volgens mij van ouds gewoon een Triggerfinger-album. Maar ja, zoals ik zeg, van ouds is er eigenlijk ook niet meer bij, toch? Want het is echt wel veranderd in de jaren nu.
2: Wij zijn oud, maar de muziek is nieuw.
3: Dus er is veel veranderd. Dus om te beginnen dus is het eerste album zonder Paul, zoals je al zei.
0: Ja.
3: En Paul vertrok vlak na COVID. En dan zijn wij meteen naar Los Angeles gevlogen. En dan dachten we van, we hebben prullen ideetjes, van die kleine ideetjes op de telefoon en in de Dropbox en in de Drive en weet ik veel wat allemaal. Laten we even naar LA gaan, want daar is het mooi weer. En daar zit ook iemand waar we heel graag mee werken, Mitchell Froome.
0: Ja.
3: En dan zijn we dus met hem beginnen schrijven aan het album. Maar dat was al aan het begin van 2023.
0: Ja, dat heeft dan even die tijd nodig om gewoon uiteindelijk een album te worden.
3: Ja.
0: Paul leefde toen nog.
3: Ja.
0: Heeft hij veel ideeën van deze plaat nog meegekregen uiteindelijk?
2: Nee, eigenlijk niet. Niet meer, nee.
0: Dat moet best heftig zijn, dat je dan wel weet van, we zijn bezig met deze plaat. Hij was natuurlijk al gestopt.
3: Ja.
0: Bouw je ervan dat hij sommige ideeën die jullie nu hebben uitgebracht nooit meer gehoord heeft?
3: Tuurlijk. Ja, wij stonden eigenlijk op het punt. We zijn ook van dat principe, we gaan altijd iemand pas iets laten horen als we echt vinden dat het de moeite waard is. Hè?
0: Dus niemand zal ooit Triggerfinger demo's horen voordat ze echt goed
3: ons,
0: zijn.
3: Onder ons en dan misschien mijn vrouw. Maar voor de rest. Ja.
0: Maar is dat omdat onze manager jullie, niet? Is dat omdat dat jullie zo kritisch zijn op jezelf?
2: Ook. In een ideale omstandigheden dan schep je een sfeer of een situatie waar je heel breekbaar kan zijn. Waar je knijtenvals kan zingen.
3: Ja.
2: Waar je slechte ideeën kan hebben zonder dat je daarvoor afgerekend wordt. En samen met Mitchell en Mario is dat een hele fijne groep om ideeën te laten groeien. En om scheve ideeën te hebben. Want een geniaal idee en een kut idee die liggen echt tegen elkaar.
3: Ja, ja, ja.
2: En je moet het er allemaal uitlaten.
0: Ja. Maar staat er dan nu op deze plaat, Tarmac, een idee die eigenlijk heel kut begon?
2: Waarschijnlijk heel kut.
3: Ja. Er zijn wel bijvoorbeeld liedjes die wij misschien wel 3 keer ondersteboven gedraaid hebben. Waarvan we dachten van, oh, dit is een goede insteek. En dan de dag daarna binnenkomen in de studio en denken van, nou, dit is ongelooflijk kut.
0: Ja.
2: Maar het is niet zo dat wij meestal als iets niet direct werkt, dat we het dan weggooien en maar iets anders maken. Zeker niet als je het potentieel voelt.
3: Nee.
2: Als je het potentieel van een song voelt. Want dat is misschien een van de mooiste gevoelens die je bij het songschrijven hebt. Het potentieel van een idee.
0: Ja, nee, precies. Ja. Die plaat is er nu dus. Heeft de bas nu ook nog een andere mening gekregen op deze plaat? Betekent het nu iets anders? Want ja, die lange, die was er altijd natuurlijk met zijn bas.
3: Ja, die was er altijd. Ja. Niet alleen met zijn bas, maar die was er altijd.
0: Ja.
3: En, die heeft op zich niet een andere betekenis gekregen. Maar we hebben wel moeten zoeken naar een invulling die voor ons en voor dit album werkte.
0: Ja.
3: En daarom vertrokken we dus al vrij vroeg naar LA om daaraan te werken. Om te onderzoeken ook wat het zou zijn. En Ruben heeft heel veel van de baspartijen voor zijn rekening genomen. En Mitchell en ik hebben wat van die synthesizer-basjes af en toe ingespeeld.
0: Ja.
3: Dus lekker diep. En, en dat werkte ook wel, omdat dat ook een andere ingeving was binnen Triggerfinger eigenlijk. Omdat het zou normaal gezien altijd een basgitaar zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar op sommige nummers is het gewoon een synthesizer, een MOOC.
2: De muziek was anders. Dus op zich ging dat ook wel, dat je dan tegelijkertijd ook een nieuwe bestemming voor die bas zoekt. En dat die soms anders is dan een klassieke basgitaar.
0: Hoe is dat om dat nu weer live te gaan brengen?
2: Dat is iets anders. Dat is samen met Joffrey hebben wij weer een mooie live energie samen.
3: Ja.
2: En dan zijn die songs anders, maar dat is ook goed. Ja.
0: Ik snap het wel. Hey, dat album dat gaat dus heel veel over familie. Triggerfinger is ook een familie, dat zie ik ook. De manager is er ook bij, Erik die is mee, jullie zijn familie. Er is ook heel veel verlies dus geweest tijdens het maken van deze plaat. En Mario, jouw ouders zijn overleden. Ja. Paul is overleden. Ja. Zijn jullie anders aan gaan kijken richting familie en wellicht ook gewoon tegen de dood?
2: Je positie binnen de familie verandert ook naarmate je ouder wordt. Ja. Als je heel jong bent, zijn jouw ouders het hoofd van de familie. En die hebben jou de verantwoordelijkheid over jou en die helpen jou opgroeien. Maar op een gegeven moment worden jouw ouders of schoonouders hulpbehoevend of vallen ze weg. En dan word jij ongevraagd in die positie geduwd van het hoofd van de familie. En tegelijkertijd zie je je eigen kinderen opgroeien en hun weg zoeken en met tegenslagen dealen en overwinningjes en... Het is niet alleen maar slecht, het is niet alleen maar neerslachtig. Het was gewoon een hele intense positie om in te staan. Omdat je ongevraagd ineens in die situatie staat. En daar sloot die titel Tarmac heel mooi bij aan. Want dat is zowel een landingsplaats als een plaats om van te vertrekken.
0: Precies, dus je kan twee kanten op.
2: Ja.
3: Ja.
0: Maar als je dan nu kijkt naar die landings- en startbaan, de Tarmac. Waar staat Triggerfinger nu? Want na 9 jaar is die nieuwe plaat daar... Welke positie hebben jullie nu gewoon in dat hele muzieklandschap?
3: Wij staan gewoon in het midden van die tarmac.
2: Mooi. Taxi.
3: Ja. Wij zijn, ja.
0: Maar waar gaan we heen?
3: Taxi.
0: Waar staat taxi. Triggerfinger over 9 jaar dan?
2: Dat weten we niet.
3: We weten wel
2: waar we volgende maand naartoe gaan.
0: Ja, dat snap ik. Er komt een hele mooie tour aan.
2: Ja, en dat is weer de volgende stap in het verhaal. Het is een afwisselende golf tussen... muziek maken, muziek opnemen, platen uitbrengen. En dan net op tijd komt die tour daar... Ja. Dat je live versies kan verzinnen voor die muziek... en met je maten gewoon in die bus stappen en 3 maanden weg bent.
0: Ja, maar dat is toch het mooie. In de tussentijd hebben jullie best wel veel andere dingen gedaan. Jij, Ruben, hebben een soloplaat gemaakt. Mario, je hebt met Bazaar getoerd, met heel veel andere bands.
3: Ja.
0: Hoe is het dan weer gewoon terug naar die basis met Triggerfinger? Moest je elkaar nog even ergens terugvinden... of was het gewoon vanaf moment 1 weer, bam, we zijn er weer?
2: We zijn nooit weg geweest.
3: Nee, we hebben altijd, we zijn altijd blijven spelen. En het ding is wel, wat we wel geleerd hebben, denk ik, is van die uitstapjes te doen, dat je elkaar ook wel muzikaal heel hard kan missen en buiten het muzikaal nog verder kan missen. En dat is ook wel iets moois om te voelen. Je hebt natuurlijk met andere mensen ook wel een goede muzikale klik, maar ik bedoel, 28 jaar Triggerfinger. Ja. Dat zit wel in dit maatpak of zo.
0: Ja, precies. Dat maatpak is ook meegegroeid in die jaren, toch? Ja.
2: Maar die andere...
3: Letterlijk en figuurlijk.
2: Ja. Maar die andere uitstappen, zal ik maar zeggen... die hebben wel voor creatieve lucht, ademruimte gezorgd binnen ons ding. En dat was heel fijn. Het is goed om soms voor een andere bestemming muziek te schrijven. Want dat is helemaal anders. En daarna hadden wij heel veel zin om terug voor de bestemming Triggerfinger muziek te maken.
0: En daarom zijn jullie hier.
2: Ja.
0: Hoe lekker is dat? Hey, we gaan eerst, voordat jullie weer gaan spelen, muziek draaien van Randy Newman.
2: Ja.
0: Want het schijnt dus dat er 1 noot op deze plaat gespeeld is door The Legend.
2: Hij is niet gespeeld.
0: Maar bedacht.
2: Ja, hij is gearrangeerd door Randy Newman. Ja.
0: Hoe?
2: Mitchell kwam na het weekend de studio binnen en zei, I made a mistake. En wij zeiden, wat een mistake.
0: Ja.
2: En hij was naar Randy geweest, want Randy Newman is een goede vriend van hem. En de song Shine and Shimmer, de laatste song, die is begonnen met een idee van hem, een piano-progressie. En die moesten wij dan omzetten. Maak er een gitaarversie van. Oké, we zetten een gitaar, een zanglijntje, backing vocals erbij. Wij waren er allemaal heel blij mee. En hij was naar Randy gegaan en die mannen die kunnen met elkaar babbelen over muziek. En die zeggen welk akkoord ze gespeeld hebben en die horen dat in hun hoofd. En hij zegt van ja, ik had die en die en die akkoorden. En dat was heel mooi, dat was een zanglijntje ging erover. En die backing vocal die deed dat. En Randy zei En die wandelt naar de piano en die speelt dat, die akkoorden. Why didn't you sing the B-flat instead of a B in the backing vocal?
0: Wow.
2: En het is maar een half nootje verschil.
0: Ja.
2: Maar het klinkt iets melancholischer. Het is echt, het is niet normaal.
0: Fantastisch.
2: Het is geweldig. Dus Randy Newman heeft 1 noot op ons album gearrangeerd.
0: Ja, en als er iemand de king is of melancholie, dan is het toch Randy Newman. Absoluut. Van Toy Story tot deze. Ja, heel fijn om deze even te draaien nog. Ja.
2: Absoluut.
0: Vanavond bij 3 voor 12 Radio. Eindelijk weer terug. Triggerfinger. Zometeen meer live muziek, maar eerst Randy Newman.

Newman en Short People. Meegenomen door Triggerfinger. Eindelijk terug in de 3FM Livebox. Ja, Randy Newman, een legend. Als je recent nog de oude Toy Story films gekeken hebt. Ja, dit is van dezelfde hand. Dit is namelijk ook Randy Newman. Heel even een klein stukje hoor. Ja, precies. You've got a friend in me. Hoe lekker is dat? Hey, je luistert naar 3 voor 12 radio vanavond in de 3FM Livebox. De band Triggerfinger met een gloednieuw album, Tarmac. Daar kun je ze mee live gaan zien. Zometeen ga ik alle data voor je opnoemen, want je moet het live gaan zien. Maar mooi is, je kan het nu live gaan checken via 3fm.nl of de NPO Luister-app. Nu live bij 3 voor 12 radio Triggerfinger. Dit is No Trouble.

0: Ja, dit is echt waarom dat je muziek maakt, toch? Dit is heerlijk. Triggerfinger live bij 3FM. Ja, vandaag heeft Queens of the Stone Age een nieuwe single uitgebracht. Maar ik kan je bij deze zeggen, je kan absoluut beter het album Tarmac van deze band checken, van Triggerfinger. Daar heb je veel meer aan als je dit soort muziek leuk vindt. Je kan ze ook live gaan zien. 20 november staan ze in Den Haag. 21 november in Tilburg. 22 november in Groningen. Ja, heel fijn dat ze eindelijk terug zijn bij 3FM. Veel te lang geleden, dus laten we ervoor zorgen dat de volgende keer gewoon even iets dichter op deze datum zit, toch? Triggerfinger live bij 3FM. Je gaat ze gewoon vaker horen.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: De opposite. Feestje op mijn graf.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Alice. Kick in the shins, mocht je dit leuk vinden. Ze staan in november in Nederland. Het kost je nog geen 23 euro.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, zeg dat wel, ja. Elke maandag tot en met donderdag gooi je tussen 9 en 11... 3 voor 12 radio, met daarin heel veel nieuwe muziek. En we hebben elke dag, direct na 9, een track van de dag. Dat is het liedje dat je absoluut even gehoord moet hebben. Ja, en ik hoorde vorige week een gloednieuwe track van Anderson .Paak. En ik dacht, hé, maar dit herken ik. Dit is een sampletje. Het was uiteindelijk een sample van deze. Een legendarische track van Bill Withers uit de jaren 70. Echt zo'n ultieme evergreen. En zij hebben daar dit van gemaakt. Ik vond het zo goed. Nieuwe muziek van Anderson .Paak.

Withers. Lovely day. Maar dan werd het a good day. Nou, dat is het sowieso. Triggerfinger net al live in de 3FM Livebox. Mocht je dat gemist hebben of de beelden willen checken, morgen staat het op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. En ga dat daar ook checken. Over live muziek gesproken. Zometeen eens even checken hoe het is in Paradiso bij onze vrienden van Grote Geelstaart. Na deze van de 1975. It's not living if it's not with you.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

nooit iemand gehoord die kutzooi in muziek gooit. Ja, ik vind dat heel erg goed. Je hoort een vrouwtje bij 3FM en geen rem. Nou ja, dat zou je ook kunnen zeggen over Fontaine's DC, All Gas No Breaks. Want ze hebben alweer een nieuwe song gespeeld. Ze hebben net zoals in Brussel pas geleden voor 3FM een soort exclusive gig gedaan in New York City. In de King's Theater. En daar speelden ze het nieuwe liedje Tongue.

ook dit klinkt gewoon weer fantastisch, toch? Over een paar weken het album Dopamine Chamber. En dan hoor je bij 3 voor 12 Radio de hele show die ze in Brussel gespeeld hebben. Hoe lekker is dat? Hey, zometeen na 11 de nog steeds jarige Annan Verboom. Feliciteer hem alvast even via de NPO Luister-app voordat hij hier is. Eerst nog Fontaine's DC, dit is Marianne.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Ook professioneel boekhouden?

0: Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: 3FM. Hey, goedenavond. Het is 11 uur en er is een groot probleem ontstaan. Hoe en wat hoor je zo meteen na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Heb ik nog de situatie op de weg voor je 3FM verkeer van de ANWB. Er is 1 file gemeld op de A2, Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging.
3: 3FM.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour. In Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Volido.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: op tickets.
1: September is 3FM Ticket Maand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Role Model.
0: 3FM.
1: BNN Vara.
0: Anan Verboom.
2: Hey, goedenavond. Het is 11:05. En we gaan samen richting je nacht met al je favoriete muziek. Bestel zometeen. Pompeii komt eraan. En eerst de Bausa. Magnetic.

Best Deal bij 3FM. Je hoorde Pompey. Hey, welkom in je late avond. Mijn naam is Anan. Op mijn verjaardag trouwens. Daarover gesproken. Ik heb een probleem. Een groot probleem. Verjaardag klinkt hartstikke leuk. Mijn verjaardag was ook hartstikke leuk. Maar er is een probleem ontstaan vandaag. En misschien dat jij de oplossing hier wel voor hebt. Hoe en wat? Zometeen. Nou, Milo laat het lukken. Alleen jij. My by season.

0: The Last Dinner Party bij 3FM. Nothing Matters hoorde je. Hey, welkom in je late avond. Wat fijn dat je 3FM op hebt staan. Mijn naam is Anan. Vandaag op mijn verjaardag. 24 jaar oud geworden. Hartstikke leuke dag gehad vandaag. Ik had ook een enorme doos van mijn vriend ontvangen. Via de post. Echt tot mijn middel zo groot. Maak ik open. Komt daar een ballon uit. Die is een derde van mijn lichaam. Enorme opblaastaart was het. Super lief. Enorme kaart ook erbij. Hartstikke leuk. Maar dat bracht mij ook gelijk op mijn verjaardag in één keer in paniek. Want ik dacht ineens, ja, het is leuk dat ik jarig ben. Maar hij is volgende week jarig. En mijn cadeau, wat ik voor hem heb, dat gaat te laat aankomen. Dus nu heeft hij wel een cadeau naar mij toegestuurd. Maar dat van mij voor hem gaat te laat komen. Wat moet ik doen? Dat is helemaal niet goed dit natuurlijk. Boven, achter de schermen.
1: Ja, hi.
0: Wat zou jij doen als dit nou gebeurt? Dus voor je partner heb je een cadeau gekocht, maar dat ga je niet op tijd kunnen geven voor de verjaardag.
1: Ja, ik zou dan een kaartje schrijven en dan zeggen het komt er nog aan. Dat klinkt misschien heel lullig, maar ja, je hebt al wat besteld. Dus je bent er al mee bezig geweest.
0: Ja, maar het is ook gewoon niet op orde. Als in, je had het ook gewoon eerder moeten bestellen. Dus in die zin, ja, je bent ermee bezig geweest. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, dan voelt het ook een beetje zo van, zeg maar, ik heb het verkeerd gedaan. En dan is het ook een beetje een lullige oplossing.
1: Ja, dan leidt hij eronder, bedoel je.
0: Precies, ja. Dus dat vind ik dan ook moeilijk. Maar ja, je kan ook zeggen, dan ga je gewoon voor iets simpels. Maar dan is de hele kwaliteit matig, zeg maar. Wil
1: ja,
0: je
1: daarom.
0: Dat dan? Of ga je het dan eerlijk zeggen? Dat zijn allemaal dingen die dan door mijn hoofd spoken vandaag.
1: Maar wanneer heb je het besteld?
0: Gisteren. Ja, dat is ook een beetje laat. Dat is ook waar.
1: Maar op zich, tegenwoordig kan dat gewoon op tijd zijn.
0: Ja,
1: maar het ligt
0: dus
1: aan wat je bestelt. Ga je nu natuurlijk niet zeggen.
0: Nee, dat ga ik nu niet zeggen. Maar het was iets wat ik dan laat bedrukken, weet je wel. En er stond dan levertijd 1 tot 2 weken. En ik had dan 1 week.
1: En jij dacht, die 1 week, dat redt hij wel.
0: 1 week en een dag. Ja, nee, maar dat ging dus niet goed. Dus nu haal ik het niet. Maar nu moet ik dus een alternatief hebben. En dan kan ik dus voor van alles gaan. Mocht je nu luisteren en een tip voor mij hebben. Misschien heb jij dit namelijk ook wel eens meegemaakt met je partner. Of met een goede vriend of vriendin. Of een belangrijke, weet ik veel, ceremonie of gelegenheid of zo. Dat je een cadeau had geregeld, maar het ging allemaal niet. Het was te laat of je was het gewoon vergeten überhaupt. En je moest nog snel iets regelen. Wat heb jij gedaan? Hoe ben jij hier onderuit gekomen? Wat heb je gefixt? En heb je iets gefixt? Kan natuurlijk ook zijn dat je denkt, ik laat het gewoon. Mocht je een hele goede tip hebben of een suggestie, laat het weten via de NPO Luisteren. Want jouw tips zijn van harte welkom. Die kan ik goed gebruiken. Je mag ook bellen 0909-1336. Alles is welkom, kan niet anders zeggen. Flair hoor je zo meteen bij 3FM. En dit zijn de Counting Crows voor je.

0: Cyanna Sparrow en Great Expectation hoorde je bij 3FM. Waar er aan de lopende band nu berichtjes binnenkomen om mij te feliciteren. Waarvoor ontzettende dank. Dank je wel daarvoor. Zowel gezongen liedjes als lieve berichtjes. Heel leuk om te lezen. Dank je wel daarvoor. 24 jaar ben ik vandaag geworden. Hartstikke leuk. Hele leuke dag gehad. Maar even los van mij, ik heb een ander probleem. De verjaardag van mijn vriend. Want omdat ik jarig was en vandaag een cadeau kreeg van hem, dacht ik ineens, ja, ik heb ook voor hem een cadeau besteld. Alleen een beetje laat. En dat komt dus veel te laat aan, als ik het zo zie. Want de levertijd is 1 tot 2 weken. En zijn verjaardag is volgende week. Daar gaat niet goed komen, dat weet ik nu al. Ik wilde iets laten bedrukken. Ik zal even niet zeggen wat het is, want voor het geval dat. Maar, ja, maar de kans dat dit gaat lukken is eigenlijk vrijwel nul. Wat moet ik doen? Heb jij hier ervaring mee? Dat je partner, dat je daar te laat voor bent met een cadeautje of voor een belangrijke gebeurtenis? Ik vroeg het je om achter te laten in de NPO Luisterapp. En daar komen veel berichtjes op binnen. Maar iemand die met mij is, dat is Barry, of niet Barry?
1: Jazeker.
0: Jij bent ook nog wel eens te laat. Hoe zit dit?
1: Nou, ik ben eigenlijk bijna altijd wel te laat.
0: Dat kan toch niet eigenlijk?
1: Nee, ja, dat kan wel meer niet.
0: Nee, en ik zeg het en ik ben ook te laat. Dus wat dat betreft, we kunnen elkaar de hand schudden. Maar hoe los jij dit op als dit nou gebeurt? Je bent te laat met een cadeau, het is te laat aangekomen of je bent überhaupt vergeten te kopen. Hoe los je het op?
1: Ik geef gewoon een kaartje en daar zet ik in van er komt nog iets. En dan zeg ik gewoon van het kan nog een tijdje duren, maar het is onderweg.
0: Jij koopt gewoon tijd op deze manier.
1: Ja.
0: En wat is de reactie die je dan wel eens krijgt?
1: Nou, ze kennen me allemaal meestal wel. Dus hier hebben ze weer van, ah, oké, dat is standaard.
0: Daar gaan we weer. Is Barry, ja, dan gaat het weer mis. Dan duurt het nog even.
1: Meestal wel.
0: Oh jee. Maar een kaartje, voelt dat niet lullig?
1: Nee. Je hebt toch wat?
0: Nou ja, nog niet.
1: Jawel, je hebt toch een kaartje?
0: Ja, een kaartje. Maar wat is dat nou, een kaartje? Als jij niet heel leuk, een kaartje. Ik ben ook heel dankbaar met een kaartje. Maar als je een cadeau had, dan is een kaartje in vergelijking met dat ook een beetje zo van, ja, ik heb aan je gedacht, maar ik was wel te laat.
1: Nee, ja, je hebt in ieder geval de moeite genomen om een kaartje te regelen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan,
0: okay.
1: Dan heb je ook nog iets besteld, dus er komt iets aan. En dan is het op zich toch prima.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Heb je ook wel eens dat je het überhaupt vergeet? Dat je dan ineens denkt,
1: zeker.
0: Oh ja.
1: Zeker wel.
0: Wanneer was dat gebeurd bij jou?
1: Nou, dat gebeurt best vaak.
0: Maar is dat zo erg? Ja, hoe gaat dat dan in jouw hoofd?
1: Ik heb ADHD 6.0, dus dan vergeet je alles.
0: Ah, ja, en dan is het een soort chaos. Dan denk je, oh, dit moet nog, dat moet nog, dat moet nog. En dan op de dag zelf, dan is het ineens, oh ja, dat moest nog.
1: Nou, dan denk ik meestal zelfs van, oh ja, ik moet nog naar een verjaardag.
0: Ja, ja, en dan heb je niks.
1: Nee.
0: Nee, nou, we kunnen elkaar wel de hand schudden, maar jij zegt kaartje kopen en dan zijn we weer. Nou, dan, ik zit even te kijken, want er zijn meer mensen in de NPO Luisterapp. Sander bijvoorbeeld, Erik, die zijn het er ook allemaal mee eens. Die zeggen dat ook, ja. En boven achter de schermen, ja, jij zei dat net ook al, hè. Een kaartje kopen is de manier. Ja,
1: ja.
0: Wat moet ik daarin zetten dan? Moet ik dan een soort excuus aanbieden of moet ik gewoon doen als heel nonchalant? Van, hey, jouw cadeau komt nog.
1: Heel nonchalant.
0: Heel nonchalant.
2: Gewoon zeggen, ik heb iets heel speciaals voor je gekocht.
0: Oeh, goeie. Heel speciaal cadeau komt er nog aan. Oké, dit ga ik gebruiken. Ik ga je laten weten hoe dit verder gaat.
1: Ik ben benieuwd.
0: Oké, als dank stuur ik even een festivalkleedje naar je op. Want we hebben jaar gestarteerd.
1: Helemaal top, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else hoorde je bij 3FM in je late avond. Hey, ik weet niet hoe het met jou zit, maar meezingen met liedjes, kan jij dat? Want ik kan het totaal niet. Echt, maar ik ben die ene vriend die dan altijd de tekst verkeerd meezingt. Misschien heb je er ook wel ervaring mee. Dat kan heel leuk zijn, hè, voor een keertje als je een dronken avond hebt bijvoorbeeld. Maar anders, toch onhandig, hè? Ik zou zo graag gewoon mee willen zingen met liedjes. Nou, dat probleem kunnen we samen oplossen in de muzikale Overdosis. Een verzameling die we samen maken met zoveel mogelijk liedjes met een O erin. Zometeen ook weer eentje van Robin de Kipchauffeur. En misschien dat je alvast kan raden welke het is. Hij gaat heel snel, let op. Enig idee welk liedje het is? Antwoord hoor je zometeen.

0: Stars en All My Soul hoorde je bij 3FM. Heb jij hetzelfde probleem als ik? Ben ik echt benieuwd naar. Ik kan geen liedjes meezingen. En omdat ik lelijk zing, maar überhaupt gewoon. Teksten onthouden kan ik niet. Ik mompel maar wat. Het klinkt eigenlijk nergens naar. Mocht jij dat probleem nou ook hebben, dat lossen we bij deze op.
1: Muzikale.
0: Elke avond rond dit tijdstip verzamelen we zoveel mogelijk liedjes met een O in de songtekst in een muzikale overdosis. Want dat zingt heel lekker makkelijk mee, toch? Liedjes met O, kan je gewoon lekker meeschreeuwen, mee blaren en dan zit je eigenlijk altijd wel goed. Hoeft ook helemaal niet mooi te zijn. Is gewoon een win-win situatie dit. En mocht jij er nou eentje hebben gespot, je kan hem achterlaten via de NPO Luister-app. Je kan hem ook naar me toe sturen via een DM'tje op Instagram, @AnandVerboom. Dus @AnandVerboom op Instagram of een berichtje in de NPO Luister-app. Dat heeft... Moet ik even kijken hoor. Ian, vorige week gedaan. Met Niels Geuzenbroek was dat.

En die hoorde je dus gisteren in de muzikale overdosis voorbij komen. Voor vandaag heeft Robin de cabchauffeur er eentje achtergelaten in de NPO Luisterrap. Die kwam met ook een hele goede meezinger, een classic, Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Whoa!

goede weer en voegen we daarmee ook toe aan de muzikale overdosis. En mocht je er dus ook eentje hebben gespot, je kan hem achterlaten via de NPO Luister app of via mijn Instagram, @AnandVerboom. Proberen we ze zoveel mogelijk te verzamelen en dan kunnen we dus allebei toch nog meezingen met liedjes zonder dat die tekst verkeerd gaat. Nu dan die van Robin de Kipchauffeur bij 3FM. Guns N' Roses en Sweet Child of Mine bij 3.

0: 5'9, brown eyes.
1: Dave en Thames hoorde je bij 3FM Raindance. En Lady Gaga ga ik zo meteen voor je draaien met The Dead Dance. Ik heb eerst een man voor je. Die doet er echt alles aan om een associatie in jouw hoofd te veranderen. Ik weet niet waar je aan moet denken bij dit woord, maar wrecking ball. Waar denk je dan aan? Wrecking ball. Dan denk ik dat jij denkt aan dit liedje, toch? I came in like a wrecking ball. Wel, hè? Wrecking Ball van Miley Cyrus. Lenny Monzoo wil dat niet meer hebben. Die wil dat jij hier nooit meer aan denkt. Die wil namelijk dat jij denkt aan zijn Wrecking Ball. De nieuwste plaat die hij heeft uitgebracht. Heeft hij zelfs een hele schrijfsessie voor gedaan in Zweden. Dus hij hoopt echt dat je voortaan hier aan gaat denken. De nieuwe Lenny Monzoo heet dus Wrecking Ball.

0: Lenny Monsou hoorde je met nieuwe muziek. Je hoorde Wrecking Ball bij 3FM. En zometeen dan hoor je Dua Lipa met Don't Start Now. Na het meest rare, meest random eigenlijk, zo kan ik het wel zeggen, denk ik. Hè? Radiospelletje wat jij gaat horen vannacht.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Ergens in Nederland heb ik denkbeeldig dan een paard verstopt. Aan jou de vraag, kan jij door middel van 3 hints raden op welke iconische plek ik dit paard heb verstopt? Welke stad of welk dorp bedoel ik hiermee? Nou, ik ga je alvast 1 hintje geven, omdat je nu alvast luistert. Dan hoef je niet zo lang te wachten tot je kan gaan raden. Misschien weet je het namelijk gelijk al. En dan maak je ook gelijk kans op een 3FM festivalkleedje en een Ananzichtkaart uit die plaats. Die kan dus van jou zijn als jij hier goed in bent. Maar ik zeg er wel gelijk bij, hij is wel lastig vandaag. Dus ik hoop dat je hem weet te raden. De hint van vandaag, die je nu alvast van me krijgt. Deze plek behoort tot 1 van de 2 oudste steden van Nederland. Dus deze plek behoort tot 1 van de 2 oudste steden van Nederland. Mocht je al een idee hebben, je kan hem alvast achterlaten in de NPO Luisterapp. Heb je nog geen idee? De andere 2 hints, die krijg je over 10 minuten.

0: in de textielbak.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Hoe lang?

0: voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: 3FM. Hey, goeiedag. Het is 1 minuut over 12. De nacht luiden we in met je favoriete muziek. Dua Lipa bijvoorbeeld zometeen. Eerst kreeg je het laatste nieuws van de NOS.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: En dat was het NOS Journaal, denk ik dan, hè?
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Phoebe Bridgers.
3: 3FM.
4: BNN Vara.
3: Anan Verboom.
1: Denk jij te weten waar op de kaart hinnikt het paard? Hij is verstopt in een van de 2 oudste steden van Nederland. Mocht je een idee hebben, app het deze kant op en je maakt kans op prijzen.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je bij 3FM. Exact 10:10. En dan spelen we altijd Waar op de kaart hinnikt het paard. Is misschien het meest random spelletje wat je gaat horen vannacht. Maar ik denk wel dat je er goed in bent.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard.
0: Het enige dat je hiervoor nodig hebt is namelijk een klein beetje kennis van steden en dorpjes. Dus een beetje weten waar iets bekend om staat. Ik heb namelijk ergens in Nederland, denkbeeldig dan, heb ik een paard verstopt. Aan jou de vraag, waar heb ik die verstopt? Krijg je wel 3 hints voor van mij, dus dan kan je een beetje gaan raden. Oké, waar zou dat dan ongeveer kunnen zijn? En mocht je een idee hebben, laat het weten via de NPO Luisterapp of bel me even op 0909-1336. Dan win je namelijk een 3FM festivalkleedje en een Anan-zichtkaart. Een Anan-zichtkaart speciaal uit die plek die jij hopelijk goed gaat raden. Opgehaald door mij persoonlijk, dus die wil je winnen, want er zit een hele hoop moeite in, dat kan ik wel vertellen. Maar ik ben benieuwd, kan je het een beetje? Want het niveau ligt hoog vandaag. 3 hints zijn de volgende. Deze plek die behoort tot een van de 2 oudste steden van Nederland. In deze stad treedt André Rieu altijd op met zijn orkest. En je kan hier heerlijke vlaaien eten. Oké, enig idee? Het behoort dus tot een van de 2 oudste steden van Nederland. André Rieu die treedt hier altijd op met zijn orkest. En je kan hier heerlijke vlaaien eten. Nou, mocht je een idee hebben, 0909-1336 of even een appje in de NPO Luisterapp. Wie weet ga je er vandoor met die Anan-zichtkaart en het 3FM festivalkleedje.

0: Armin van Buren, chef special Larger Than Life hoorde je.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat was de vraag. Ik heb namelijk ergens, denk ik, beeldig in Nederland een paard verstopt. Aan jou de vraag, enig idee door middel van 3 hints waar ik die heb verstopt. Welke plaats? Spelen we elke late avond dat we samen zijn. Dus je hebt sowieso kansen genoeg zo door de week. Speel vooral weer mee als je het nu niet goed had. Of als je niet aan de telefoon bent. Wie dat wel is, dat is Ronald. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij bent, wat moet ik zeggen, bijna klaar met werken, kan ik dat zeggen?
2: Ik moet nog even laden. Ongeveer een uurtje, anderhalf uur. En dan nog een klein kwartiertje rijden nu. Dan ben ik klaar.
0: Nou, wat lekker zeg. Hey, en als jij dan zometeen weekend hebt? Of tenminste, als je vrij bent. Wat is dan het eerste wat je gaat doen?
2: Ik ben met wat projectjes bezig. Ik ben nou voor het Dikkersfestijn in Schiedam alvast bezig. Dus ben ik decorstukken aan het maken. Of het avontuur, of noem je dat, requisieten.
0: Wat leuk. En die maak je dan helemaal vanaf scratch?
2: Het meeste wel, ja.
0: Wat leuk. Waar moet ik aan denken?
2: Ik ben nu bezig met oude houten loopkrukken.
0: Houten loopkrukken?
2: Ja, van die okseldingen.
0: Van die stokken, zeg maar.
2: Ja, van die stokken.
0: Oh, ja, dat zeg ik heel oneerbiedig. Waarschijnlijk heel veel werk. Maar...
2: Nou ja, het zijn net voor stokken eigenlijk.
0: Ja, precies.
2: Twee stokken en een paar dingen zitten tussen.
0: Goh, wat grappig. Hey, hoe lang ben je daarmee bezig dan? Met van die... hoe zei je dat? Requisiet heet dat, hè?
2: Ja, dat wisselt een beetje. Hangt een beetje van mijn vrije tijd af. En de ene is wat ingewikkelder dan de andere. Dit is toch wel iets ingewikkelder dan ik dacht. Dit doe ik even, maar... Ja, die vorm erin krijgen is toch wel lastiger. Ik dacht, buig die lat, maak ze nat, buig ze. Maar het blijft niet echt lekker in vorm staan.
0: Dus nee, dan is het toch een beetje stug eigenlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Wat goed zeg. Hé, wat leuk dat je dit kan doen. Dan kan je er ook weer van genieten als het straks echt gebruikt wordt. Dan kan je echt kijken naar je eigen resultaat.
2: Ja, zeker.
0: Wat lekker. Je deed ook mee met het spelletje Waar op de kaart hinnikt het paard. Ik heb jou 3 hints gegeven. Dat waren de volgende hints. Deze plek behoort tot 1 van de 2 oudste steden van Nederland. Deze stad, daar speelt André Rieu altijd met zijn orkest. En je kan hier heerlijke vlaaien eten. Jij was echt de allersnelste met afstand in de NPO Luisterapp. Kom je hier vandaan? Heb je hier vrienden wonen? Wat is dit?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben er ooit een keer geweest, maar... Dit kom ik wel eens, maar...
0: Wat is het goede antwoord?
2: Ja, André Rieu gaf de doorslag eigenlijk.
0: Wat is het? Waar komt André Rieu altijd? Wat is de plaats waar ik het paard heb verstopt?
2: Ja, Maastricht natuurlijk.
0: Hey, heb je helemaal goed. Dus ik ga die Anansichtkaart uit Maastricht en het 3FM Festival kleedje jouw kant op sturen.
2: Helemaal top.
0: En maak er dan nog een hele mooie avond van, hè?
2: Dat lukt,
0: hè. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Afgelopen dag vierde ik mijn verjaardag, zei ik al. Dus ik strooi vandaag even met prijzen. Ik kijk eventjes. En Alex in de NPO Luisterapp, die krijgt er ook eentje. Want die had het ook goed. Maastricht had hij gezegd. Goeie antwoord hoorde hij dus. En dinsdag weer.

house in je late avond. Push the feeling on, hoorde je. Links of rechts, wat ben jij? En dat bedoel ik qua hand dan, zeg maar, waarmee je schrijft. Ben je dan linkshandig of rechtshandig? Ik had vroeger namelijk een probleem. Wat ik was, dat mocht niet van mijn school. Daar had ik echt veel gezeik mee. Hoe dit zit, hoor je zometeen. Heeft alles te maken met de artiest die je zometeen hoort. Naar Justin Bieber.

De Kid Leroy, Justin Bieber, je hoorde Stay bij 3FM. Links of rechtshandig? Wat ben jij? Ik had namelijk vroeger heel veel gezeik op mijn basisschool hiermee. Ik was namelijk in eerste instantie tweehandig. Dus ik was en links en rechts. Maar dat, ja, ik weet niet, misschien was het beide hand. Maar ze vonden het niet goed op een school. Nee, ze zeiden echt, je moet kiezen, want zo kunnen we het je niet leren. We kunnen je niet mooi leren schrijven op deze manier. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor rechts. Want ja, weet je, iedereen is rechts. Ik denk, ik ga ook wel voor rechts. Nou, mooi schrijven is hem alsnog niet geworden. Ik heb een verschrikkelijk handschrift. Ik kan zo dokter worden wat dat betreft. Maar ik zat even terug te denken daaraan. Omdat ik namelijk dit verhaal zag van Malcolm Todd. Ga ik nu voor je draaien. Die heeft een mega hit te pakken van deze week. Die heeft daar dus ook moeite mee. Als in, die kan ook niet helemaal een keuze maken. Die is ook allebei, links of rechtshandig. Het maakt eigenlijk niet uit waarmee die schrijft. En hij heeft dat dus gewoon stug doorgezet. Dus hij kan nu daadwerkelijk met allebei de handen prima schrijven en prima zijn ding doen. Dat is toch handig? Dat je dus altijd gewoon een goede hand ter beschikking hebt. Je rechterhand zit volop, dan schrijf ik gewoon even met links. Andersom kan het ook. Het is zo ongelooflijk praktisch dit. Dat is nou wat je noemt handig. Echt handig. Muziek maken kan die ook als geen ander. Malcolm Todd, hij heeft een mega hit te pakken van deze week. En hoor je dus extra vaak. Met Earrings. 3FM.

De 21 Pilots en Stressed Out hoor je bij 3FM. En ik heb de nieuwe hit gevonden, denk ik. Ja, maar ik ben hier echt lyrisch over. Ik vind dit zo ongelooflijk goed. Ik weet niet of ik gelijk heb. Dat mag jij beoordelen of je het echt een hit vindt. En denkt, dit wordt hem gewoon. Dit gaan we de komende weken horen in de hitlijsten. Of dat je denkt, nou Anan, hartstikke leuk en aardig. Aardige jongen, maar je zit er compleet naast. Kan natuurlijk ook, hè. Ik bedoel, jouw mening mag er zeker zijn. Maar ik vind dit waanzinnig goed. Ik ben heel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Jamie Miller, dat is zijn naam, is een jonge artiest die op zijn 16e besloot te stoppen met school om muziek te gaan maken. Werkte toen in een callcenter en die had zoiets van, ja, maar ik ga er gewoon volledig voor. Ik ga nu geld verdienen en dan kan ik daarna lekker muziek gaan maken. Dat is hij ook gaan doen en hij heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. En wat ik zeg, ik denk echt, dit is gewoon de hit van het moment. Tenminste, dat zou het moeten zijn. Jamie Miller, dat is zijn naam en het is nieuw bij 3FM. En dit is Baby Doll.

0: Sam in What You Know hoorde je. Is jouw geld al helemaal op inmiddels? Ben je veel te veel aan gaan uitgeven de afgelopen tijd?
1: September is
2: 3FM ticketmaand.
0: Dan nog kan jij naar een concert gaan binnenkort. Dat kan namelijk op kosten van 3FM. Werkt heel simpel, het is ticketmaand bij ons. Elke dag maak je kans op kaarten voor je favoriete artiesten. Moet je deze week bijvoorbeeld nog denken aan een Chef Special, Vrouwtje en Kensington, die komen voorbij. Hoor jij het ticketalarm voorbij komen? Kijk het kabaal tussen de platen door. Mocht je dat horen, deze kant op appen met de NPO Luister app en word je teruggebeld live in de uitzending. En dan ben jij erbij, dan min je 2 kaarten voor die favoriete artiest van jou. Zo simpel is het. Tipje van mij, zorg alvast dat je die NPO Luister app alvast op je telefoon zet, dat je alvast een account aanmaakt. Want dan kan je ook gelijk deze kant op appen. Scheelt je een hele hoop gestress als het alarm eenmaal is afgegaan. Dat merken we toch de afgelopen tijd. Dat is vaker gehaast en zo. Dan staat het allemaal vast klaar. Dus zorg dat dat op je telefoon staat. Hoor je dan dat ticketalarm voorbij komen, dan heb jij dus geen stress. Dan app je deze kant op en wie weet ben jij er wel bij een van je favoriete artiesten. Vandaag, komende dag, op het programma Phoebe Bridgers. Hoor je een ticketalarm voor Phoebe Bridgers? Deze kant op appen en wie weet krijg jij die kaarten.

0: en een paar minuten voor je op 3FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was 1,5%.

Van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid.